Trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Volgens het persbureau DPA heeft bondskanselier Merz op de top zijn ergernis uitgesproken richting voorzitter Costa, die zijn medewerkers contact heeft laten opnemen met het Kremlin. Merz zou hebben gezegd dat het niet aan de voorzitter van de Europese Raad is om zoiets op eigen houtje te doen. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft ingestemd met de vergunningaanvraag. Nu blijkt dat de provincie en het Rijk fors meebetalen aan onder meer de bereikbaarheid. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 gewonnen van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Gisteravond won Zwitserland met 4-1 van Bosnië-Herzegovina. Tsjechië en Zuid-Afrika speelden 1-1 gelijk. Het weer: langs de oostgrens nog buien, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance heeft scherp uitgehaald naar Israëlische critici van het akkoord met Iran. Onder meer de extremistische ministers Ben-Gvir en Smotrich willen niets weten van het akkoord. Dat inhoudt dat Israël moet stoppen met zijn aanvallen in Libanon. Ze vinden bovendien dat Iran als winnaar uit de onderhandelingen is gekomen. Vance verwerpt die kritiek. Hij zegt, als ik in het Israëlische kabinet zou zitten, zou ik niet mijn enige sterke bondgenoot aanvallen die ik nog heb in de wereld. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, de laatste buien trekken weg, minima rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Leuven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij premier Starmer kan uitdagen en mogelijk vervangen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Hij won een tussentijdse verkiezing voor het lagerhuis in zijn kiesdistrict Makerfield en maakt nu dus de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer opvolgt als premier. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer rond Eindhoven kwam de regen met bakken naar beneden. In Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer. Ook dan kan plaatselijk overlast ontstaan. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïnse president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran. Als reden voor het uitstel noemt het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten met de VS als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. Vandaag wordt het erg warm, mogelijk opnieuw gevolgd door onweer en overlast. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op de top in Brussel was ook de Oekraïense president Zelensky aanwezig. Die vroeg om meer wapens, hulp bij de energievoorziening en een versneld EU-lidmaatschap. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en maakt nu de overstap naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu...

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De voetbalvereniging Alphen de Boys die gaat over een hele andere boeg gooien. Met in ieder geval het onder 21 team. Daadwerkelijk met veel minder spelers willen voetballen die relatief ver buiten Alphen komen. Zoals een paar jaar geleden werd aangekondigd voor de jeugdopleiding. Wordt in ieder geval voor aankomend seizoen ingevoerd voor Alphen de Boys onder 21. Het moet leiden tot betere resultaten voor het team zelf. Maar moet ook Alphen de Boys 1 en het verenigingsgevoel... die moeten daar de vruchten van gaan plukken. Sander Bollebakker die is aan de telefoon. Hij is bestuurslid en technisch commissielid verantwoordelijk voor Alphen de Boys 1. Maar ook voor Alphen de Boys onder 21. Sander, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Sander, kun je uitleggen hoe Alphen de Boys onder 21 de laatste seizoenen is vormgegeven? En ja, wat voor veranderingen dan van een volgend seizoen te merken zijn?
2: Nou, zoals je al terecht net aangeeft, zijn we al een aantal jaar natuurlijk aan het kijken om meer regionaal te worden bij Alphen de Boys. Zonder verder de kwaliteit van de opleiding uit het oog te verliezen. We merken dat in de opleiding, zeg maar, de jongere elftallen steeds beter lukt en goed gaat. Maar de onder 21 is toch wel een bijzondere competitie, omdat je op gewoon een behoorlijk hoog niveau speelt. We spelen daar tegen de onder 21 elftallen van keukenkampioen divisieclubs, tweede divisieclubs. Dus ja, daar moet je wel goed beslaagd ten ijs komen, zeg maar, met je selectie.
1: Ja.
2: En wat we merken is dat wat er doorstroomt vanuit de jeugd voor een deel goed genoeg is en dan door kan. Maar we moeten ieder jaar toch best wel behoorlijk aanvullen. En we zijn dat gewend te doen met de talentendagen, met aanmeldingen. We krijgen ongeveer tussen de 75 en de 100 aanmeldingen voor dit team. Wat ook wel aangeeft dat het is gewoon een hele populaire competitie voor jonge spelers die een bepaald doel voor ogen hebben om in te spelen. En we merken gewoon dat het... soms heb je daar geluk mee of haal je juist de jongens binnen naar aanleiding van de stages. Maar er kunnen er ook maar 11 spelen. En als er gedurende seizoen teleurstellingen ontstaan en jongens moeten gewoon 3 kwartier aan een uur reizen naar en weer terug naar huis... Dan merk je dat sommige jongens op een gegeven moment gaat opbreken. En dat zorgt voor onrust. Dat zorgt ervoor dat die selectie zo kleiner wordt. Moeten we dat weer gaan oplossen op een andere manier. En vandaar dat we hebben gezegd, we gaan toch met het hele het plan dat erachter ligt... kijken of we meer jongens uit de regio kunnen gaan halen. Dus daar hebben wij met de nieuwe trainer Gert Meiling, met de nieuwe HJO Dennis van der Ing... En met mede-TC-lid en oud-eerste elftalspeler Lorenzo van den Berg zijn we eigenlijk aan de slag gegaan.
1: Ja.
2: Heel veel wedstrijden gekeken, heel veel beelden gekeken. En zijn we eigenlijk zelf in de regio gaan selecteren welke jongens wij graag in onder 21 willen zien spelen bij Alphen de Boys.
1: Voor het praktische oog is het natuurlijk een goed plan. Maar het levert natuurlijk ook wel kritiek op van de regio-voetbalclubs. De andere voetbalclubs hier. Omdat ze zeggen, ja, Alphen de Boys die koopt zometeen gewoon al onze talenten op.
2: Ja, ik denk dat we uiteindelijk moeten wij ervoor zorgen dat we zelf het grootste gedeelte aanleveren vanuit onze eigen jeugdopleiding. Maar we hebben wel daar heel goed naar gekeken. Kijk, uiteindelijk is dat in het voetbal een lastig ding. Want bij ons lopen jongens in de eerste elftal, die worden weggehaald door derde divisieclubs. Wat ik zelf en wij als TC vaak niet zo leuk vinden, is dat achter ons rug om gebeurt. Dus die jongens zijn vaak al benaderd voordat wij de kans hebben om zelf met ze te praten. Dus waar wij wel voor hebben gekozen als vereniging in dit geval is om de TC's en de trainers van verschillende teams uit de regio gewoon om daar contact mee op te nemen. En ze gewoon eerlijk te vertellen dat we interesse hebben in jongens. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat daar heb ik hele positieve reacties op gekregen. Ook dat de TC-leden van de betreffende verenigingen gewoon zelf telefoonnummers aan mij doorgaven. Van joh, bel hem maar.
1: Ja.
2: En als hij wil, dan snappen we dat. En anders horen we het wel. Dus op zich is dat, denk ik wel, vanuit de clubs die wij benaderd hebben... in ieder geval in dit geval wel goed bevallen.
1: Ja,
2: en voor ons ook.
1: Het gebeurt wel op de juiste communicatieve manier... in plaats van achter de rug van de TC's om.
2: Ja, dat vinden wij gewoon wel belangrijk. Ja. We doen dat sowieso door de hele jeugdopleiding. Ook als spelers zich bij ons aanmelden en stage gaan lopen... wij informeren altijd de verenigingen. Dat is gewoon een stukje communicatie wat wij hoog in het vaandel hebben staan.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance gaat nog niet naar Genève voor gesprekken met Iran over een definitief einde aan de oorlog. Een Iraans persbureau meldt dat Teheran pas verder wil praten als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan het basisakkoord dat deze week werd ondertekend. De Europese Unie verlengt opnieuw de sancties tegen Rusland. Voorheen gebeurde dat steeds met een half jaar, nu met een heel jaar. Op het WK voetbal heeft Mexico met 1-0 gewonnen van Zuid-Korea. Daarmee zijn de Mexicanen al zeker van het behalen van de knock-outfase. Eerder vannacht won Canada met 6-0 van Qatar. Het weer, zonnig en heet. Het wordt 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In onze regio staat één file. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen de knooppunten Ypenburg en Hofvliet levert dat 7 kilometer en een half uur vertraging op. Twee rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: We gaan het even hebben over fietsendiefstal. Dat gaan we dan ook nu doen, want ja, fietsendiefstal rondom het station in Alphen aan de Rijn. Het blijft een hard, nekkig probleem. Uit cijfers bleek eerder al dat het aantal fietsendiefstallen uit de bewaakte fietsenstalling en de onbewaakte fietsappel, de bekende fietsappel die ook in de wiskundeboeken van kinderen te vinden is.
2: Is dat zo?
1: Ja, zeker. Ja, want ze kunnen dan berekenen wat de inhoud is van zo'n fietsappel.
3: Oké.
1: Ja. Maar goed, het is fors gestegen. Dat is het slechte verhaal hiervan. Zo is er vorig jaar 116 keer een aangifte gedaan bij de politie. In 2024, dat is het jaar daarvoor dan weer, waren dat er nog 57. Dus bijna een verdubbeling werd er gemeld. Ja, volgens de politie kan de daadwerkelijke cijfer hoger uitvallen, omdat niet van iedere diefstal een melding wordt gemaakt. Een petitie met meer dan 700 handtekeningen van bezorgde Alphenaren werd aangeboden aan het Alphense College van BMW. Die heeft het probleem erkend. Alleen ja, ondanks de belofte om op korte termijn in gesprek te gaan met de partners, de NS onder andere, is er nog altijd geen concreet plan. En dat baart ons zorgen, dat ten eerste. Maar ja, het komt in ieder geval te laat voor Marjolein en haar kinderen. Want in januari werd de fiets van haar dochter gestolen. En onlangs werd ook nog de fiets van haar zoontje gestolen. Deze maand nog zelfs. En dat gebeurde allemaal uit die bewaakte fietsenstalling. Dat is toch een bijzonder verhaal. Marjolein heb ik aan de telefoon. Marjolein, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ja, binnen een half jaar tijd 2 fietsen binnen 1 gezin gestolen. Dat is slecht nieuws voor jullie natuurlijk. Maar ja, ik vraag me dan af, is dat dan puur toeval? Of is het gewoon eigenlijk elke dag gokken of dat je fietsen nog staat?
4: Nou, ik denk elke dag gokken of je fiets er nog staat. Ik bedoel, ik parkeer daar zelf mijn fiets ook 4 dagen per week. Ik rij 's ochtends in, ik rij hem 's avonds, kom ik weer terug. En het is gewoon echt elke dag weer afwachten. Zal mijn fiets nog staan op de plek waar die hoort te staan? Ik ben al menigmaal mensen tegengekomen die zeggen, ik ben mijn fiets kwijt, hij staat er niet meer. Dus ja, dat van mijn 2 kinderen dat toevallig is enorm zuur binnen een gezin. Maar ik zit te wachten tot wanneer is mijn fiets weg.
1: Ja, dat is eigenlijk het gevoel wat je eraan overhoudt, ja.
4: Ja, absoluut. En enorm veel woede vooral.
1: Ja, dat snap ik wel. Want het zijn natuurlijk 2 fietsen binnen 1 gezin. Dat is natuurlijk best wel een aanslag voor het vertrouwen. Maar ook voor de portemonnee, want je moet weer nieuwe fietsen kopen. Dat is dan misschien het minste in dit verhaal. Hoe veilig is de bewaakte fietsenstalling dan, is de vraag. Heb je zelf wel eens wat opgemerkt daar? Van snuiters die zich daar ophouden en die daar helemaal niks te zoeken hebben?
4: Nou ja, ik rijd er 's ochtends om 7:15 in. Dan is het best wel druk. En om 7:00 s'avonds ben ik daar weer terug. Ook dan is het best wel volle bak qua reizigers die dan weer terugkomen vanuit hun werk of vanuit hun studie. Dus ja, op die tijdstippen denk ik dat je weinig rare snuiters ziet lopen. Ja. En ik denk dat er gewoon echt op de tijden komt dat echt de spitstijden door deze criminelen, zo mocht ik ze noemen, vermeden worden en dat ze gewoon echt op de tijden komen dat het gewoon rustig is, dat de meeste mensen gewoon al onderweg zijn. Ja. En dan gaan polsen van, goh, staat er wat leuks in die fietsenstalling?
1: Ja, veel mensen roepen dan op van, joh, zet dan een extra slot om je fiets. Maar ja, volgens jou heeft dat geen zin, hè?
4: Nee, zeker niet. Er liggen daar, als je daar gewoon elke dag zelf bij spreken zo'n rondje loopt, je ziet daar gewoon doorgeknipte sloot op de grond liggen. Het zegt helemaal niks. Je kan hem, en dan wordt er gezegd van, ja, weet je wel, zet hem aan de stalling vast. Die stalling is ook niet groot genoeg om dat allemaal goed te doen. Er staan grote fatbikes, er staan inmiddels bakfietsen, staan er daar binnen. Je kan je fiets niet goed neerzetten. En het is gewoon, ik vind het is gewoon een Russisch roulette, wachten tot je fiets weg is.
1: Ja, en buiten het feit, omdat het natuurlijk om een bewaakte fietsenstalling gaat, daar zet je dus je vraagtekens achter of dat die daadwerkelijk wel bewaakt is. Maar goed, er zijn wel gewoon bewakingscamera's en toegangspoortjes om binnen te kunnen komen. Maar heb je het vermoeden dat

0: Van, ja, hoe kunnen ze dat dan doen? Heb je een idee hoe dat is gegaan?
1: Nou ja, ik heb, echt bewaakt kan je... Bij bewaking zie ik, dan staat daar iemand die staat gewoon te kijken van... Goh, kom jij met je fiets binnen en ga je weer met een fiets weg die van het slot af is. Je moet inrijden met je fiets door poortjes met je betaalpas of je OV-pas. Nou, dan gaat die open en eruit kun je op die manier ook weer. Er hangen inderdaad camera's, maar ik heb gewoon het vermoeden... zij pakken een fiets die zij interessant vinden, een gewone fiets of een elektrische fiets. Dat doet er dan denk ik niet toe. Ja, en die tillen ze denk ik misschien gewoon aan een haak aan hun broek... een kleine centimeter van de grond af, waardoor het lijkt alsof ze de fietsenstalling uitlopen.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Hele goedemorgen, 1 minuut over 7. We gaan zo beginnen aan de laatste dag van de week, de vrijdagochtendshow. Hier is het nieuws, de NOS.
9: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. Vannacht bleek al dat de Amerikaanse vicepresident Vance zijn reis naar Zwitserland had uitgesteld. Als reden noemde het Witte Huis de ingewikkelde logistiek van de onderhandelingen. Een Iraans persbureau meldde dat Teheran pas wil onderhandelen over een definitief einde aan de oorlog als blijkt dat de Amerikanen zich houden aan de afspraken uit het basisakkoord. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het holst van de nacht werd de uitslag bekendgemaakt.
10: And I do hereby declare that Andy Burnham is duly elected. Thank you.
9: Burnham was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester en keert nu terug naar de landelijke politiek. Een deel van Labour wil dat hij Starmer vervangt als premier. Op het WK voetbal heeft gastland Mexico zich als eerste geplaatst voor de volgende ronde. De Mexicanen wonnen vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en zijn daardoor nu al zeker van de groepswinst. Het doelpunt ontstond door een blunder van de Zuid-Koreaanse keeper.
11: Daar moet de keeper komen, die laat los en dan is het 1-0 voor Mexico. Een doelpunt van Luis Romo. Na een enorme blunder van Kim Seung-gyu.
9: Verder won Canada vannacht van Qatar met 6-0. Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina werd 4-1. En Tsjechië en Zuid-Afrika speelden met 1-1 gelijk. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
12: De korte broek die kan wel aan. De korte broek die kan wel aan.
8: Nou zeker, wat een warme dag wordt vandaag. Zometeen er meer over in de ochtendshow. Eerst nog het nieuws uit de regio. Ries, goedemorgen.
13: Goedemorgen. De 46e editie van de Alphense Sportontmoeting zit erop. Door een aangepaste opzet was het programma dit jaar korter dan gebruikelijk. Tennis moest door hevige regen worden afgelast, maar de onderdelen puzzelrit, petanque en beachvolleybal gingen wel door. De winnaars waren Thean, AAV 36 en Tempo. De organisatie onderzoekt hoe volgend jaar meer verenigingen en sporten kunnen aansluiten. De boskoper, die begin 2023 met 174 km per uur en onder invloed van alcohol een ernstig ongeluk veroorzaakt op het Laag Boskoop, krijgt in hoger beroep een lagere straf. Het gerechtshof veroordeelde de man van tot 8 maanden cel, waarvan 5 voorwaardelijk, een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van 2 jaar. De straf valt lager uit omdat het hof niet bewezen vindt dat het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen. Zowel het Openbaar Ministerie als de verdediging beraadt zich nog op een gang naar de Hoge Raad. Het Openbaar Ministerie eist 5,5 jaar cel tegen een 30-jarige man uit Den Haag voor het opslaan van cocaïne in een drankenloods in Ter Aar. De drugs maakte deel uit van een gestolen partij van ruim 1000 kilo uit België. Volgens justitie leidde de dubbele rit deal tot een reeks beschietingen, explosies en bedreigingen in de Haagse en Alphense regio. Over 2 weken zal de rechtbank uitspraak doen. En tot zover het nieuws uit de regio.
8: Jes Ries, dankjewel. Dan nog de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, op dit moment staan er geen files in de regio. Het rijdt lekker allemaal door. Nou, dat is fijn. Goed beginnen deze laatste werkdag van de week. Is dat op het spoor net zo, Ries? Of rijdt het daar niet zo goed door?
13: Nou ja, er zijn natuurlijk nog steeds werkzaamheden. En daardoor rijden er bussen tussen Alphen aan de Rijn en Gouda en geen treinen. Je extra reistijd bedraagt daardoor 30 minuten. De NS geeft zelf aan, joh, als je via Alphen aan de Rijn gaat, ga dan via Woerden. Dat gaat sneller dan met de bus.
8: Oh, dat gaat sneller. Ja. Oké, okay. Nou, bedankt voor het advies, NS. Ja, je zou bijna zeggen, naar aanleiding van bericht over de Alphense sportontmoeting, de sportweek.
13: Ja.
8: Petank, petank, petank. En we zullen het nooit vergeten.
14: Dames en heren, welkom in dit theater. Ik verzoek u om uw storingen vast te maken. Tevens wil ik u erop wijzen om uw radio harder te zetten en vraag ik u om uw schoenen aan te houden. De voorstelling gaat nu beginnen.
15: Welcome.
16: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: 7:07. Goedemorgen. En van harte welkom bij de ochtendshow. Het is Wesley hier. Vrijdag 19 juni 2026 vandaag. Richard Harreman, goedemorgen.
1: Goedemorgen Wesley Hoek.
0: Zeg even terug naar gisteren, de dag van gisteren. Even naar Omroep Brabant.
2: De kans op een hittegolf wordt steeds groter. Vandaag wordt het 28 à 29 graden. En in het weekend zelfs 34. En zelfs op zo'n hete dagen zijn er mensen die graag naar een attractiepark gaan. Zoals in Kaatsheuvel.
0: Ja.
1: Wat gebeurde daar zo?
0: Nou ja, we moeten niet iedere keer... Ik weet dat jij het 100.000 keer benoemt, namelijk dat pretpark. Dus ik denk, ik ga dat alvast even maskeren.
1: Ja, maar goed, je zegt wel Kaatsheuvel, dus dan weet je al genoeg.
0: Nee, maar dat maakt niet uit. Ik bedoel, het is ook gewoon omvormen, weet je wel. Okay, dat is allemaal prima, qua wetten van de radio. Maar het ding is wel, jij bent gisteren dus in Kaatsheuvel geweest. Ja. Ik wilde zeggen... Over naar onze verslaggever live op locatie in Kaatsheuvel. Richard Harreman, goedemorgen. Maar je bent inderdaad nu weer hier, niet meer daar. Ja. Maar jij was er gisteren wel. Heb jij een beetje iets gemerkt van hetgeen wat hij net zei?
1: Ik kan je zeggen, die 28, 29 graden, dat is het echt niet geweest. Het was echt gewoon, we stapten op een gegeven moment stapten we aan het einde van de dag, rond een uur of zes was dat, 6:30. Ja. Zaten wij in de auto, gaf hij aan 32 graden.
0: 32 graden
1: dus
0: werd het.
1: Dus je kan wel nagaan dat het in het, in het warmste gedeelte van de dag, dat het zo'n 35 graden is geweest daar zo.
0: Bloedje heet.
1: Ja, snik heet.
0: Ja, snik heet. Gisteren zei mijn dochter, het is bloedheet. Toen dacht ik, oh, volgens mij gebruik ik dat woord heel veel.
1: Oh ja, ja.
0: Nou, ze heeft het ergens van geleerd.
1: Ja, zeker.
0: Maar het ding is wel, ze had het over die warmwaterpunten. Of die warmwaterpunten, koelwaterpunten. Verneveling, dat soort zaken. Heb je dat ook gemerkt gisteren? Zijn ze voorbereid op zo'n hittegolf als we dit weekend hebben?
1: Weet je, het punt is, je kan overal kan je gewoon je flesje water kan je bijvullen. Gewoon, weet je, bij
0: gewoon
1: de toilet,
0: gratis,
1: zo.
0: Geen 5 euro.
1: Nee,
0: okay.
1: Precies, gewoon bij de toiletten kan je dat gewoon doen. Ja, of dat ze dat nou helemaal op prijs stellen, dat denk ik niet. Omdat ze natuurlijk willen geld verdienen. Maar ja, weet je, aan de andere kant, als het zo warm is...
0: Ja.
1: Weet je, dan moet je gewoon. Je moet gewoon goed hydrateren. Ik ben ook nog nooit zo vaak naar de wc geweest, wat ik niet snapte. Want echt, ik zweet me eigenlijk helemaal kapot gisteren.
0: Ik kwam dat door het vele drinken?
1: Drinken en moet ontwateren, om het zo te zeggen.
0: Oh, ontwateren, oké, ja.
1: Nou ja, dat is echt bizar gewoon. Ik dacht van, ik heb het allemaal wel uitgezweet, maar nee hoor.
0: Had je ook genoeg van die punten dat je dan... gewoon eigenlijk ervoor kon zorgen dat je even in de schaduw stond. Of dat je in ieder geval even wat water over je gezicht kon trekken.
1: Ze hadden de wachtrij hadden ze zo gemaakt dat ze inderdaad gewoon via schaduwpunten liepen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, alleen dan als je bijvoorbeeld bij een Symbolica komt, dan moet je die trap omhoog, met je hoge trap. Ja. Ja, dan sta je in de bloedhete zon.
0: Dan is
1: het
0: bloedheet.
1: Maar ja, dan kom je daar binnen en dan is het gelijk stervenskoud.
0: Oh, dan is het weer... vanwege de airco dan?
1: Ja, dan voel je dat verschil goed, hoor. Dan kan je even bijkomen weer.
0: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb dat nog nooit gemerkt dat er in een pretpark een airco is.
1: Nee, joh.
0: Nee.
1: Oh, nou, echt wel bij verschillende attracties, hoor. Ik moet zeggen, wij wilden eigenlijk gelijk al vanaf de parkeerplaats... wilden wij naar Fata Morgana gaan.
0: Ja.
1: Want daar is het altijd lekker cool.
0: Daar is het cool, oké.
1: Die was dicht.
0: Was die dicht?
1: Ja, onderhoud, hè.
0: Onderhoud, geen problemen, zeg maar.
1: Nee, onderhoud.
0: Je zou maar nu naar zo'n pretpark toe gaan... en dat dan op een gegeven moment je naar boven wordt getakeld in de achtbaan.
1: Aha.
0: En dan op het hoogste punt...
1: Ja.
0: Stil komt te staan, omdat er een of ander probleem is met de technieken of wat dan ook. En dan zit je daar in de bloedbrandende zon.
1: Ja.
0: De bloedbrand... Nee, ja, het is...
1: Nee, ik begrijp wat je bedoelt.
0: De bloedhete zon, de brandende zon. Je verbrandt levend. Het is 100.000 graden bovenin. Alhoewel, in de lucht zou het wel wat koeler moeten aanvoelen, toch...
1: Wij zijn,
0: de zon, daar kan je dan niet tegen beschermen natuurlijk.
1: We zijn ook nog met die pagode zijn we nog geweest. Lekker hoog, weet je wel.
0: Ja.
1: Maar ik moet zeggen, ik merkte niet veel verschil.
0: Oké. Dus het was gewoon bloedje heet?
1: Het was snik heet.
0: Maar volgens mij heb je wel ingesmeerd, want je hebt dit keer geen rode nek, moet ik zeggen.
1: Nou, ik had me eigenlijk moeten insmeren,
0: ja.
1: Maar ik liep al zo te zweten. Ik dacht van, als ik dan ook nog een keertje ga lopen insmeren, dan word ik helemaal gillend gek. Maar ja, ik kan daar gewoon slecht tegen. Als het wat plakkerig op mijn lichaam zit, dan kan ik gewoon niet tegen.
0: Ik herken dat op een gegeven moment, als je hebt ingesmeerd, je gaat naar het strand of naar het zwembad en je bent daarna nat geworden en je moet je opnieuw insmeren. Ja, het heeft op een of andere manier geen zin. Daarnaast, alles wordt plakkerig, nat, vies. Je ziet ook aan je telefoon, als je op een gegeven moment hebt ingesmeerd, je hebt je handen gewassen en je gaat je telefoon aanraken, dan zit je telefoon alsnog onder.
1: Ja.
0: Ik vind het vreselijk, maar ja, het is wel nodig natuurlijk.
1: Ja, het is wel nodig. Je kent mij, ik heb eigenlijk de afgelopen 10 jaar heb ik eigenlijk elke dag wel een petje gedragen.
0: Ja.
1: Ik heb mij voorgenomen met mijn 50ste om dat niet meer te gaan doen.
0: Ja, je zit in een soort van midlife crisis wat betreft de pet.
1: Ja, ik hoop dat het een midlife crisis is, dan word ik lekker 100. Dus,
0: tja.
1: maar... Ja, nee, het is, het was afzien. Het was gewoon afzien.
0: Maar gisteren had je dus geen pet op? Ook
1: nee.
0: Niet, maar heb je jezelf dat nu ook voorgenomen, ook ondanks het warme weer, dat je geen pet gaat dragen?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Juist misschien ook vanwege het warme weer, want het is natuurlijk wel weer een extra warmtebron, hè?
0: Dat is zo. Aan de andere kant, het beschermt je hoofd wel weer. Want je begint, ik ken jou, je begint ook wel een beetje wat dunne haar te krijgen.
1: Ja, ja, ja.
0: Is het ook wel belangrijk om juist bescherming op je hoofd te hebben. En dan is een pet prima.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Alleen die overige dagen, dat het juist niet 100.000 graden is, maar min 25 bewijzen van. Ja, dan is die pet niet nodig.
1: Nee, dan is die pet niet nodig.
0: Aan de andere kant, met min 25 dan weer wel om hem weer warm te houden. Ja, het is...
1: Ja.
0: Doe gewoon die pet weer op. Nee. Hou hem lekker af. Maar nee, zorg er wel voor dat je goed beschermd bent.
1: Ja,
0: en dat zeg
1: ik
0: niet alleen tegen Ries, maar ook tegen de rest. Want het wordt gewoon warm vandaag. Zonnekracht 8 tot 9. Hè. Het is echt wel...
1: Je gaat het zo dag meemaken in het KNMI gebeuren. In het weerbericht.
0: Zo is het inderdaad. Die gaan we zo meteen vertellen aan je. En verder natuurlijk ook kunnen we vertellen aan je dat we vandaag weer een ronde waar of niet waar gaan doen. We hebben zometeen ook even... wij niet, maar we gaan wel even bellen met iemand die een terugblikje gaat doen. Want we weten allemaal, afgelopen woensdag speelde groep 6, 7 en 8 van het Palet in Alphen aan de Rijn. Het meidenteam, het landelijke voetbaltoernooi. Bij de KNVB-campus in Zeist. Hoe is het ze vergaan? Daar zijn we natuurlijk heel benieuwd naar. Zometeen dan bellen we met trainer Chris. Ja, en ik hoop ze eigenlijk volgende week gewoon weer hier in de studio te verwachten. Zodat we even ook de meiden kunnen vragen. Want dat vind ik nog eigenlijk veel interessanter. Maar goed, ja, op korte termijn kunnen we die meiden natuurlijk niet... en met zo'n warme dag als vandaag de studio inkrijgen. Dus dat gaan we allemaal volgende week proberen. Daarom in ieder geval de update van de trainer Chris. Verder ook gaan we even kijken. Want ja, deze week vol op haringparty. Parties, hè?
1: Ja, dan mogen ze wel goed ijs neerleggen bij die haringen. Want,
0: wat is het meervoud van een party? Is toch parties?
1: Parties, ja.
0: Parties, ja. Veel haringparties. Het is een beetje commercieel ingestoken wat betreft de haringparties tegenwoordig. Want veel bedrijven hebben ineens een haringparty. Dan denk je, ja, hoezo? Je houdt niet eens van vis. Deze week ook. Dollands Nieuwe is bekend. Ja. En hoe smaakt die? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Dus daar gaan we zo meteen ook even over bellen. Dat allemaal in de ochtendshow tot 10 uur zijn we bij je. Ja, het weerbericht voor vandaag. Richard Arman die zei het al. Vandaag wordt het een tropisch warme dag. Vanmorgen zijn er flinke zonnige perioden. Het blijft droog. Ja, op dit moment is het al 19 graden. Hè? Dus,
1: ja, daarom.
0: De wind draait naar het zuiden en neemt iets toe. Vanmiddag dan schijnt eerst volop de zon, maar later neemt de bewolking toe. Vanaf halverwege de middag dan kunnen regen- en onweersbuien ontstaan. Laatstelijk kunnen die stevig uitpakken met kans op hagel en zware windstoten. De temperatuur die stijgt naar zo'n 28 graden aan zee en zelfs lokaal naar 36 graden in het zuidoosten.
1: Ja, bizar.
0: Ja, dit keer zou ik niet naar het zuidoosten willen, maar eerder naar gewoon hier. Ja. Want hier is het dan oké te doen. Maar in ieder geval door de hoge luchtvochtigheid voelt het drukkend aan. En ja, daarmee is er ook een hittekracht van 9 van kracht.
1: Dus tot 10 gaat hij, geloof ik, hè?
0: Volgens mij wel, ja. Volgens mij moet het KNMI ook weer dat gaan veranderen. Ik heb die lokale codes, zeg maar. Ik weet niet per wanneer dat ingaat, maar ik heb het nog niet voorbij zien komen.
1: Ik nog niet, nee. Nee. Dat dus hittekracht is weer wat nieuws, hè?
0: Ja, dat is weer wat nieuws, inderdaad. Maar goed, hittekracht 9, dus daar kunnen we meteen van profiteren. Geniet van de zon, zegt Richard Harreman hier, maar ik ook natuurlijk. Maar houd het weer later vandaag goed in de gaten, want het kan, ja...
1: Het kan ineens omstaan, want...
0: Het kan voor risico's zorgen ook.
1: Als je kijkt naar Zuid-Limburg, daar schijnt het vannacht flink, of gisteravond en vannacht flink het huis te hebben gehouden. Met overstromingen, ongewaarde bomen en zulke dingen allemaal.
0: Oké. Okay.
1: Ja, en ze waarschuwen nu ook, zeggen ze hier zo, voor hagelbuien waar grote hagelstenen uit kunnen vallen.
0: Over wat je wel eens hebt in Italië, weet je wel, rondom dat Gardermeer.
1: Ja, maar dan mag dat wel voor mij in Zuid-Limburg blijven.
0: Nou ja, liever niet natuurlijk. Ik bedoel, zo is het ook. Maar van die golfballen krijg je dan.
1: Ja, precies.
0: Ja, dat is lekker voor je golf. Dan heb je ook meteen de golfballen erbij.
1: Ja.
0: Nou, tot zover. Zeg, het wordt natuurlijk heel warm. Ja, sowieso kan natuurlijk die korte broek, die kan wel aan.
3: De korte broek, die kan wel aan. De korte broek, die kan wel aan.
0: Maar we zitten ook aan de rand van de hittegolf. Want het gaat nog even een langere tijd aanhouden. Volgende week wordt het ook nog steeds een warme week. Ondanks dat ik nu weer zie dat het volgende week wel weer wat bewolkter gaat worden dan gisteren was voorspeld. Oh nee, het is weer aangepast.
1: Ja, ik zit hier nu te kijken. Rond 2 uur is het 33 graden, wordt er verwacht in de beeld.
0: Och. Sowieso tot woensdag houden we het boven de 26 graden. Dus dat is wat dat betreft wel warm. We zitten dus aan het begin van zo'n hittegolf. En nu heb ik twee dingen, Ries. Een wat rustigere of een wat vrolijkere?
1: Nou, het is nog vroeg. Het is nog lekker koel. Cool, dus doe maar vrolijk.
0: De vrolijke. Nou, dan gaan we dat doen. Het wordt snikheet. En daar is een liedje voor. Want, ja, dit golf, hij is er hoor.

0: ook op de radio De Hittegolf. Richard Harreman en Wes Lielkje tot 10 uur met De Ochtendshow. Wauw, ik heb er nou al zin in. Ook om gewoon om 10 uur weer lekker naar huis te gaan, in de airco te gaan zitten en zo. Maar het valt hier nu nog wel mee, moet ik zeggen.
1: Ja, nu nog wel.
0: Een goede morgen. En voor de mensen die denken, ja hallo, maar ik wil dat andere liedje nou vooruit dan maar. Hebben we die ook nog even? Ja, anders is het zo'n slecht begin van de dag, weet je wel. Ik zei gisteren al, ik hou van structuur en ik hou van dezelfde dingen. Ja, dan moet het ook hetzelfde blijven natuurlijk. Zeg, nogmaals, de ochtendshow, Studio LVK, Gebrazem. Goedemorgen.

0: Classic.
1: La la la.
2: Klimmetje warm hier aan. Hey, hey, Klim. Hey. Ja, het is warm hier aan.
3: Het is snik heet.
2: Snik heet.
3: Snik heet.
1: La la la la.

0: Dit is zo'n lekker roadtrip liedje, zeg. Role Model en Writings on the Wall. In de ochtendshow ook Billy Stewart hoorde hier. En Summertime. Ja, dat is even toch middenin. Hè. Officieel natuurlijk de 21ste van juni. Duurt nog 2 dagen. Maar hij begint wel lekker die zomer, zeg.
1: Ja.
0: Het is ochtendshow, Studio van Karen Brazen. Vrijdag 19 juni 2026 vandaag. Het is de hoogste tijd om even een rondje nieuws te doen.
2: Ik lig zo lekker in mijn bedje.
0: We zijn eruit, hoor.
2: Veel te vroeg om op te staan.
0: Nee hoor, 3 voor half 8. Goedemorgen.

0: De nieuwsservice voor vrijdag 19 juni 2026. Wat is je opgevallen, Ries?
1: Nou, ik heb een bericht uit het AD, want vrachtwagens gaan vanaf 1 juli ook tol betalen op verschillende provinciale wegen in het Groene Hart. De maatregel moet voorkomen dat chauffeurs de nieuwe vrachtwagenheffing op snelwegen proberen te ontwijken via sluiproutes. De heffing gaat onder meer gelden op de N11, delen van de N207 en andere belangrijke regionale wegen. De provincie houdt de verkeersstromen nauwlettend in de gaten. Mocht er toch extra sluipverkeer ontstaan, dan kunnen aanvullende maatregelen volgen. Ja, zoals ik al zei, de nieuwe vrachtwagenheffing gaat op 1 juli van start.
0: Die gaat, oké. Dat is lekker op tijd ook. Ja. Want daarmee kunnen ze natuurlijk niet van tevoren zich voorbereiden op dit hele verhaal. Ik heb wel een beetje het idee, ja, misschien klopt het niet helemaal hoor, mijn gevoel, maar dat vrachtwagens, ja, de sluiproutes, ik ben daar blij mee hoor, als ze daar niet meer overheen kunnen. Want dat betekent ook, zeker in bijvoorbeeld een koude kerk, dat is ook zo'n sluiproute. Mm. Dat vrachtwagens door die smalle straatjes heen rijden. Het is daar natuurlijk al best wel druk, hè, voor überhaupt het verkeer, het woon-werkverkeer. Ja. En als een vrachtwagen daar langs rijdt, je hoort echt alles trillen daar in koude kerk.
1: Ik moet zeggen, dit heeft dan niks te maken met die vrachtwagenheffing, om het zo maar te zeggen. Maar ik ging gisteren dus naar Kaatsheuvel. En de A27 hebben ze een stuk afgebroken. Zijn ze bezig met verbouwen daar.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ja.
1: Dus mijn Google die zegt van ga jij maar gewoon de snelweg hieraf en ga maar binnen door.
0: Ja.
1: En dan kom ik dus in de regio Vijfheerenlanden.
0: De Vijfheerenlanden, ja.
1: Er stonden dus overal borden dat je een inrijverbod zou hebben tussen 3 uur 's middags en 7 uur 's avonds. Juist om dat sluipverkeer te ontlopen. En moet je dan een aparte ontheffing voor aanvragen. En doe je dat niet, dan krijg je dus een 100 euro boete.
0: Oh, oké. Okay. Dat geldt voor alles en iedereen of alleen voor vrachtwagens dan?
1: Nee, voor alles en iedereen.
0: Voor alles en iedereen,
1: Kijk, en dan bedoel ik dus, dat sluipverkeer, daar hebben mensen gewoon echt heel veel last van.
0: Nee, ja, zo is het inderdaad. Maar daarom vind ik het op zich een goed idee. Aan de andere kant denk ik ook, het wordt wel een beetje moeilijk gemaakt, hè, tegenwoordig voor ondernemers om met hun vrachtwagens ergens te komen. En vanwege de milieuzones.

0: routes. Wat ik al zei, het is voor omwonenden echt wel irritant. Dus ik snap het enigszins ook weer wel. Nou, tot zover dit nieuws. Ander nieuws dan nog. Je zei het net al, Richard Harreman.
1: Ja.
0: Maar in het zuiden van Nederland is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en de harde wind. In de regio Eindhoven regende het hard. En in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om.
1: Oh.
0: Ja, dat wil je ook niet op de weg hebben liggen natuurlijk.
1: Nee, of op je auto.
0: Nee, precies. ook in Limburg was er veel overlast. In Maastricht kwamen bomen ook op de weg te liggen. Die moesten dan weer worden weggehaald uiteraard. En vandaag wordt het erg warm. In het zuidoosten kan het zo'n 36 graden worden. Gevoelstemperatuur, ja, die ligt dan vaak nog hoger. Dus misschien zelfs wel een graad of 40. KNMI meldt in ieder geval dat in het zuidoosten een hittekracht verwacht wordt van 9. En hittekracht 9 die komt eens per 3 tot 4 jaar voor. Dus het is wel uitzonderlijk, wordt er gezegd. Temperaturen tussen de 30 en 35 graden wordt hittekracht 9 van kracht.
1: Je zei dat hittekracht 9 1 tot 3 keer per jaar. Dan vind ik aardig wat. 3 keer per jaar. Vind ik niet uitzonderlijk. Dan vind ik best veel.
0: Nee, eens per 3 tot 4 jaar.
1: Oh, eens per 3 tot 4 jaar. Ah,
0: ja, niet 3 tot 4 keer per jaar.
1: Ja, hoor.
0: Precies. Halverwege de middag dan wordt plaatselijk ook onweer verwacht. Ook hier in de regio. Dus hou er rekening mee. Gisteravond ook natuurlijk flink even een buitje. Was op zich ook wel lekker, want daardoor koelt het enigszins af.
1: Ja.
0: Niet direct hoor, laten we wel, ook vanwege de wind. Maar houd er rekening mee wat dat betreft. En ook in het zuidelijke deel van het land, dan moet je daar rekening mee houden. Tot slot nog nieuws over het WK voetbal, want ja, ook dat wordt nog steeds gespeeld. Mexico, een van de gastlanden natuurlijk. Die is als eerste land zeker van een plekje in de tweede ronde op het WK. Door met 1-0 te winnen van Zuid-Korea kon het de groepswinst zelf niet meer ontgaan. Het WK heeft tot nu toe veel spektakel opgeleverd, wordt er gezegd. Ik vind het op zich nog wel meevallen eigenlijk. Mm. Maar goed, daar was dit keer voor rust nauwelijks sprake van. Zuid-Korea kreeg al vroeg een kans via Son. Wiens inzet kundig door Alvarez van de lijn werd gehaald. Kort daarna werd er een kopbal van Quinones door de Zuid-Koreaanse doelman gekeerd. Ja, en dat was het wel zo'n beetje.
1: Ah.
0: Ja, behalve dat doelpunt dan, want na de waterpauze had vooral Zuid-Korea de bal. En dat deed daar eigenlijk gewoon helemaal niks mee.
1: Ja,
0: ze scoorden
1: ja,
0: niets, ze deden niks. Nee. Frustratie op de tribunes liep allemaal op. En bij rust werd Mexico op een hels fluitconcert getrakteerd.
1: Zo dan.
0: Ja, gaat natuurlijk om het thuisland, dus die willen wel goede prestaties. Maar goed, na 5 minuten in de tweede helft was het chagrijn alweer ingereld voor ongebreidelde extase. Wat een woord.
1: Zo.
0: Doelman Kim die liet de bal knullig los. En enigszins verbaasd tikte Romo de bal binnen in het stadion in Guadalajara of zoiets.
1: Ja.
0: Gili. In ieder geval in die stad in Mexico stond op zijn kop. Punt.
1: Nou. Het is maar goed dat hij niet uit Noord-Korea kwam, die keeper.
0: Hoezo?
1: Ja, dan had hij het niet overleefd het WK.
0: Daar staan weer,
1: Hey, ik zet me zoiets af te vragen.
0: Je zit je wat af te vragen.
1: Morgenavond speelt Nederland tegen Zweden.
0: Nog 1 dag, ja.
1: Mocht Nederland die wedstrijd nou verliezen, zijn we dan per definitie al gelijk uitgeschakeld?
0: Nou,
1: of?
0: Dat ligt volledig natuurlijk
1: aan... Of ligt dan weer aan Tunesië?
0: Dat ligt aan Tunesië, ja.
1: Oké. Okay.
0: Want het kan dan zomaar soort van dicht bij elkaar liggen uiteindelijk alsnog.
1: Ja, maar Tunesië heeft wel een doelsaldo van -4, dus...
0: Ja, maar goed, als Tunesië bijvoorbeeld een punt haalt...
1: Ja, oké. Okay.
0: Dan zijn er 2 ploegen met 3 punten, 2 met 1 punt. Ja, en als de een van de ander wint... Ja, het ligt dan aan de... dan ben je eigenlijk afhankelijk van de laatste wedstrijd. Ja. Ja, ik zei het al.
1: En Nederland kennende.
0: Zou het zomaar zo meteen voor kunnen komen dat we afhankelijk zijn van die laatste wedstrijd tegen Tunesië? Zitten we met z'n allen om 1 uur 's nachts volledig met de billen geknepen.
1: Ja, dan wil ik wel kijken.
0: En daarnaast, ja, je hebt volgende dag wel ochtendshow, hè, dus dan moet je even je dag en nacht
1: hebben. Dan wil ik niet kijken.
0: Maar daarnaast weten we ook, het Nederlands elftal is niet goed in het op de laatste wedstrijd laten afhangen.
1: Onder druk wordt alles vloeibaar, zeggen ze. En dat is Nederland precies hetzelfde.
0: Nou, zo is het. Zeg, de ochtendshow, tot 10 uur zijn we bij op Studio Alphen Kagen Brazem. Hallo vriendjes en vriendinnetjes.
2: Hallo vriendjes en vriendinnetjes, fijn dat jullie er zijn. Hey, hallo.

0: Hou elkaar nou even vast. Nou. Wij laten in Nederland niemand los.
1: Nou, ik zou het nu even laten, want ja. Het is toch wel warm om elkaar even vast te houden. Ook de handen natuurlijk. Maar kijk, nog wel eens dat je dan, als je dan even gaat winkelen met warm weer.
2: Ja.
1: Dan is mevrouw even, weet je wel, dan even knuffeltje of even. Even de handjes vasthouden. Ja, zeker als je even met z'n tweeën bent. Papa en mama time, zeg maar. En dan, ja, denk ik met warm weer, denk ik dan toch, doe het nou even niet, nee, want het is warm. Ik vind het niet lekker. Ja, maar goed. Hold My Hand van Jess Glyn in de ochtendshow. Zometeen in de ochtendshow, waar of niet waar. Jij kunt weer meespelen via de app studio11.nl/WhatsApp. We krijgen weer drie stellingen van vriend van de show, Thijs van der Dussen. En door mee te doen, kun jij kans maken op de titel Dag Winnaar. En, ja, die sticker, die felbegeerde sticker, ligt op je te wachten.
2: Ik heb weer een hefstapel gevonden. Dus,
1: ja, hij is weer uit de kast getrokken. Ja. Het lagen een aantal verstopt inderdaad. Dus studio11.nl/WhatsApp. Zet het alvast klaar. En dan kun je zo meteen meespelen met waar of niet waar. Eerst tijd voor het nieuws van 7:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. In het zuiden van het land is plaatselijk overlast ontstaan door buien, onweer en windstoten. Onder meer in Nuenen kwamen straten blank te staan en waaiden bomen om. Ook in Maastricht en Roermond kwamen bomen op de weg terecht. Het weer, zonnig en heet, het wordt 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.
4: Klimmetje warm hier aan. Hey, Klim! Hey. Ja, het is warm hier aan.
5: Het is snikheet.
1: Snikheet. Blijft een mooi fragment. Ja, ja. Richard Arman heeft het nieuws voor je uit de regio. En die ga je nu horen. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een pasgeboren Galloway kalf is dinsdag uit het water gered bij het Polderpeil in Alphen aan de Rijn. Een wandelaar sloeg alarm nadat het dier nog maar net zijn kop boven water kon houden. De dierenambulance, brandweer en kuddebeheerder kwamen in actie. Het kalf werd veilig op het droge gehaald en is herenigd met zijn moeder. De gemeente Alphen aan de Rijn heeft vorig jaar een tekort van 6,3 miljoen euro geleden. Dat is aanzienlijk minder dan de 13 miljoen euro die vooraf werd verwacht. Meevallers waren er onder meer bij onderwijs, de opvang van Oekraïnse vluchtelingen en de gemeentelijke organisatie. Tegelijkertijd vielen de kosten voor jeugdhulp bijna 5 miljoen euro hoger uit dan begroot. Voor dit jaar rekent de gemeente opnieuw op een fors tekort van ongeveer 15 miljoen euro. Een bestelbus is woensdag vastkomen te zitten onder het viaduct van de N445 in Rijpwetering. De bestuurder had de maximale doorrijhoogte onderschat, waardoor het voertuig klem kwam te zitten. Niemand raakte gewond. Een berger moest eraan te pas komen om de bestelbus los te trekken. Het is niet de eerste keer dat het misgaat bij het viaduct aan de Pastoor van de Plaatstraat en de Zuidweg. Ook vorige maand kwam daar al een bestelbus vast te zitten. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Dan nog de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, op dit moment is het vrij rustig op de weg. Er staan geen files in de regio. Is gebruikelijk voor de vrijdag. Maar altijd wel even lekker om te vermelden. Hoe is het op het spoor?
2: Ja, reizigers tussen Alphen aan de Rijn en Gouda moeten rekening houden met hinder door werkzaamheden. Tot zondagochtend rijden er geen Airnet-sprinters op het traject vanwege werkzaamheden aan verschillende spoorbruggen. De NS zet stopbussen in die alle tussenliggende stations aan zullen doen. Wie tussen Alphen aan de Rijn en Gouda reist, kan volgens de NS beter via Woerden reizen. Die omweg is per trein sneller dan de vervangende bus.
1: Nou, dat is altijd fijn dat we dat advies krijgen van de NS. Maar bedankt en gebruik in ieder geval de reisplanner van de NS om jouw route te plannen. Want zo is het ook natuurlijk. Ja. 7:59. Goedemorgen. De vrijdagochtendshow op Studio 11 in Kagebraasem. Zometeen dus waar of niet waar. Meespelen kan via de app studio11.nl/WhatsApp. De zon komt.

0: iets meer dan 5 minuten schoon aan de haak hoor. Genesis en Tell Me Why uit 1992 hoorde je me hier. Daarvoor Olivia Rodrigo en Drop Dead. Plaatje van dit jaar natuurlijk. In de ochtendshow van Studio Alf en Kagen Brazem. Wat je ook hoort in die ochtendshow. Is waar of niet waar? We hebben weer 3 stellingen van de vriend van de show, Thijs van der Dussen. Hij heeft die verzameld en gaat die zometeen aan ons voorleggen. Wij kunnen daarop antwoorden met waar of niet waar. Je kunt ook antwoorden via de app studioalf.nl, /WhatsApp. In je bericht zet je dan 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Zo weten we namelijk ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Ja, en mocht je de juiste antwoorden hebben ingestuurd, dan kan het zomaar zijn dat jij de titel dagwinnaar van ons krijgt. En die felbegeerde sticker die op je ligt te wachten. Dus wat dat betreft, de moeite waard om mee te doen. Waar of niet waar? Zet hier een bericht 1, 2 en 3 daarachter. Waar of niet waar? studioalf.nl/WhatsApp is het adres om jouw antwoorden in te sturen. Richard Harreman en ik doen ook mee. Althans, een interne strijd dan. Want we gaan het niet tegen jou opnemen, hoor. Dat durven we niet aan.
1: Nee.
0: Maar ben je er klaar voor, Ries?
1: Ja, kom erop.
0: Nou, kom erop. Zeg maar dat tegen Thijs.
1: Nou, kom erop, Thijs.
2: Ja, welkom bij een nieuwe ronde van Waar of niet waar. We beginnen met stelling nummer 1. Een ananas doet pijn aan je tong terwijl je hem eet.
1: Wat? Een ananas doet pijn aan je tong terwijl je hem eet?
0: Een NNS? Ik ga toch nog even vragen aan Thijs. Wil je het nog een keer herhalen, Thijs?
2: Ja, welkom bij een nieuwe ronde van Waar of niet waar. We beginnen met stelling nummer 1. Een ananas doet pijn aan je tong terwijl je hem eet.
0: Ja, de NNS, oftewel de pineapple.
1: Ja.
0: Doet die pijn aan je tong terwijl je hem eet? Oftewel geeft dat de trigger voor je hersenen om aan te geven, dat doet pijn. Nou, is het waar of niet waar?
1: Ik moet zeggen, ik heb het wel eens vaker gehoord van mensen, dat ze inderdaad last hebben van de tong. Ik heb eigenlijk meer last van de binnenkant van mijn wangen, weet je wel. Maar niet zozeer van mijn tong, maar ik heb het wel gehoord, dus ik zeg waar.
0: Ja, ik denk ook dat waar is. Juist op het moment dat je dan zo'n fruitschaal eet en er een NNS tussen zit. Dan
1: zit er tot net even iets wat anders tussen,
0: Dan voelt het toch een beetje gekker, zeg maar. Dus ik zeg hier ook waarop. Wat denk jij? studio11.nl/WhatsApp. Zet het achter het cijfertje nummer 1. Want dat is de eerste stelling namelijk ook. De tweede stelling.
2: Stelling nummer 2. Er bestaat een dier dat 4 neuzen heeft. Ja, wat je ermee moet, weet ik niet. Maar is het waar of niet waar?
0: Ik kan in ieder geval zeggen dat hij goed kan ruiken. Ja. Althans, dat hoop je tenminste.
1: Dan kun je alle 4 de windrichtingen ruiken.
0: Wauw. Heeft er een dier 4 neuzen, is de vraag. Is dat waar of niet waar? Wat denk jij, Ries?
1: Ik denk dat het niet waar is.
0: Jij denkt dat het niet waar is. Ja, je hebt zeker van dit soort aparte dieren, daar heb je dan vaak ook een cartoon over, of wordt over gered in kinderboeken en dat soort dingen. Ik heb dit nog nooit gehoord. Of ik heb te weinig kinderboeken gelezen. Ja,
1: denk ik ook.
0: Ja, nee, ik ga met jouw antwoord mee. Okay. Ik denk ook dat het niet waar is. Stelling nummer 2 dan.
2: Stelling nummer 3. IJsberen zijn linkshandig. Waar of niet waar?
0: IJsberen zijn linkshandig?
1: Sinds wanneer hebben IJsberen handen dan?
0: Ja, linkspotig dan. Wauw. Dit vind ik ook wel bijzonder.
1: Ja, dat vind ik wel heel apart dit.
0: Zijn ijsberen linkspotig? Is dat waar of niet waar? Wat denk jij? Richard Harreman.
1: Ik vind het zo ongelooflijk. Ik ben net zoals met die 4 neus. Ik zeg gewoon dat het waar is.
0: Jij zegt dat het waar is, oké. Okay. Ja, waar of niet waar? Jeetje, ik vind dit wel moeilijk, hè? Aan de andere kant denk ik, dit zou zomaar kunnen voorkomen. Ik zeg dat het niet waar is.
1: Oké, dan hebben we weer dan toch weer eentje apart.
0: We gaan het even weer, precies. Ja. En wat denk jij, waar of niet waar? Stuur je antwoorden door via de app studio11.nl/WhatsApp. En dan gaat het om de volgende stellingen.
2: Ja, welkom bij een nieuwe ronde van Waar of niet waar. We beginnen met stelling nummer 1. Een ananas doet pijn aan je tong terwijl je hem eet.
0: Waar of niet waar, hè?
2: Stelling nummer 2. Er bestaat een dier dat 4 neuzen heeft. Ja, wat je ermee moet, weet ik niet. Maar is het waar of niet waar?
0: Ja, ik heb ook geen idee, maar waar of niet waar?
2: En stelling nummer 3. IJsberen zijn linkshandig. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Wat denk jij? Geef je antwoord door. studio11.nl/WhatsApp. Zet in je bericht 1, 2 en 3. Daarachter waar of niet waar. Weten we ook welke antwoord bij welke stelling hoort? Ja, en wellicht, als de antwoorden goed zijn die je hebt doorgegeven, dan ben jij de dagwinnaar vandaag. En ligt die sticker op je te wachten die je van het weekend naast de zonnebrand ook lekker ergens kan laten plakken.
1: Ja, en ik weet dat het is warm, maar vergeet niet je naam op te schrijven.
0: Oh, dat is ook wel een goed idee inderdaad. Want dan kunnen we je ook aanspreken als ... is de dagwinnaar vandaag.
1: Juist. Ja.
0: Dus studio11.nl/WhatsApp om jouw antwoorden door te geven. En wellicht kunnen we jou zo meteen feliciteren.

0: Jonas Blue en Edge of Desire in de ochtendshow van Studio Alphen Kagen Brazem. Waar we zojuist de drie stellingen van Thijs van de Dus hebben gehoord. De vraag is het waar of niet waar? Jouw antwoorden kun je doorgeven via de app studioalphen.nl/WhatsApp. Dat vragen we dan ook heel lief, want uiteindelijk kunnen we jou dan weer feliciteren. En ook prijzen met de prijs, de titel Dagwinnaar. En ook ligt die felbegeerde sticker op je te wachten. Het is zo tijd om het even door te nemen, want ik ben wel heel benieuwd naar die antwoorden. Waar of niet waar dus? De eerste stelling van Thijs die klonk als volgt.
1: Ja, welkom bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. We beginnen met stelling nummer 1. Een ananas doet pijn aan je tong terwijl je hem eet.
0: Ja, een ananas doet pijn aan je tong terwijl je hem eet. Dat was de eerste stelling. En wat had jij geantwoord, Ries?
2: Ik had geantwoord... Ik moet hem even bij zitten. Ik moet hem even bijpakken.
0: Ja, ik weet wel wat je had.
2: Ik waar had geantwoord waar.
0: Ik fluister het even tussendoor in je oor. Ik zei ook waar, omdat ik wel weet dat vanuit een fruitschaal... als daar dan een ananas tussen zit... dat je dan wel een gekke gevoel hebt op je tong.
2: Ja.
0: Maar is dat dan ook pijn? Ja, dat is dan eigenlijk eerder de vraag. Is het waar of niet waar? Wij zeggen in ieder geval waar. Is het waar of niet waar, Thijs?
1: Ja, dan zijn we aangekomen bij de antwoorden. En begin ik even bij stelling nummer 1. Die is namelijk waar. Ja, ananas bevat een enzym genaamd bromelijnen. Nou, vergeef me als ik het verkeerd uitspreek. Maar dat breekt in ieder geval eiwitten af. En terwijl je die ananas eet, eet de ananas dus een klein beetje terug. Het is een soort zuur. En dat kan prikkelen of tintelen. In je tong.
2: Ik vind dat een goede opmerking. De ananas bijt een beetje terug.
0: Hij bijt een beetje van zich af. Hij bijt terug, inderdaad. Het is geen vleesetende plant, maar een vleesetende fruitsoort.
2: Vrucht, precies.
0: Maar goed, het antwoord is dus waar op stelling nummer 1. Wauw.
2: Bestekelijk van buiten en van binnen.
0: Hè? Nou, zo is het inderdaad. Stelling nummer 2 dan.
1: Stelling nummer 2. Er bestaat een dier dat 4 neuzen heeft. Ja, wat je ermee moet, weet ik niet. Maar is het waar of niet waar?
0: Ja. Als iemand een scheet laat, dan ruikt hij dubbel. Is het waar of niet waar?
2: Vierdubbel.
0: Ja, vierdubbel. Het is echt... Nee, dat is niet waar. Niet vierdubbel. Want je hebt twee neuzen. Nee, ja. Je hebt 4 neuzen.
2: Ja.
0: Ik dacht neusgaten.
2: Nee, echt neuzen.
0: Maar heeft hij dan ook, zeg maar, 8 neusgaten, vraag ik me af.
3: Ja, dat is de vraag.
0: Of heeft hij dan 1 neusgaten? Nou ja. En wat zei jij op deze stelling?
2: Ik zei het niet waar.
0: Jij zei niet waar. Ik zei dat het ook niet waar is, want het leek mij ook onwaarschijnlijk. Maar ja, misschien bestaat er toch daadwerkelijk wel een dier? Thijs weet het.
1: Stelling nummer 2 is niet waar.
2: Ah.
1: Nee, geen enkel bekend dier heeft daadwerkelijk 4 neuzen. Sommige dieren hebben wel meerdere geurorganen, maar geen 4 aparte neuzen. Vrij bizar vinden.
0: Ja, maar dat zou ook heel bizar zijn, moet ik zeggen. En waar zouden ze dan geplaatst zijn op het gezicht of op het lichaam? Dat vraag ik me dan ook af, mocht het wel zo zijn. Maar goed, het is dus niet waar. Dus dat was ook het goede antwoord. Stelling nummer 3 dan.
1: En stelling nummer 3. IJsberen zijn linkshandig. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Zijn ijsberen linkshandig? Ja, ik weet wel dat ze... Nou ja, ze hebben poten, hè? Dat zei je al iets. Maar linkspotig moeten we dan eigenlijk eerder noemen. Ik weet wel, ze zijn heel goed in ijsberen.
2: Haha.
0: En wat zei jij op de stelling, Ries?
2: Ik zei waar.
0: Jij zei waar, ja.
2: Ja.
0: Daar tegenover ging ik staan, want ik zei namelijk... ik ging in het vakje niet waar staan.
2: Klopt.
0: Dat heeft ook te maken een beetje met het spelelement... want anders kunnen we geen winnaar uitroepen voor vandaag. In ieder geval de interne strijd tussen Richard en mij. Het gaat natuurlijk uiteindelijk om jouw antwoorden. Toch ben ik benieuwd, wie heeft er gewonnen? Ben ik dat of is dat toch Richard?
1: En stelling nummer 3 is... Niet waar.
2: Ah.
1: Nee, onderzoek heeft nooit aangetoond dat ijsberen een voorkeur hebben voor een linker- of rechterpoot. Dus dat ze linkshandig zijn, slaat ergens op.
0: Wat zei jij nou? Wat was het antwoord wat je had gegeven?
2: Onwaarschijnlijk.
0: Onwaarschijnlijk, zei je.
2: Ik had gezegd waar.
0: Jij zei waar, ik zei niet waar. Dat betekent dus, dat ik
2: heb gewonnen.
0: Eindelijk, deze week een keer van jou gewonnen.
2: Ja.
0: Ongelooflijk, het heeft eindelijk zo mogen zijn. Maar goed, het gaat natuurlijk niet om ons, het gaat vooral om jou. Want we vinden het heel fijn om jou de titel dagwinnaar tot dagwinnaar te kunnen uitroepen. Maar ook om die sticker naar je op te sturen, want we moeten er ook vanaf, daar niet van. Maar ik vind het ook fijn gewoon om jou die sticker te geven, dat gunnen we je ook.
3: Waarom?
0: De grote vraag is, wie is de dagwinnaar van deze vrijdag 19 juni 2026? De juiste antwoorden hadden moeten zijn, Ries.
2: Waar?
0: Waar?
2: Niet waar.
0: Niet waar?
2: Niet waar.
0: Niet waar. Geert, die stuurde de volgende antwoorden in.
2: Waar, waar, niet waar. Je hebt één puntje Ja, niet goed.
0: Te weinig, ja. Inderdaad. Ja, sorry Geert. Moet ik toch zeggen, even over Geert gesproken. Geert doet al een aantal dagen vast mee.
2: Het is de eerste keer dat hij ze mis heeft.
0: 5 dagen op rij. Ja. Eigenlijk een hele week lang heeft dit goed weten te beantwoorden. Dus ja, wat dat betreft echt wel applausje voor Geert. Dat is toch...
2: Ja.
0: Maar ja, het houdt nu op, die winstreeks. De winst die kan wel toebedeeld worden aan Jinte. Want Jinte stuurde namelijk de juiste antwoorden in. En dat is waar, niet waar, niet waar. En dat is goed. Dus Jinte, van harte gefeliciteerd. Ja, ook even een applausje voor jou natuurlijk. En het ding is ook, neem even contact op. Laat even je adresgegevens achter, zodat we die sticker dan ook daadwerkelijk naar je op kunnen sturen. En de titel dagwinnaar, die hoeven we niet naar je op te sturen. Want die kunnen we zo bij deze op deze manier ook uitspreken aan je.
2: Yes.
0: Gefeliciteerd, jij bent de dagwinnaar. Van waar of niet waar, vrijdag 19 juni 2026. Wauw. Lekker bezig, joh. Zeggen maandag, dan gaan we hem uiteraard weer doen, waar of niet waar. 7:15 spelen we weer, dus zet je wekker om 7:00 en luister naar de ochtendshow. En ding mee om die titeldagwinnaar voor de maandag. En ook de sticker, want volgende week dan hebben we ook weer genoeg stickers om die uit te delen aan je. Dat voor nu. Zometeen in de ochtendshow, dan gaan we het in ieder geval hebben over het schoolvoetbaltoernooi. Het landelijke schoolvoetbaltoernooi waar groep 6 van het Palet en ook 7 en 8 meededen. En probeerde om de beker terug te halen naar Alphen, omdat ze hem 2 jaar geleden ook al een keer hadden gewonnen. Ja. Is dat opnieuw gelukt? We gaan het zo meteen horen van trainer Chris. En ja, waar het lukt, gaan we ook nog even de voor of de na doen. Maar dat allemaal straks na het nieuws van 8:00.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Oh, we gaan straks even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
4: Ja, hij zegt het, hij keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
7: Wij zijn erbij.
8: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
7: Jij bent erbij.
8: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
7: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
9: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
7: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
10: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
7: Vacature@studioalve.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: De Ochtendshow.
0: Een hele goede morgen. 8:02. De Ochtendshow voor vrijdag 19 juni. Studio Alphen en Kagen Brazen, waar je naar luistert. En dat doen we ook naar de NOS.
12: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onder meer in de stad Nabatieë werden huizen doelwit van Israël. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Correspondent Fleur Launsbach legt uit dat hij nu kan proberen het premierschap over te nemen van zijn partijgenoot Keir Starmer, die impopulair is.
13: Hij staat binnen de partij ook onder druk om af te treden. Er zijn meer dan 100 MP's of parlementariërs van zijn eigen partij die willen dat hij gaat. Dus het is best wel groot de kans nu dat we een leiderschapsstrijd gaan krijgen binnen de Labour-partij.
12: Burnham zat eerder in de landelijke politiek, maar was de afgelopen 9 jaar burgemeester van Manchester. Op het WK voetbal heeft Canada met 6-0 van Qatar gewonnen. De Qatarese speelden bijna de hele tweede helft met 9 man na 2 rode kaarten. 1 was voor een overtreding waarbij de Canadese middenvelder Kone zijn been brak.
14: Oh, paniek zeg. En de speler zelf strikt zich ook helemaal kapot en mensen op het veld erbij. Ja, geel is omgezet in rood. Qatar, nog maar 9 spelers op het veld. Een huddle. Spelers met tranen in hun ogen.
12: Mexico won vannacht met 1-0 van Zuid-Korea en heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde. Het weer. Het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Bedankt. Dan het nieuws uit de regio krijgen van Richard Arman. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De Open Kwekerijdag in Boskoop beleeft morgen haar 15e editie. Langs het Laag Boskoop openen 6 kwekers hun deuren voor het publiek. Bezoekers krijgen een kijkje achter de schermen van de boomkwekerijsector met rondleidingen, demonstraties en activiteiten voor jong en oud. Jaarlijks trekt het evenement duizenden bezoekers uit de regio en ver daarbuiten. Een automobilist is afgelopen weekend zijn rijbewijs kwijtgeraakt na een forse snelheidsovertreding op de N209 bij Benthuizen. Agenten zagen de auto met hoge snelheid rijden en stelden na correctie vast dat de bestuurder 51 km per uur te hard reed. Het rijbewijs is direct ingevorderd. De officier van justitie beslist later over de verdere afhandeling van de zaak. Pro-Kagen Brasem lijkt de nieuwe coalitiepartij partner te worden van samen Kagen Brasem, CDA en D66. Dat bleek maandag tijdens een extra raadsvergadering over de formatie. Fractievoorzitter Rick van Zeggelen liet weten dat Pro een kandidaat voordraagt voor de vierde wethoudersplek. Die plek kwam vrij nadat de onderhandelingen met de VVD stuk liepen, onder meer vanwege verschillen over inzicht over het energiebeleid. De partijen hopen nog voor het zomerreces een nieuw college te kunnen presenteren. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Als we kijken naar het plaatje die de ANWB heeft geschetst, dan zien we geen rode lijntjes in de regio. Het rijdt lekker allemaal door. Is dat net ook zo bij de NS? Oftewel, zijn er problemen met de treinen?
2: In onze regio eigenlijk alleen een oranje lijntje. Dat betekent dat er werkzaamheden zijn. Reizigers tussen Alphen aan de Rijn en Gouda moeten rekening houden met hinder door die werkzaamheden. Tot zondagochtend rijden er geen Airnet-sprinters op het traject vanwege werkzaamheden aan verschillende spoorbruggen. De NS zet stopbussen in die alle tussenliggende stations zullen aandoen. Wie tussen Alphen en Gouda reist, kan volgens de NS beter via Woerden reizen. Die omweg per trein is sneller dan de vervangende bus.
0: Gebruik in ieder geval de reisplanner van de NS om jouw route te checken.
5: De Ochtendshow met Wesley Hoek. Studio Alphen en Studio Kagen Brasem.
15: Ik heb pas onderweg naar hier ontdekt waarom dat we hier zijn.
16: Dit is De Ochtendshow.

0: Niall Horan en Taste So Good in de ochtendshow. Ja, 14 minuten over 8. Goedemorgen. Het is vrijdag 19 juni 2026 vandaag. Je bent beland bij Studio Alphen en Karen Brazem voor de ochtendshow. Tot 10 uur zijn we bij je. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is er onder andere te vinden in het nieuws vandaag?
1: Ja, veel Nederlandse scholen kampen met verouderde gebouwen die slecht bestand zijn tegen hitte. Dat zeggen onderwijsorganisaties nu de temperaturen opnieuw oplopen. Het gemiddelde schoolgebouw is ruim 70 jaar oud, terwijl de levensduur eigenlijk rond de 40 jaar ligt. Daardoor hebben veel scholen problemen met isolatie, ventilatie en temperatuurbeheersing. Onderzoek laat zien dat leerlingen slechter presteren in lokalen met te weinig frisse lucht. Dat is eigenlijk wel een 1-2'tje natuurlijk.
0: Ja.
1: Toch ontbreekt het vaak het geld voor grootschalige renovatie of nieuwbouw. Onderwijsorganisaties waarschuwen dat tropenroosters en ventilatoren hooguit tijdelijke oplossingen zijn voor een structureel probleem. Dat speelt eigenlijk niet alleen van de laatste jaren. Dat merkte ik al toen ik nog jong was en toen zat ik in een redelijk nieuw gebouw.
0: Jij zat al in een nieuw gebouw?
1: Ja, wij zaten in een nieuwbouwwijk, zijn wij gewoon toen ik een jaar of 5 was. En dat waren allemaal nieuwe scholen. Maar ja, toen werd er ook niet over nagedacht over een airco of over luchtbehandeling of wat dan ook. Dat waren gewoon van die...
0: Er waren toch helemaal geen discussies op dat moment?
1: Nee, maar dat niet alleen. Maar misschien dat je het een beetje na zou kunnen kijken. Uit de jaren 70, weet je, toen werden meerdere basisscholen werden gebouwd. En die waren allemaal hetzelfde.
0: Ja, dus allemaal
1: dezelfde scholen waren dat.
0: Ja, tegenwoordig ook hoor. Tenminste, als ik kijk naar hoe ze eruit zien van de buitenkant, dan is het vaak een beetje hetzelfde. Althans, hetzelfde een beetje opgebouwd. Maar dat was in de jaren 70 dus eigenlijk ook al.
1: Ja, jaren 70, jaren 80 was allemaal hetzelfde gewoon.
0: Ja. Maar dat betekent ook van de binnenkant, hè, want het gaat natuurlijk ook om de luchtventilatiesystemen, dat soort dingen. Ja, technieken die zijn natuurlijk in de afgelopen jaren veranderd. En behoefte is natuurlijk ook veranderd.
1: Ja, dan zijn dat natuurlijk wel kleinschalige dingen. Zijn er toegevoegd aan die gebouwen. Maar ja, dat is gewoon niet te vergelijken met een grondige renovatie.
0: Nee, zo is het inderdaad. Maar we weten allemaal wel de geur van zwetende pubers. Die hangt dan in die klaslokalen. Is natuurlijk niet altijd even bevorderlijk voor de docenten. Maar goed, aan de andere kant zijn het inmiddels ook wel gewend. Want die staan er iedere dag voor die klas.
1: Ik wil net zeggen.
0: Maar het is wel hoor. Ik hoor ook... Kijk, ik heb heel veel docenten in mijn familie. Zowel op de basisschool als de middelbare school. Ze zeggen allemaal, ja, het is er gewoon af en toe niet te doen. Ondanks dat er regelmatig wel echt wel wordt ingespeeld. Hè? Zeker bij nieuwbouwlocaties op dit soort zaken.
1: Ja.
0: Alleen, het is gewoon niet te reguleren.
1: Nou ja, reguleren.
0: Want op het moment zeg maar, dat jouw klaslokaal midden in de zon staat, op het hoogtepunt. Dat voelt toch heel wat anders aan dan dat het aan de andere kant van het gebouw is gevestigd. En als het gewoon op één systeem is aangesloten, dus niet per klaslokaal veranderd kan worden, wat vaak het geval is. Ja, dan is het voor het ene lokaal niet te doen en voor het andere lokaal wel.
1: Ja, klopt. Mijn zoon is een aantal jaar geleden is hij naar een compleet nieuw gebouw gegaan van de school.
0: Ja.
1: Ja, en daar is het gewoon goed geregeld hoor, met de luchtbeheersing.
0: Oké, dus het kan wel.
1: Het kan wel,
0: ja, precies.
1: Ja, maar goed, het is ook een heel nieuw gebouw, dus ja.
0: Ja, vroeger deden we natuurlijk gewoon de ramen open. Maar als op dat moment groep 6 aan het buitenspelen is, terwijl je in groep 8 een CITO-toets hebt, ja, daar word je niet vrolijk van natuurlijk.
1: Nee, dat.
0: Ander nieuws dan nog gaat ook over het warme weer natuurlijk. Want niet alleen in de klas hebben ze problemen met dit verhaal. In Nederland, maar ook in Europa, daar is het vrij warm. In België geldt namelijk code oranje op dit moment.
1: Zo.
0: Omdat er op verschillende plekken treinverbindingen zijn geschrapt. En omdat het gewoon knijterwarm is.
1: Ja, ja. Snikheet.
0: De snikheet vooral, ja. Door die warmte worden er ook steeds meer sportevenementen aangepast of zelfs afgelast. Nou ja, op zich is dat afgelast misschien wel een goed idee. Naar aanleiding van discussie natuurlijk rondom die marathons, die eigenlijk al niet meer te doen zijn boven de 20 graden.
1: Nee, ja, is ook zo.
0: Nou ja, met 30 graden dan zou je kunnen zeggen, nou, dat is gewoon helemaal niet meer te doen. Dus je moet niet eens meer van start gaan.
1: Nee, ja, Ik heb trouwens hier zo ineens een berichtje nu van de KNMI.
0: Ja?
1: De hittekracht is bijgesteld van Zuid-Holland naar hittekracht 8 in plaats van 9.
0: Oké.
1: Dus dat is wel iets beter.
0: Iets beter, maar toch nog steeds goed blijven hydrateren en smeren. Dat zei de oude voorzitter zeg maar, van de organisatie van Pinkpop ook altijd. Mensen, vergeet niet. Hij was Brabant. Of Limburgs, weet ik niet. Volgens mij Limburgs. Vergeet niet goed blijven hydrateren en goed smeren.
1: Ja.
0: Pinkpop dit weekend ook weer natuurlijk wordt het georganiseerd. Zij hebben ook maatregelen genomen vanwege de hitte en kans op onweer. Dus
1: is dat
0: ook
1: daar vandaag, wordt Pinkpop? Of begint vandaag dan?
0: Ja, begint vandaag als het goed is inderdaad. Ja.
1: Ja.
0: Hartstikke leuk. Maar goed, houd daar ook rekening mee. En neem in ieder geval een flesje met zonnebrand mee. Want ook dat is hartstikke fijn om dat even te doen natuurlijk.
1: Ik kan me nog beelden herinneren van Pinkpop. Dat is een, denk ik in de jaren 90 was dat. De Offspring trad op.
0: Ja.
1: En die stond op een gegeven moment echt met zo'n brandslang. Stond die gewoon zo op de mensenmassa te spuiten. Gaan. Want het was toen zo bloedfysiek, het heet was het. Gewoon om af te koelen.
0: Om af te koelen.
1: Gewoon om af te koelen, om de mensen af te koelen.
0: Ja, je moet, als het een waterbrandslang is, dan is het oké. Ja. Maar als het zo'n poeder is, dan moet je echt goed op. Dan kan zelfs brandwonden kan het veroorzaken. Dus dat moet je ook niet willen. Maar mocht je naar Pinkpop gaan, en laat vooral even weten hoe je je voorbereidt op dat warme weekend. Studiealf.nl / WhatsApp om dat achter te laten. Mag ook gewoon via Instagram hoor. @Studiealf, daar zijn wij te vinden. Schijn naar Pinkpop aankomend weekend. Hoe ga je je voorbereiden op dat warme weer? Laat het even weten. Het ding is ook dat... wat wilde ik zeggen? Je had het over dat moment wat je is bijgebleven... vanwege het warme weer bij Pinkpop. Ik heb ook zo'n moment. Dat is zo'n moment dat er op televisie een uitzending was... met de hoogtepunten. En op dat moment trad Arcade Fire op. En ze hebben een liedje. Ik weet even de titel niet meer. Ik kan het zo meteen wel even opzoeken. Maar dan, er zat een opbouw in. En op het moment dat het losging, dat nummer, ging het qua weerbeeld ging het ook helemaal los.
1: Oh, dat is gaaf.
0: Het kwam met bakken uit de hemel zetten. En eigenlijk... Ja, Michiel Veenstra die werkte toen nog voor 3FM en die deed de presentatie hier op televisie. Hij stond op een keet naast het podium. En op de achtergrond zag je, de lucht zag je van normaal naar bewolkt, naar wat groenig. Ja. Nou, uiteindelijk paars. En je zag op een gegeven moment op de achtergrond... zo'n lichtflits in. Ja, en toen hebben ze op een gegeven moment hebben ze moeten zeggen van... Oké, iedereen naar binnen. Maar er was op een gegeven moment ook een windhoos. Waardoor een hele tent was... Weet je wel, ook wat gebeurde bij Pukkelpop toen.
1: Was dat bij Arcade Fire?
0: Was bij Arcade Fire, ja. Ik ga zo meteen even het liedje erbij pakken. Dan hebben we in ieder geval een idee hoe dat ongeveer zou hadden moeten klinken... op het moment dat je erbij was. Maar enerzijds is het natuurlijk erg gevaarlijk geweest. Aan de andere kant was het ook wel echt een van de iconische momenten van het festival. Dus, voor zover. Ander nieuws nog even over Nieuwkoop. Daar wordt gezocht naar een nieuwe bestemming voor de brugwachtershuisjes. Ja, veel van die dingen die hebben geen bestemming meer.
1: Nee, die zitten tegenwoordig allemaal bij, hoe heet dat huis eigenlijk?
0: Ja, bij het centrale punt.
1: Bij de hefbrug van Alphen.
0: Ja, zo is het inderdaad. Ja, ze hebben wel een bestemming, want ze zijn nog steeds daar gevestigd. Alleen, ze hebben geen doel meer eigenlijk.
1: Oh, okay.
0: Dus de gemeente Nieuwkoop is op zoek naar een nieuwe bestemming daarvoor. Het gaat om de brugwachtershuisjes langs het Aarkanaal. De gemeente roept inwoners op om met ideeën te komen. Van een koffiepunt tot een galerie of iets totaal anders. Ja, iedereen mag een plan indienen. En je ziet het ook bij het brugwachtershuisje hier bij de Alphenbrug. Er zit nu ook een koffietentje in tegenwoordig.
1: Ja, daar heeft daar een VVV-kantoor in gezeten, toch?
0: Ja, maar goed, dat is tegenwoordig natuurlijk ook weer allemaal gesaneerd of weet ik veel wat.
1: Ja, is ook zo.
0: Wat is eigenlijk met het VVV-kantoor gebeurd? Ik weet het niet. Je vroeg, kon je de postzegels halen en dat soort zaken, maar... Het is gewoon volledig verdwenen uit het straatbeeld. Maar goed, dat is in ieder geval de oproep vanuit de gemeente Nieuwkoop. Dus mocht je een idee hebben, meld je daar. Dan nog even over de spoorbruggen gesproken. Andere bruggen gaat het dan om. Reizigers tussen Alphen aan de Rijn en Gouda. Je hoort zo meteen wel weer ook bij Richard Harreman. Die moeten in ieder geval rekening houden met overlast. Want door werkzaamheden aan spoorbruggen rijden er 4 dagen lang geen treinen op het traject.
1: Okay.
0: Gebruik in ieder geval de reisplanner van NS om jouw route te checken. En er wordt ook geadviseerd door de NS om niet gebruik te maken van... De bussen die worden ingezet.
1: Nee,
0: lekker voor de buschauffeurs, want die staan er ook een beetje hit.
1: Rij maar lekker om via Woerden, dat gaat veel sneller.
0: Die staan er ook een beetje in de zon te staan. En zo, rij maar lekker om via Woerden, want dat is sneller, wordt er gezegd. Ja, dat vind ik een bijzonder iets, maar ook wel fijn om te horen van de NS. Dus nog even een keer positief verhaal.
1: Nog even terugkomend op de VVV.
0: Ja.
1: Er is dus gewoon geen VVV in Alphen meer. Dat is hier zo bij het brugwachtershuis is het op 31 december is gesloten, 2025. Er is nog wel een balie in de bibliotheek, maar die is onbemand.
0: Die is onbemand.
1: Daar kan je nog wel gratis informatie vinden.
0: Ja, dus gewoon die informatiefolders, dat soort dingen. Ja, precies. Ja. Maar op het moment dat je postzegels wil halen, dan moet je gewoon bij...
1: Ik heb nog nooit gehoord dat iemand postzegels ging halen bij de VVV-kantoor.
0: Ja, vroeger was dat toch zo.
1: Ja? Of je gewoon postkantoor.
0: Ja, die had je ook nog, inderdaad. Die heb je tegenwoordig ook niet meer. Ja, volgens mij kon je bij het VVV-kantoor echt wel ook postzegels halen. En je kon ook allerlei andere zaken kon je daar halen.
1: Ja, uitjes, dagjes weg en zo.
0: Tickets boeken en zo. Maar tegenwoordig is het allemaal online geregeld. Dus daar heb je niet echt meer mensen voor nodig.
1: Nee.
0: Tot zover het nieuws voor nu. Zometeen natuurlijk nog een rondje nieuws. En we gaan zo meteen bellen, ik zei het al, met de trainer van het Palet. Groep 6, 7 en 8. Dat is de basisschool die meedeed aan het landelijke schoolvoetbaltoernooi. Ze stonden dan ook afgelopen woensdag daadwerkelijk in de landelijke finale, want zover hadden ze het al geschopt. 2 jaar geleden hebben ze de beker mee naar Alphen weten te nemen, omdat ze het toernooi hebben weten te winnen. Is dat dit jaar weer gelukt? Ja, zometeen dan hebben we Chris aan de telefoon, de trainer, en dan gaan we het hem even vragen. Of het ook daadwerkelijk is gelukt. Want we willen de meiden uiteindelijk weer uitnodigen, ook hier in de Ochtendshow. Maar ja, hopende dat ze die beker mee naar huis hebben weten te nemen.
1: En dan kunnen we ze nu wel stickers meegeven. Die waren we vorige keer kwijt.
0: Oh ja, dat is waar. Ja, ja oké. Dus dan kunnen we ook weer stickers uitdelen. Ja. Nou, mochten ze dan niks hebben gewonnen, dan hebben ze in ieder geval de sticker over. Daarom, zo is het ook natuurlijk. Ja.
1: Gelukkig hebben we de sticker nog.
0: Nou, zo is het. En tot allemaal zometeen in de Ochtendshow.

0: Marlon Hofstad en Southstar in de ochtendshow I Like. Ja, zometeen in de ochtendshow dus even bellen met trainer Chris. Ook gaan we de voor of de na spelen. Jij kunt weer meespelen met de muziekkennisquiz die we hebben in de ochtendshow. Ja, wat gaan we doen? Ik ga een fragment draaien van een liedje. Aan jou de taak om titel en artiest door te geven van die track. En ook willen we van je weten of dat die voor of na een bepaald jaar is uitgebracht. Vandaag spelen met het jaar.
1: Ja, dat is een goeie.
0: Ja, dat is een goeie, inderdaad.
1: Dat is volgens mij al een tijdje geleden wat we namelijk hebben gedaan.
0: 2017, we hadden Shows and Love Tonight namelijk voor het laatst. Ja. Dat allemaal zometeen dus, de voor of de na. Melden kan via de app studio11.nl/WhatsApp.
2: De ochtendshow.

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor in de ochtendshow van Studio van Kagebrazen. Het is 8:58, de hoogste tijd om naar het nieuws te gaan. Je hoort hoofdpunten van de NOS.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Het weer: zonnig en heet. Het wordt 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.
0: Wees gewaarschuwd. Dan bij deze. Het nieuws uit de regio dan. Richard Arman die is daarvoor. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De 46e editie van de Alphense Sportontmoeting zit erop. Door een aangepaste opzet was het programma dit jaar korter dan gebruikelijk. Tennis moest door hevige regen worden afgelast, maar de onderdelen puzzelrit, petank en beachvolleybal gingen wel door. De winnaars waren Thean, AAV 36 en Tempo. De organisatie onderzoekt hoe volgend jaar meer verenigingen en sporten kunnen aansluiten. De boskoper, die begin 2023 met 174 km per uur en onder invloed van alcohol een ernstig ongeval veroorzaakte op het Laag Boskoop, krijgt in hoger beroep een lagere straf. Het gerechtshof veroordeelde de 38-jarige man tot 8 maanden cel, waarvan 5 voorwaardelijk, een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging van 2 jaar. De straf valt lager uit omdat het hof niet bewezen vindt dat het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen. Zowel het Openbaar Ministerie als de verdediging beraadt zich nog op een gang naar de Hoge Raad. Het Openbaar Ministerie eist 5,5 jaar cel tegen een 30-jarige man uit Den Haag voor het opslaan van cocaïne in een drankenloods in Ter Aar. De drugs maakte deel uit van een gestolen partij van ruim 1000 kilo uit België. Volgens justitie leidde de dubbele ripdeal tot een reeks beschietingen, explosies en bedreigingen in het Haagse en de Alphense regio. Over 2 weken zal de rechtbank uitspraak doen. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries. Dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, deze hele ochtend is het file vrij geweest. Toch is er 1 file te melden. En die is te vinden op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ypenburg. Staat op dit moment 5 kilometer. Nou, het is een minuut per kilometer, want je vertraging bedraagt er zo'n 5 minuten. Hoe is het op het spoor?
2: Ja, reizigers tussen Alphen aan de Rijn en Gouda moeten rekening houden met hinder door werkzaamheden. Tot zondagochtend rijden er geen Airnet-sprinters op het traject vanwege werkzaamheden aan verschillende spoorbruggen. De NS zet stopbussen in die alle tussenliggende stations zullen aandoen. Wie tussen Alphen en Gouda reist, kan volgens de NS beter via Woerden rijden. Die omweg per trein is sneller dan de vervangende bus.
0: Ja, mooi advies van de NS inderdaad. Maar gebruik in ieder geval de reisplanner van de NS om jouw

0: Straks die zal in die spelerstunnel staan. En dan zo dansje lekker. Ja. Lekkere plaat hoor dit. Komt uit Frankrijk. Pilet van Mauvais Joe. In de ochtend show. Daarvoor ja, ook de Franse versie van Jetlag van Simple Plan en Marie Mai. Ja, normaal gesproken natuurlijk de Engelse versie met Natasha Bedingfield. Ja, dit was dan de Franse versie. Want ja, in Frankrijk moeten ze zoveel procent van de muziek die ze op de radio draaien. Franstalig moet dat zijn. En vandaar dat ze dan ook af en toe plaatjes coveren met dan een Franstalige tekst en zangeres. Er mag wel Engels in zitten, maar voor het grootste gedeelte moet het Franstalig zijn. Okay. Nu hebben we in Alphen aan de Rijn ook een zangeres die Frans kan praten.
1: Oh.
0: Nu hebben we er eigenlijk twee. We hebben natuurlijk Tess Merlot.
1: Ja.
0: Maar we hebben ook Jasmine.
2: Die kan ook Frans praten.
0: Noem maar. Luister maar.

0: Met de rest klinkt natuurlijk gewoon hetzelfde. Want Jetlag blijft gewoon de titel van die track. Ah. Maar ik vind het ook wel een gouden versie.
1: Ja, zeker.
0: Hoor. Ongelooflijk. Misschien kan ze doorstoten naar de Franse radio. Niet alleen maar met haar eigen muziek natuurlijk. Maar ja, ook omdat er daar zoveel procent van de muziek Franstalig moet zijn. Mm-hmm. Ja, is dit wel een versie wat daar ook misschien kan uit worden gebracht. Dus zet hem op, Jazzman. Wat mij betreft is het in ieder geval een go.
1: Nou,
0: maar goed, zeker. Ik heb er niet veel over te zeggen natuurlijk. En waar ik wel wat over kan zeggen, althans, ja, ik kan er wat over vragen. Dat is het schoolvoetbaltoernooi. De landelijke finale van de KNVB schoolvoetbaltoernooi. Ja, ik weet niet eigenlijk... Chris, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Wat is eigenlijk de officiële titel van het toernooi?
2: Schoolvoetbaltoernooi. En waar wij aan deel hebben genomen is het landelijke schoolvoetbaltoernooi van de KNVB.
0: Ja, zo is het eigenlijk heel simpel ook natuurlijk. Laten we het ook heel simpel houden. Want ja, afgelopen week waren jullie te gast. Jij bent de trainer namelijk van het meisjesteam van Epalet, groep 6, 7 en 8. Jullie deden mee afgelopen woensdag aan, aan die landelijke finale. Voordat het überhaupt allemaal begon, had ik de meiden nog even aan de telefoon. En ze zeiden, ja, we gaan het allemaal fixen. We gaan de beker mee naar Alfa halen. We gaan heel veel doelpunten scoren. We gaan ervoor zorgen dat, net zoals 2 jaar geleden, we de winst weten te behalen in die landelijke finale. Oftewel, kampioen te worden. De vraag is alleen, is het gelukt of toch niet?
2: Ja, helaas is het niet gelukt. De meiden hebben het overigens wel fantastisch gedaan.
0: Ja.
2: In de finale hebben we te maken gehad met heel veel sterke tegenstanders. Eigenlijk alle meiden die hebben deelgenomen aan het toernooi konden fantastisch voetballen. Het waren hele leuke wedstrijden, het is allemaal dicht bij elkaar. Er waren geen grote resultaten, het was allemaal inderdaad gelijkspel of net met 1 doelpunt verschil winnen. Dus
0: helaas.
2: Ze niet kampioen geworden, maar ze hebben het echt fantastisch gedaan.
0: Ja, ik heb begrepen dat ze in ieder geval echt een onwijs leuke dag hebben gehad. Ze hebben ook er is altijd een profvoetballer bij, of een oud profvoetballer. Dit keer was het Nathan Rutjes, hè?
2: Klopt, Nathan Rutjes, samen met Merel van Dongen, oud international van het Nederlands vrouwenelftal. En daarmee, zij waren inderdaad erbij met de openingsceremonie. Waarbij iedereen, dus alle scholen, uiteindelijk de speelsters op het veld werden geroepen. Met een eigen vlag van de school. En daar werd uiteindelijk de opening gedaan. En vervolgens is inderdaad om 10 uur het toernooi gestart.
0: Ja, en dat allemaal onder toezicht ook van die twee. Want die bleven natuurlijk ook wel even hangen, neem ik aan.
2: Dat klopt inderdaad. Ja. Nathan Rutjes heeft ook echt, dat is mooi om te zien, ook echt alle aandacht gegeven aan de kids. Daar waar het kon ook handtekeningen gegeven. En wij hebben uiteindelijk toch nog een prijs te pakken gekregen.
0: Oh ja?
2: Wij hebben het mooiste spandoek.
0: Het mooiste
2: van
0: spandoek?
2: Het toernooi. Ja,
0: wow.
2: En dat heeft uiteindelijk Nathan Rutjes uitgedeeld aan ons. Dus dat was toch nog wel iets moois om mee te nemen naar Alphen.
0: En is dat dan ook een beker wat je hebt gekregen of kreeg je dan heel wat anders daarvoor?
2: Sorry?
0: Kregen dan ook een beker voor de beste spandoek?
2: Zeker.
0: Ja, okay.
2: Zeker, ja. Ze hebben een beker en medailles. Uiteindelijk waren er twee zussen van de speelsters die het spandoek hebben gemaakt. En uiteraard hebben zij dan ook de medailles gekregen.
0: Wauw, dat is wel heel tof dat je in ieder geval niet met lege handen naar huis gaat. Aan de andere kant, je gaat in ieder geval sowieso niet met lege handen naar huis, want je hebt heel veel ervaring op gedaan en veel plezier gehad. Daar gaat het tenslotte natuurlijk ook om. Ja, ondanks dat het zonde is dat je geen kampioen wordt. Maar ja, als je veel plezier hebt gehad, dan is dat best wel prima allemaal. Dan hoeft die beker eigenlijk ook niet. Zo is het ook. Nu vraag ik me alleen wel af, Chris, want jij bent natuurlijk de trainer. Ja, Nathan Rutjes is ook een trainer. Heeft hij nog naast jou gestaan, à la een Johan Cruijff bij Leo Beenhakker? Dat hij heeft gezegd van, joh, dames, het moet zo. En wat Chris zegt is niet waar.
2: Nee, zeker niet. Ik denk dat Nathan Rutjes sowieso een trainer is die iedereen... iedereen, zeg maar, in een eigen waarde laat en lekker een ding laat doen. Nathan Rutjes was er vooral daar voor de kids om aanwezig te zijn, om aanspreekbaar te zijn. En wij als trainers hebben ons vooral bezig gehouden met het coachen van de meiden en het helpen erbij. Dus ja.
0: Ik moet toch een sportvraag stellen, want ja, aangezien jij de coach bent, waar lag het aan?
2: Ja, lastig. Ja. Ik denk dat we begonnen met toch wel wat lichtelijke zenuwen bij de meiden. Onze eerste wedstrijd speelden we gelijk. Daar waar we echt wel beter waren. En de tweede wedstrijd helaas met 1-0 verloren door middel van een penalty. Dus ja, waar het aan gelegen heeft, weet ik niet. Ik denk dat wij echt wel goed weerstand hebben kunnen bieden. We hebben tot wedstrijd 4 hadden wij nog steeds zicht op het kampioenschap, zeg maar. Mm-hmm. De nummer 1 plek. Maar helaas inderdaad in de vierde wedstrijd verloren wij met 2-1. Ja, waardoor uiteindelijk de vijfde wedstrijd en de formaliteit was maar niet... ze niet meer de mogelijkheid gehad om eerste te kunnen worden.
0: Nee, exact. Bij, was het dan omdat... nou ja, goed, het begin was natuurlijk de zenuwen wat ja. Speelde. Maar was het ook gewoon echt omdat de tegenstander gewoon gelijk was? Of misschien wel sterker? Of scoorden jullie gewoon te weinig door de zenuwen onder andere?
2: Nou, ik denk dat wij inderdaad het hebben nagelaten om onze kansen te benutten. We hebben genoeg kansen gehad. Eigenlijk tijdens alle wedstrijden.
0: Ja, en ondanks de 5 spitsen natuurlijk.
2: Klopt, correct. Zeker. Ja. Nee, we hebben...

0: hebben echt wel veel kansen gehad. Maar daar doe ik de tegenstanders mee tekort. Want ja, ook de tegenstanders waren gewoon hartstikke sterk. Dus,
1: zo is het ook. En daarnaast, ik bedoel, de meiden hebben gewoon hun best gedaan. En ze hebben veel plezier gehad nogmaals. Dus wat dat betreft heb je gewoon een mooie ervaring gehad. Een leuke dag gehad. En weer ervaring rijker. Waar waarschijnlijk volgend jaar misschien wel weer een kans kan worden gemaakt om weer mee te doen met die landelijke finale. Maar goed, er gaan ook een aantal meiden naar de middelbare school. Dus die zullen dan niet meer meedoen. Dus het ligt ook een beetje aan de nieuwe lichting, neem ik aan.
0: Nee, dat klopt. Klopt zeker. Ik ben natuurlijk een vader van een speelser, van twee speelsers. De jongste, die mag nog inderdaad, dat mag nog 2 jaar. Dus we hopen volgend jaar dan nog wel een meidenteam te kunnen samenstellen. Maar ja, grotendeels van deze van dit team wat we nu hebben, die gaan allemaal inderdaad naar de middelbare school.
1: Ja.
0: En het was natuurlijk ook wel uniek dat dit team eigenlijk allemaal, of nagenoeg allemaal bij elkaar speelt bij Alfia. Dus dat kom je bijna nooit tegen. Dus we gaan het zien, maar we gaan er wel voor volgend jaar weer.
1: Ja, en natuurlijk ook voor het nieuwe voetbalseizoen, want dan spelen de meiden alsnog met elkaar natuurlijk. En dat is ook hartstikke fijn. Nu heb ik trouwens gehoord, Chris, tot slot, maandag, dan komt het meidenteam weer langs, hè? 7:45 dan zijn jullie hier bij de ochtendshow.
0: Zeker, hebben ze veel zin in.
1: Nou, ik ook. Ja. Ik kijk ernaar uit. En laten we afspreken, neem even dat spandoek mee, want daar ben ik wel heel benieuwd naar, als die nog te vinden is. En die beker en de medailles, als die niet ergens bij iemand liggen, neem ze vooral mee, want ik ben daar ook wel benieuwd naar hoe het eruit ziet.
0: Wij gaan het allemaal meenemen. En als je wil, kunnen we ook nog van de afgelopen jaren het meenemen. En dan zie je naar hoeveel prijzen we uiteindelijk gepakt hebben. De afgelopen 3 jaar van het schoolvoetbaltoernooi.
1: Nou, ik zou zeggen, huur een vrachtwagen in om de hele prijzenkast mee te nemen. Dan zie ik het maandag wel verschijnen hier.
0: Ja, precies.
1: We zien je maandag hier samen met de meiden in de ochtendshow. Bedankt voor nu in ieder geval voor deze update. Het is helaas niet gelukt. Maar goed, nogmaals, ze hebben een leuke dag gehad. En dat telt eigenlijk meer dan de winst uiteindelijk. Dus het is helemaal fijn geweest. Chris, dank je wel. Heb een goed weekend. En tot maandag dan.
0: Dank je wel. Van hetzelfde. Groetjes.

0: Tate McRae. Yeah, you know what this is. En ze wil een Ferrari of een Lamborghini of een...
1: Tate McGrady bedoel je?
0: Tate McGrady, ja. Ja, ik heb hem wel eens Tate McGrady genoemd, omdat ik het wilde afkondigen, het plaatje Greedy, als Tate McRae en Greedy. Maar ik noem daar Tate McGrady en McRae.
1: Ja.
0: Ja. Dat was het niet. Het was wel Sportscar in de ochtendshow. Er is altijd een moment dat onze cameraman, Alex van der Ploeg, inmiddels TikTok-influencer.
1: Ja.
0: Ja, influencer weet ik niet, want hij, hij verdient er niks aan verder.
1: Maar TikTok-legende inmiddels.
0: Nou ja, hij wordt wel herkend op straat. En dat maakt het soms nog wel eens moeilijk om de opnames te maken. Want er staan allemaal kinderen de hele tijd in de op de achtergrond. Of hem aan te spreken, handtekeningen uit te delen, dat soort zaken. Maar hij stelt je wel een vraag op straat. En dat in het kader van Zeg het maar. Ja, ook deze week is hij weer op pad gegaan. En stelde die de volgende vraag.
2: Eind 2024 liep het busvervoer in onze regio allesbehalve soepel toen Qbuzz het overnam van Arriva. Daarom worden nu kortingen en gratis dagkaarten uitgedeeld. En dat bracht ons bij de vraag van deze week. Als jij nu één ding voor altijd gratis zou mogen maken, wat zou dat zijn?
3: Ik denk voetbalspullen, omdat ik veel voetbal. En ja, het is best wel duur.
4: Sigaretten. Ja, gewoon elke dag roken, hè. Verslaafd, ja.
0: Ja.
4: Sigaretten.
0: Ja, maar goed, dat, het is niet voor niets zo duur geworden natuurlijk. Nee. Omdat het gewoon niet goed is voor de volksgezondheid. En ook niet voor je eigen gezondheid. Maar ja, wat zou jij gratis willen maken? Laat vooral even achter via
1: benzine.
0: De socials. @CDAlf en ook dat is te vinden op Instagram en TikTok. Uiteraard TikTok, want Alex van der Ploeg is daar bekend van. Wat zei je nou, benzine?
1: Benzine, ja.
0: Benzine, dat we dat gratis kunnen krijgen. Ja, ja. Dat zou wel heel fijn zijn.
1: Gratis je auto opladen. Weet je, dat is ook zo fijn.
0: Überhaupt gratis boodschappen is ook wel fijn voor de portemonnee in zover. Maar wat zou jij gratis willen hebben? Ja, er werd gesproken over gratis voetbalspullen. Mm-hmm. Ik moet zeggen, ook dat is in de afgelopen jaren duurder geworden. Want tegenwoordig betaal je volgens mij iets van €200 voor een beetje goede voetbalschoenen. Terwijl je vroeger...
1: Vroeger. Komt er weer hoor, het bekertje.
5: In de vroegere oude tijd, toen ik nog voetbalde... Toen betaalde ik zo'n €60 voor een paar voetbalschoenen. Terwijl je daar tegenwoordig in de toekomst €200 voor zou moeten betalen. En als je nu kijkt bijvoorbeeld naar een shirtje van het Nederlands elftal.
1: Ja.
5: Ook voor de kindershirtjes betaal je knijtig veel. Want waar je vroeger €80 betaalde voor een voetbalshirtje. Nou echt, in het hele vroegere oude tijdperk was dat zelfs €40. Ja, dan was het €60 op het moment dat je ook nog even bedrukking op de achterkant wilde. Had je nog niet eens de officiële bedrukking, maar goed. Je betaalt tegenwoordig €80 voor een kindersetje. En voor een eigen shirt voor volwassenen betaal je zo €120.
1: Jeez.
5: En wil je het officiële shirt hebben, betaal je €160.
1: Hallo.
0: Nou. Ja, je betaalt er veel voor tegenwoordig. Ja. Dus ook dat is allemaal duurder geworden. Ongelooflijk. Maar goed, wat zou jij gratis willen hebben? Laat achter via @studioalf op Instagram en TikTok. Daar zijn we te vinden in de social, op de social kanalen. En we zijn er heel benieuwd naar, dus laat vooral weten. Zometeen in de ochtendshow heb ik ook nieuws voor je over iets anders wat duurder is geworden. En ook zometeen in de ochtendshow gaan we het even hebben over vis.
1: Vis?
0: Vis.
1: Vis, ik dacht al, ik ruik wat.
0: Nee, we hebben het hier niet in de studio. Oh, dus dat kan je niet ruiken of je moet niet hebben gedoucht.
1: Nou.
0: Dat allemaal zometeen na het nieuws van 9 uur.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Oh, we gaan even snel door.
8: Het is een doelpunt, ja hoor.
9: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
7: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
10: Hij schiet hem in het doel.
11: Wij zijn erbij.
12: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
11: Jij bent erbij.
12: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
11: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
13: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
11: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
14: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
11: Vacature@studioalve.nl.
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: De Ochtendshow.
0: Hele goedemorgen. 8:58 is het. De Ochtendshow voor vrijdag 19 juni. Studio Alf en Kage Brazen, waar je naar luistert. En ook het nieuws krijg je te horen. De NOS.
16: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal.
8: Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. 1758 mensen maakten een eind aan hun leven. Deze hoogleraar suïcidepreventie zegt dat het onderwerp bespreekbaar maken belangrijk is.
10: Wij stimuleren eigenlijk iedereen om meer te durven en leren praten over zelfdoding. Dus dat het taboe eraf gaat. Dus dat mensen ook meer durven te praten over als ze zelfdodingsgedachten hebben.
8: Ongeveer 2/3 van de mensen die zichzelf doden is man. En de meeste zelfdodingen zijn onder 50ers en 60ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het doelen van Hezbollah heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in reactie op schendingen van het staakt het vuren door de militante beweging. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. De gemeenteraad van Katwijk staat positief tegenover de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Doorslaggevend was een deal met de provincie en het Rijk, vertelt Omroep West-verslaggever Mark Kool.
16: En die behelst dat de provincie en het Rijk 72 miljoen euro meebetalen aan de bereikbaarheid van het gebied rond die fabriek. Katwijk investeert er ook nog eens 31 miljoen in. En daarnaast is afgesproken dat het Rijk ook nog eens gaat meebetalen aan betaalbare woningen voor een bouwproject dat Valkenhorst heet.
8: In de herfst wordt een definitief besluit genomen. Het weer, het wordt een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Jurjen, dankjewel. Gaan we over naar nieuws uit de regio. En die krijgen we van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Oh, dit is gek.
1: Ja.
0: Wacht even hoor, stop de muziek.
1: Dat is lang geleden.
0: Ja, dat is... dat is zeker lang geleden. Ik weet wel waardoor het komt. Nou goed, maakt niet uit ook. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een pasgeboren Galloway-kalf is dinsdag uit het water gered bij het Polderpeil in Alphen aan de Rijn. Een wandelaar sloeg alarm nadat het dier nog maar net zijn kop boven water kon houden. De dierenambulance, brandweer en kuddebeheerder kwamen in actie. Het kalf werd veilig op het droge gehaald en is herenigd met zijn moeder. De gemeente Alphen aan de Rijn heeft vorig jaar een tekort van 6,3 miljoen euro geleden. En dat is aanzienlijk minder dan de 13 miljoen euro die vooraf werd verwacht. Meevallers waren er onder meer bij onderwijs, de opvang van Oekraïnse vluchtelingen en de gemeentelijke organisatie. Tegelijkertijd vielen de kosten voor jeugdhulp bijna 5 miljoen euro hoger uit dan begroot. Voor dit jaar rekent de gemeente opnieuw op een fors tekort van ongeveer 15 miljoen euro. Een bestelbus is woensdag vastkomen te zitten onder het viaduct van de N445 in Rijpwetering. De bestuurder had de maximale doorrijhoogte onderschat, waardoor het voertuig klem kwam te zitten. Niemand raakte gewond. Een berger moest eraan te pas komen om de bestelbus los te trekken. Het is niet de eerste keer dat het misgaat bij het viaduct aan de Pastoor van de Plaatstraat en de Zuidweg. Ook vorige maand kwam daar al een bestelbus vast te zitten. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan nog de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, op dit moment is die ene file die een half uur geleden nog te melden was, is opgelost. Dat betekent dat er helemaal geen files meer staan. En dat het dus lekker doorrijdt op de wegen in de regio. Hoe is dat op het spoor? Rijdt het daar ook door?
1: Ja, ik roep het al de hele ochtend. Reizigers tussen Alphen aan de Rijn en Gouda moeten rekening houden met hinder door werkzaamheden. Tot zondagochtend rijden er geen Airnet-sprinters op het traject vanwege werkzaamheden aan verschillende spoorbruggen. De NS zet stopbussen in die alle tussenliggende stations aandoen. Wie tussen Alphen aan de Rijn en Gouda reist, kan volgens de NS beter via Woerden reizen. Die omweg is per trein is sneller dan de vervangende bus.
0: Oké, dus wees in ieder geval blij met het advies wat de NS je geeft. Want dat is altijd fijn om positief advies te krijgen van de NS. En gebruik in ieder geval ook de reisplanner om jouw route te plannen. Nou, tot zover. Ik moest even wat extra tijd inwinnen. Om ervoor te zorgen dat ik goed word aangekondigd. Aangezien anders Richard Harreman aangekondigd was. Maar goed, de ochtendshow is niet alleen met mij, maar ook met Richard Harreman. Maar toch, ja.
17: De ochtendshow met Wesley Hoek.
0: Ja, zo heet ik inderdaad. Goedemorgen. Studio.

0: Unforgettable. French Montana en Swae Lee in de ochtendshow. Gavin Crystal voor de hier. En One Step Closer to You. Een kijkje op de klok. 17 over 9. Het is de vrijdagochtendshow. 19 juni 2026 vandaag. Het is Studio Alf en Kagebrazen waar je naar luistert. Even wat nieuws. Want huiseigenaren in de regio zien hun woning steeds meer waard worden. Kagebrazen ligt de gemiddelde WOZ-waarde voor het eerst boven de 5 ton. In Alphen aan de Rijn stijgen de huizenprijzen al zo'n 5 jaar harder dan het landelijke gemiddelde. En ook daar ligt de gemiddelde WOZ-waarde inmiddels ruim boven de 500.000 euro. Dat zijn nogal prijzen natuurlijk. Ja. 500.000 hebben we het gewoon over. Maar goed, en verder valt ook op dat het aantal arbeidsongeschikten in Alphen aan de Rijn voor het 7e jaar op rij stijgt. En nu op het hoogste niveau ooit is. Sinds 2006 in ieder geval. In Kagebrazen is juist het tegenovergestelde te zien. Want daar daalt het aantal mensen in de bijstand voor het derde jaar achter elkaar. En is het aantal uitkeringen het laagst sinds 2019. Ik zei het net al, er is wat nieuws over iets wat duurder wordt. Ja, niet alleen de WOZ-waarde dus, maar ook het rijbewijs. Wat betaalde jij vroeger, Ries, voor je rijbewijs? Weet je dat nog?
1: Dat weet ik niet meer.
0: Of had je zo'n pakket wat je gewoon samenstelde?
1: Dat weet ik niet. Ik weet wel dat ik was best wel laat was ik met het halen van mijn rijbewijs, volgens mij. Volgens mij was ik een jaar of 20 of zo al.
0: Oké.
1: Ja, ik was 96, ja. Dat was
0: net als lang geleden, ja. Toen was ik 4 jaar ongeveer.
1: Je betaalde nog geen guldens.
0: Je betaalde nog geen guldens, ja. Ja, tegenwoordig betaal je echt duizenden euro's. En nu blijkt dus dat in de afgelopen 5 jaar de kosten zijn gestegen met duizenden euro's.
1: Zo dan?
0: Nou ja, 1.000 tot 2.000 euro. We moeten niet overdrijven, het moet geen 5.000. Maar toch wel flinke prijsstijging
1: Is er te melden. Volgens mij ligt het ook een beetje aan hoe goed dat jij iets oppakt. Hè? Want ik kan me nog herinneren dat mijn instructeur die rende over de parkeerplaats heen van in 13 lessen zijn rijbewijs. Dus daar was hij heel erg blij mee.
0: Ja, tegenwoordig heb je minstens 20 lessen nodig. En dan in een pakket van de 1000 euro. Nou goed, het is in ieder geval duurder geworden. Iets wat minder duur zou moeten worden is dan weer de kosten voor de dierenartsen. Het kabinet wil ingrijpen bij de hoge kosten. Er wordt gekeken hoe prijzen beter in de hand gehouden kunnen worden. En minder commercieel lijkt mij dan. Mm. Toch?
1: Ja.
0: Ja, het zou minder commercieel moeten worden wat mij betreft. Maar goed, dit is in ieder geval waar het kabinet zich over buigt. Wij buigen ons over wat anders en daar zit gewoon een luchtje aan. En voor sommigen is het niet per se een luchtje die ze heel fijn vinden. Voor de ander, die kunnen ermee wakker worden gemaakt. Want het is er weer tijd voor. De Hollandse Nieuwe. We hebben het over de haring. Afgelopen weekend werd het gevierd met de jaarlijkse vlaggetjesdag. En ook deze week genoeg haringparties eigenlijk te vinden hier in de regio. Ook dat is vrij commercieel ingestoken, omdat eigenlijk bedrijven de haringparty commercieel aangrijpen om hun goederen of hun diensten onder de man te brengen. Maar we hebben het over de haring dan. Hoe smaakt die dit jaar? Dat is natuurlijk de vraag die we hebben. En ik vraag het aan Patrick Veenendaal. Hij is van de viswinkel Vissie in Alphen aan de Rijn. Patrick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hoe smaakt die dit jaar, Patrick?
2: Ik moet zeggen dat die... We hebben nog wel eens een slechte start. Maar dit jaar is die echt goed vet en mooi van smaak. Dus voor ons zeer prettig.
0: Zeer prettig. Je zegt, je hebt nog wel eens een slechte start. Waar ligt dat dan aan?
2: Aan het mooie voorjaar. Dus te weinig zon. Dus dan groeit de plankton... Ja, te weinig. En dan hebben ze te weinig eten.
0: Ja, en dat heeft dan wel weer te maken met de uiteindelijke smaak van de haring.
2: Absoluut, ja.
0: Wat merk je qua weer, zeg maar? Is het met mooi weer dat mensen meer haring eten of juist andersom?
2: Oh, daar gaan we vandaag achter komen.
0: Ja, eigenlijk een mooi meetpunt.
2: Ja, dat is een mooi meetpunt. Meestal werkt het niet helemaal mee als het echt te warm wordt. Dus dan gaan de ouderen onder ons een beetje afhaken, vind ik altijd.
0: Ja.
2: En die komen of 's ochtends vroeg of wat later op de dag. Maar ja, ik verwacht een goede dag, ja, absoluut.
0: Ja, en nu is natuurlijk, we kunnen het vergelijken met de smaak van vorig jaar, hè? De haring van dit jaar. Wat is het te vergelijken met de haring van vorig jaar en wat is het verschil?
2: Ik vind het... Hij is iets zachter als vorig jaar. En hij smelt een beetje op je tong meer als vorig jaar, vind ik.
0: En dat is dan beter?
2: Maar ik vond vorig jaar ook al heel goed. Dus...
0: Oké. Okay. Maar is het dan beter of is het dan slechter als hij wat meer smelt op de tong?
2: Ik vind persoonlijk een klein bijtje erin absoluut lekker. Dus... Ik heb dat iets liever, maar vooral de start vind ik, als hij smelt op je tong, echt zeer goed.
0: Ja, want dan komen de smaken ook vrij op de tong, neem ik aan.
2: Ja, absoluut. Ja. En, je mond is helemaal gevuld met mooie smaken, vind ik eigenlijk wel.
0: De gemiddelde klant die proeft natuurlijk weinig verschil, hè? Ik bedoel, haring is haring in zover. Nu ben jij wel een echte viskenner. Hoe kun je het verschil proeven? Of heb je daar bepaalde tips voor?
2: Oh, ik doe hier wel met vaste klanten. Doe ik wel net voor de haring krijgen wij natuurlijk allemaal proefjes. Welke haring je wil. En dan ga ik met hun wel eens de test aan. En dan verbaast het hun hoeveel verschil er in de haring zit.
0: Ja. Dus ze kunnen het daadwerkelijk wel proeven eigenlijk?
2: Absoluut, ja. En dat is leuk. Dan staan ze echt verbaasd van, oké, zoveel verschil zit erin.
0: En ben je het dan ook vaak eens met de klant in hoe lekker de klant het vindt en hoe lekker jij nieuwe haring vindt?
2: Meestal wel, maar ik kijk natuurlijk ook naar andere aspecten, zoals hoe die zijn gehouden op de dag. Want het is best wel een kwetsbaar product, dus het loopt snel achteruit. Dus ja, wij proberen natuurlijk daar diversheid in te houden. Dus dat is voor mij ook belangrijk, dat die goed blijft naar de klant toe.
0: Ja, binnen hoeveel uur moet je hem eigenlijk opeten?
2: Oh, ik vind hem eigenlijk direct.
0: Eigenlijk direct, ja.
2: Ja, dat is het mooiste.
0: Gewoon meteen in het vuistje en dan met de uitjes erbij en naar binnen laten glijden.
2: Ja, dat is wel het mooiste. Maar kijk, net zoals met zo'n Nederlands elftal morgenavond om 7 uur. Ja, dat is natuurlijk goud om een beetje haring daar neer te zetten.
0: Ja, naast de bruine bitterschaal en het borreltje en de nootjes en dat soort dingen, gewoon nog even een haringje op de plank.
2: Dat is toch echt Hollands. En dan denk ik maar, die moet je eigenlijk wel in huis hebben.
0: Ja, zo is het inderdaad. Nu wordt sinds dit jaar het eerste vaartje Hollandse Nieuwe niet meer geveld, hè? De reden daarvan is dat de haring steeds minder populair is, ook onder jongeren. Merk jij dat ook, dat jongeren steeds meer voor andere vissoorten kiezen?
2: Oh, natuurlijk. Sushi is natuurlijk heel erg belangrijk tegenwoordig. Dus de sashimi's. En dat eten ze allemaal rauw. En de haring vinden ze wel lastig.
0: Ja.
2: Maar ik merk toch ook wel dat wel gegeten blijft worden gewoon.
0: Oké, dus bij jou in de winkel merk je eigenlijk weinig van dat verschil?
2: Nou, niet zo heel erg eigenlijk, nee.
0: En kiezen ze dan toch regelmatig eerder voor een kibbeling of voor een... Nou ja, een paling is eigenlijk ook wel een soort wat heel veel jongeren niet per se lekker vinden, moet ik zeggen.
2: Ja, ze zijn de smaak een beetje verleerd, denk ik.
0: Ja.
2: En ze eten gewoon anders en natuurlijk veel gevarieerder dan we dat vroeger deden. We hebben ook, ons aanbod is natuurlijk ook vele malen groter geworden als 20 jaar geleden, als een visboer had.
0: Ja, want ook jij verkoopt tegenwoordig sushi-soorten.
2: Nou ja, je hebt van alles natuurlijk. Je probeert natuurlijk een compleet product te leveren.
0: Ja. Maar eigenlijk zeg je daarbij ook, we moeten eigenlijk opnieuw vis leren eten in zoverre.
2: Ja, ik vind het wel, ja.
0: Ja.
2: Want het is super gezond, een haringje is natuurlijk super gezond. En dat moet je eigenlijk wel in je voedingspatroon zitten, vind ik.
0: Ja, het zou mooi zijn inderdaad als de jongeren bij wijze van spreken meer vis zouden eten in plaats van de zogenoemde extra stoffen die ze dan bestellen bij een of andere sportwinkel. Omdat het ook gewoon, het zijn gezonde vetten die je binnenkrijgt.
2: Ja, het is zo makkelijk te scoren in plaats van al die pakjes.
0: Zo is het ook, ja. Nu is het de vraag uiteraard altijd, maar ik denk dat ik het wel kan invullen voor je. Met of zonder uitjes?
2: Ja, zonder.
0: Zonder?
2: Ja.
0: Oh, ik had juist andersom verwacht, Patrick.
2: Nee, ik vind echt neutraal. Dan proef je de smaak. En de uitjes verbloemt toch een beetje de smaak, vind ik. Nee.
0: Ja, precies. Eigenlijk een verpeste ui het.
2: Ik vind van wel, ja.
0: Ja. Tot slot nog één vraag, want we noemen het de nieuwe haring Hollandse Nieuwe. Wanneer is het nieuwe er eigenlijk vanaf? Is dat pas wanneer er een nieuwe vangst is? Of is het gewoon na een paar maanden, is het gewoon ik wil haring?
2: Het is de eerste 6 weken van de vangst is nieuwe haring. Okay. Daarna wordt het gewoon maatjesharing.
0: Maatjesharing, zo heet dat dan?
2: Ja.
0: Oké, ik ga het onthouden, Patrick, die term. Ja. Dan kunnen we dat na 6 weken bestellen. Voorlopig mag je het gewoon Hollandse Nieuwe blijven noemen. En dan gaan we er gewoon lekker van genieten. Ja, lekker vet is die. Hij smelt weg op de tong. Wat dat betreft een prima vangst, wat jou, naar jouw inziens.
2: Absoluut, een mooi jaar. Ja.
0: Mooi. We gaan ervan genieten, Patrick. Dank je wel dat we je even mochten bellen.
2: Ja, jullie ook bedankt en succes met de uitzending.
0: Dankjewel, Patrick Veenendaal van de Viswinkelvisie in Alphen aan de Rijn. Ja, de nieuwe haring. Ben je een beetje van de haring, Ries?
1: Nou, ik vind het wel lekker, ja. Ja. Ik moet wel zeggen, ik had wel een beetje een kleine cultuurschok toen ik hier kwam wonen. Ja. Want hier wordt het blijkbaar heel normaal gevonden dat naast de uitjes ook gewoon een augurkje erbij wordt geleverd.
0: Oh ja.
1: En dat ben ik niet gewend uit het Rotterdamse.
0: Nee, maar goed, als we Patrick mogen geloven, dan moeten we dat gewoon allemaal weglaten. Ja. En hem gewoon lekker kaal eten. Puur natuur. Dan komt het helemaal goed. Puur natuur, zodat je de echte smaak van de Hollandse nieuwe proeft. Misschien kunnen we hem zo meteen even gaan halen dan naar de ochtendshow.
1: Ja.
0: Ik wil wel zeggen, ik weet niet of mevrouw er blij mee is. Vanwege de geur. Maar goed, voor ons hebben we in ieder geval lekker ontbijtje.

0: dat ze de teksten niet hadden vanuit Amerika. Want Bert en Ernie zijn Amerikaans. Ja. Ze hadden de teksten niet. Maar jij wist ook nog wat te vertellen erover. Ze moesten het apart van elkaar opnemen.
1: Ja, ik had het je gehad inderdaad. Ja. Volgens mij had je het ook verteld in de ochtendshow. Maar als de twee... Opnieuw. Het waren beelden van de Amerikaanse versie van Bert en Ernie. Want officieel is Sesamstraat vanuit Amerika ontstaan.
0: Ja.
1: En Nederland heeft dat overgekocht en overgenomen. En uiteindelijk vernederland, zeg maar. Maar goed, dat moest ook een Nederlandse stem krijgen. Nou ja, Wim T. Schippers en Paul Hanen waren dus de stemmen die dat inspraken. Mm-hmm. En op het moment dat die opnames er waren, moesten ze het echt los van elkaar opnemen. Omdat ze continu in een deuk lagen van elkaar. En ze zaten elkaar natuurlijk ook een beetje in de maling te nemen de hele tijd.
0: Precies.
1: Maar omdat die opnames gewoon heel snel moesten, er moesten heel veel opnames worden gemaakt. Moest het gewoon echt apart van elkaar. Want anders was het, dat duurde één opname, duurde bij wijze van spreken 4 dagen.
0: Ja.
1: Want er werd alleen maar gelachen.
0: Ja, dat klopt. Ja. Ik kan me nog zo goed. Ik heb hem ook een stukje laten horen over van ik heb zo'n dorst, Bert.
1: Ik heb zo'n doorgespierd.
0: Die.
1: Ja.
0: En die heb ik toen, als klein kind heb ik die gezien. En ik weet nog dat ik met mijn vader samen zat te kijken naar Sesamstraat. En mijn vader lag echt helemaal in een deuk gewoon. Die ging helemaal stuk, ging die om Bert en Ernie altijd.
1: Ja, het is echt. Er zijn zoveel iconische momenten van Bert en Ernie te benoemen. Tegenwoordig is het ook allemaal weer terug te vinden, hè, bij de schatkamer van Beeld en Geluid. Daarnaast was hij natuurlijk nog veel meer. Hè. Hij was kunstenaar, dichter, hij was woordenvertaler, weet ik veel wat. Hij was zo bijzonder. En op het moment dat een journalist interview met hem zou doen, dan het interview dat ging helemaal nergens meer over op een gegeven moment. Want hij was heel verwarrend. Maar hij begreep zichzelf wel. Een beetje de Johan Cruijff, maar dan,
0: Ja. Hij was trouwens ook, Wim T. Schippers was ook de bedenker van de pindakaasvloer.
1: De pindakaasvloer. Ja, die wordt trouwens opnieuw geproduceerd, begrepen inderdaad.
0: Terug in Rotterdam, als een eerbetoon.
1: In Rotterdam, ja. Het mooie is ook, Wim T. Schippers die dacht echt overal over na. Zo heeft hij ook een origineel rouwbericht achtergelaten.
0: Oh.
1: Want hij schrijft namelijk, ik zei het al, het is een bijzondere man qua woorden ook. Zo schrijft hij dood, Wim T. Schippers, en dan geboortedatum en sterfdatum. En daaronder, niks aan te doen. Wim T. Schippers ten voeten uit. Ja,
0: echt.
1: Maar goed, zowel het bericht van Wim T. Schippers zelf als die van Paul Hanen vanuit het personage Bert. Het zijn bijzondere dingen. En
0: natuurlijk niet vergeten, Kermit de Kikker, hè?
1: Deed hij ook nog, inderdaad.
0: Dus,
1: het is Kermit. Ja, ik kan
0: het
1: niet
0: naar. Kermit
1: de Kikker weer met het Sesamstraatnieuws. Ja, dat kennen we allemaal wel, die uitspraak. Maar ook dat was Wim T. Schippers.
0: Ja.
1: Bijzonder. Tot slot nog één ding over hem.
0: Ja.
1: Want hij was ook een soort van... Hij ging op een gegeven moment een soort van satirisch ding doen. Dat was een beetje aan het begin van zijn carrière. Deed hij voor de televisie, geloof ik. En daar hoorde je eigenlijk de stem al van Ernie. En later werd dat dus de daadwerkelijke stem van Ernie. Terwijl in het begin, zeker in het begin van die opnames, klonken Bert en Ernie best wel anders dan de uiteindelijke Bert en Ernie.
0: Klopt.
1: Terwijl het gewoon dezelfde mensen waren. Maar die stem die heeft zich zo ontwikkeld.
0: Ja, ze moesten zichzelf nog even een beetje vinden.
1: Ja, terwijl eigenlijk de stem van Ernie in zoverre al bekend was, omdat hij dat in satirische stukken al liet horen. Dus bijzonder verhaal in zoverre. Niks aan te doen, zo is het ook. Dat zegt hij ook zelf, Wim T. Schippers, overleden afgelopen week. En mooie herinneringen. Iedereen kan er wel wat over vertellen. Of het nou over Bert en Ernie gaat of over andere dingen die hij heeft gedaan. En om niet te vergeten, Ron Flonflon.
0: Ja, Ron Flonflon. Ja, dat is heel moeilijk uit te spreken.
1: Ja, gelukkig kon hij het zelf wel. Dus.
0: Ja.
1: Ik wilde nog iets zeggen. Ik weet even niet meer wat. Dat is een beetje... we kunnen wel...
2: Laten we samen iets leuks doen. Uh-huh. Zoals,
3: ik weet het.
2: Wat doe je nou?
3: We kunnen samen naar muziek luisteren. Kom op, dans met me mee. 1, 2, 3, 4, pirouette.
0: Bert.
1: Pas nou op, Bert.
0: Ik moet het zeggen, maar ik vind Ernie als een van de smurfen klinken nu. Nou, niet dan.
1: Nee.
0: Jawel.
1: Nee.
0: Jawel, dit was niet Ernie zoals ik Ernie ken.
1: Ik ga zo meteen even een fragment laten horen van de smurfen. En een fragment van Ernie.
0: Ja.
1: Dan kan jij de vergelijking maken. Nee.
0: Ja, maar dit is een hele andere Ernie die je hoorde.
1: Nee, dit is de uiteindelijke Ernie, meneer Hartman.
0: Zo ken ik hem niet, hoor.
1: Nee,
0: ik ken hem echt van ik heb zo'n dorst.
1: Ja, maar dat was die zware stem op het begin.
0: Ja.
1: Nou, zeg zometeen hoor je de stem van Richard Arman met het nieuws uit de regio. Eerst is het tijd voor het nieuws van 9:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS. Het NOS-journaal. Een NOS-journaal.
4: Goedemorgen.

0: Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 16 mensen gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran in Zwitserland gaan vandaag niet door, zegt het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken. Delegaties van de VS en Iran zouden elkaar ontmoeten in een hotel bij Luzern. In Engeland heeft de populaire Labour-politicus Andy Burnham bij tussentijdse verkiezingen een zetel in het lagerhuis veroverd. Dat betekent dat hij zijn partijgenoot premier Starmer kan uitdagen. Het weer, zonnig en heet. Het wordt 28 graden aan zee tot 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien.
1: Oh, daar ga je weer. Wacht even, hoor.
2: Oei!
1: Oei! Hybrid! Oei! Even kijken, ik moet even dit allemaal regelen, want... Oh, ja. Ja, dat is hem.
2: Ja, dat klinkt wel goed, ja.
1: Het nieuws uit de...
2: Nee, ook niet.
1: Jawel.
2: Ja, oké, okay, ja, okay, prima, sorry.
1: Het nieuws uit de regio.
2: Oei.
1: Met Kim te kikker. Oei. Nee, met Richard Harreman. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Klinkt meer als Tommy, trouwens.
3: De Open Kwekerijdag in Boskoop bleef morgen haar 15e editie. Langs het Laag Boskoop openen 6 kwekers hun deuren voor het publiek. Bezoekers krijgen een kijkje achter de schermen van de boomkwekerij... Kwekerij... Zo. Dat gaat weer goed.
1: Poeh.
3: Van de boomkwekerij sector. Hou op, man. Met rondleidingen, demonstraties en activiteiten voor jong en oud. Jaarlijks trekt het evenement duizenden bezoekers uit de regio en ver daarbuiten. Een automobilist is afgelopen weekend zijn rijbewijs kwijtgeraakt... na een forse snelheidsovertreding op de N209 bij Benthuizen. Agenten zagen de auto met hoge snelheid rijden en stelden na correctie vast dat de bestuurder 51 km per uur te hard reed. Het rijbewijs is direct ingevorderd. De officier van justitie beslist later over de verdere afhandeling van de zaak. Pro Kaag en Braassem lijkt de nieuwe coalitiepartner te worden van Samen Kaag en Braassem, CDA en D66. Dat bleek maandag tijdens een extra raadsvergadering over de formatie. Fractievoorzitter Rick van Zeggelen liet weten dat Pro een kandidaat voordraagt voor de vierde wethoudersplek. Die plek kwam vrij nadat de onderhandelingen met de VVD stuk liepen, onder meer vanwege verschillen van inzicht over het energiebeleid. De partijen hopen nog voor het zomerreces een nieuw college te kunnen presenteren. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Wat? Hobbel? Struts. Nou, dan hebben we mijn hele oeuvre wel gehad.
2: Dan hebben we alles al gehad.
1: Wat we ook hebben gehad is meteen al de verkeersinformatie van de ANWB. Want er valt namelijk niks te melden. Het rijdt lekker allemaal door. Kunnen we ook gauw door met de informatie wat betreft de treinen? Hoe gaat het daar nu mee?
3: Ja, nog steeds hetzelfde. Reizigers tussen Alphen aan de Rijn en Gouda moeten rekening houden met hinder door werkzaamheden. Tot zondagochtend rijden er geen Airnet sprinters op het traject vanwege werkzaamheden aan verschillende spoorbruggen. De rest zet stopbussen in die alle tussenliggende stations zullen aandoen. Wie tussen Alphen aan de Rijn en Gouda reist, kan volgens de NS beter via Woerden reizen. Die omweg per trein is sneller dan de vervangende bus.
1: Gebruik in ieder geval de reisplanner van de NS om jouw route te checken. Richard had het over die Ernie die ik zojuist liet horen. Die klinkt heel erg als een smurf. Nou, nog één keer.
4: Laten we samen iets leuks doen, zoals...
5: Ik weet het.
4: Wat doe je nou?
5: We kunnen samen naar muziek luisteren.
6: Het was maar een ideetje.
7: Smurfin, misschien is het net als je de hik hebt en moeten we ze bang maken.
2: Het zijn hele andere smurfen die ik nu hoor.
1: Nou, dit is de originele versie en dit is de nieuwe versie van de smurfen.
8: Geen paniek, jongens. Deze klusjesdag gaat anders zijn.
2: Hey, Belgische smurfen.
8: Stel maar gewoon met mij mee, oké? Luister goed, iedereen. Deze keer gaan we het dorp echt doen schitteren.
5: Wat?
2: Het zijn Belgische smurven.
1: Ja, dat klopt.
2: Ja.
1: Ja, het is officieel ook Frans natuurlijk, de smurven.
2: Ja, van mij...
1: Maar in geen enkel gedeelte vind ik zeg maar Ernie lijken op de smurven.
2: Nee, ik vind het nog steeds... gewoon de smurven met de stem van Brul Smurf. Wie was dat ook alweer die dat ook alweer deed?
1: Grote smurf, haal me eruit.
2: Frans van Deurschoten of zoiets?
1: Ja, volgens mij ook.
2: Ja, dat zijn voor mij nog de smurven. Weet je? Maar ja, goed, weet je, ik ben ook al wat ouder.
1: Ja, dat klopt, maar... Het eerste fragment van de... Maar dit is toch ook zo.
2: Ja, maar dit was echt de stem... Ik vond de stem van Ernie nu vond ik de klungelsmurf van vroeger.
1: De klungelsmurf van... Oké. Ja, je hebt natuurlijk ook Irene Moors en de smurfen.
2: Ja.
1: Je had ook dit liedje. Van Busje komt zo, weet je wel. Maar dan hadden ze hem weer omgeturnd tot Knutsel komt zo. Dus...
9: Bij ons in Smurvenland woont een hele knappe kop.
4: Laten we samen iets leuks doen, zoals...
5: Ik weet het.
1: Ja, ik hoor het echt niet in, hoor. Sorry,
2: Sorry. Ja, goed. Ja.
1: Goed, hebben we dat...

0: Years and Years en Desire in de ochtendshow. En daarvoor ook de nieuwste van Roxanne Hazes. Ze heet Tranen in de Gift Shop. Lekker plaatje is dat. En die hoorde je ook hier in de ochtendshow. Ja, het is natuurlijk vrijdag. Het is vrijdag 19 juni 2026 vandaag. Zometeen het Rad van Fortuin. Je hebt nog even een paar minuten om te stemmen. @studio11 op Instagram. Doe dat vooral. Want uiteindelijk bepaal je wie we gaan draaien. Tot slot in deze uitzending. In de story vind je een poll met twee opties. Dat allemaal in de categorie...
1: Album tracks.
0: Zorg ervoor dat je binnen een paar minuten hebt gestemd. Want uiteindelijk bepaal jij dus mede wie wij zo mogen draaien. Het is natuurlijk vrijdag, dus New Music Friday. En dat betekent dat we ook nieuwe muziek gaan draaien in de ochtendshow. Ries, er is genoeg uitgebracht. Het enige ding is wel, vanavond is er geen nieuwe Deuntjes Radio.
2: Okay.
0: Want de heren die zijn verhinderd. Maar daarom de aflevering van vorige week... Mocht je dat hebben gemist, nou altijd fijn, want ook dan ontdek je nog steeds nieuwe muziek. Maar vandaag, onder andere die nieuwe van Frans Duits en Lange Frans, die heet Tour de France. Hey Frans, zie je als sidetitel.
2: Okay.
0: Maal Smit heeft een nieuwe, Frankie Rizzardo is echt al upcoming DJ, die gaat lekker. Heeft ook een nieuwe plaat. Clean Bandit is terug. Bauza is ook terug met een nieuwe plaat.
2: Dat was toch maar eenmalig iets of zo, maar toch niet dus.
0: Wat, de Bauza?
2: De Bauza.
0: Nee, Bauza is een Noorse groep, wat vanuit de middelbare school is ontstaan, maar gewoon nu internationaal is doorgebroken. Mm. Dus die moeten gewoon lekker door blijven gaan. Het enige opvallende is wel, ze zijn tegenwoordig neergezet als de Bauza. In plaats van Bauza. Ja. Dus, okay. Of het dan ook dezelfde groep is, dat vraag ik me nu eigenlijk af.
2: Ik dacht dat het zo'n studentendingetje was.
0: Zo is het begonnen inderdaad.
2: Ah,
0: okay. Ja, zo is er nog veel meer op te noemen natuurlijk. Maar we gaan een plaat draaien. En dat is de nieuwste van Russo en Mart Hoogkamer. Dat is gemaakt voor de Amsterdamse Zomer. Het evenement wat in de... in het Olympisch Stadion gaat plaatsvinden. Ieder jaar weer. Ja, en dit jaar dus ook weer. Ze hebben tegenwoordig dus een theme song. En dat is dus de plaat die je gaat horen in de ochtendshow. Oftewel, die is hartstikke... This is new.
3: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?
3: Zo'n bakootje met net te weinig cola.
4: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
4: Zie die vraag.

0: Ja, dat pakt mij.
1: Ja,
0: mij zo heet die track in ieder geval. De nieuwste van Russo en van... wat zei ik nou? Oh ja, Mart Hoogkamer inderdaad. Zo heet hij namelijk. Is de titelsong van dus... Of de teamsong eigenlijk eerder. Van de Amsterdamse Zomer. Het festival wat wordt gehouden in het Olympisch Stadion. Ja, de vraag is eigenlijk van...
2: Dat pakt me dan wel.
0: Dat pakt me dan wel of...
2: Dit pakt mij totaal niet.
0: Dit pakt mij totaal niet. Ja. Pakt het jou of pakt
1: het
0: jou niet?
1: Ik vind het wel een lekker plaatje. Lekker uptempo. Beetje te uptempo voor deze hitte, maar ja.
0: Nou ja, of juist lekker voor het terrasje en zo. Maar voor jouw geld...
2: Dat pakt me dan wel.
0: Dat pakt me wel. Ja, voor mij geldt ook.
2: Dat pakt me dan wel.
0: Ja, voor sommige mensen is het dus...
2: Dit pakt mij totaal niet.
0: Maar goed, dat kan verkeren natuurlijk. Daarvoor is muziek ook bedoeld. Om de een en de ander wel of niet het leuk te laten vinden. Of het wel te laten pakken, zeg maar. Ja, we zitten een beetje in conclave met de albumtracks. Want dat is namelijk de categorie in... Het Rad van Fortuin.
3: Ga je gang.
0: Jans, dankjewel. Het Rad van Fortuin dus. En de albumtracks, dat kunnen dus platen zijn die heel lang duren. Ik had er gisteren ook eentje in gedachten. Die duurt gewoon echt... Nou, 100.000 minuten. Het is echt niet te doen. 20 minuten was die plaat. De plaat die Richard Harman heeft uitgekozen, die duurt officieel 10 minuten.
1: Ja, sorry mensen.
0: Welke plaat is dat?
1: Coldplay en Coloratura.
0: Ja, dat is wel een lange versie. Dat kunnen we niet kwijt in de ochtend. Daarom, ja, als die wint, kunnen we maar een deel daarvan draaien. Maar goed, hebben we in ieder geval een deel gedraaid. Ik heb een plaatje gekozen, ook een albumtrack, niet als single officieel uitgebracht. Die duurt gewoon 4 minuten. Dus dat is nog te doen, zeg maar. Ja. En maar dat gaat om Stromae en AV Cesaria. Ja, ik kan het niet uitspreken. Ik ben blij dat het voor mij het zelf wel zelf kan. Maar goed, de vraag is, wie wil je horen? En daarvoor heb je kunnen stemmen op @studio of op Instagram. Ja, laten we gauw naar de berekening, de bekendmaking gaan... van het Rad van Fortuin van vandaag. Want wordt het Coldplay of Stromae? Ja, we hebben sowieso de tijd nodig om het te draaien. Dus het muntje gaat weer de computer in. En er verschijnt zometeen het percentage van de winnaar... op het scherm van Richard Harreman. Als het goed is. Nou, hij is goed. Ja, kom maar door, meneer Harreman.
1: Ja, er is op de valreep nog net één stemmetje binnengekomen. En daardoor is het resultaat 76% van de stemmen voor Coldplay.
3: Het Rad van Fortuin.

0: Play Coloratura heet hij. Het is de winnaar van het Rad van Fortuin van vandaag. Officieel 10 minuten lang.
1: Ja, sorry mensen.
0: Maar dat gaan we helaas niet redden. Want ja, we zitten al richting het einde van de ochtendshow. Maar het was in ieder geval wel de winnaar van het Rad van Fortuin van vandaag.
2: Het Rad van Fortuin.
0: Ja, categorie albumtracks wat vandaag gold. Ja. Dat is niet de categorie die we maandag gaan hanteren. Want aanstaande maandag weer een andere categorie. Wellicht dat we wel een zomerstintje eraan kunnen toevoegen, aangezien het volgende week ook gewoon weer bloedverziekend heet wordt. Maar daar gaan we nog even over in conclaaf. Het is in ieder geval wel de hoogste tijd om aan het rad te draaien, Ries. Yes. Ben je er klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Dat is mooi. Dan zou ik zeggen 3, 2, 1. Daar gaat-ie.
1: Nou, het blijft nog even een beetje warm, denk ik, hier zo in de studio.
0: Oh?
1: Want hij is gevallen op de foute party. Foute party.
0: De foute party dus aanstaande maandag in het Rad van Fortuin. Nou, weet je wat? Laten we daar in ieder geval een zomerstintje aan koppelen.
1: Vind
0: want
1: ik
0: volgens
1: goed.
0: Mij wordt maandag ook gewoon 35 graden, dus ja. In zover. Dus maandag, de foute party. Zondagmiddag, dan komt hij online, @studioelf op Instagram. Houd in de gaten, maar stem ook vooral, want uiteindelijk bepaal jij wie wij gaan draaien in de ochtendshow op maandag rond 9:45 in het Rad van Fortuin. Nou, tot zover. Nog heel even. Ja, morgen dus natuurlijk het Nederlands elftal tegen Zweden. Even snel een voorspelling, Ries. Wat wordt het?
1: 2-0.
0: 2-0, ik zeg 1-1.
1: Oké. Okay.
0: Dus schiet wel weinig
1: mee goed
0: op.
1: Eigenlijk 1-1 dan, hè?
0: Nee, maar meestal komen mijn voorspellingen niet uit dit jaar. Oh, dus dat is hartstikke
1: dat is
0: prima als ik het verkeerd voorspel. Maar goed, veel plezier in ieder geval morgen als je het Nederlands elftal gaat kijken. We hopen in ieder geval dat we maandag euforisch de ochtendshow kunnen beginnen, omdat Nederlands elftal heeft gewonnen. Maar dat zien we maandag dan wel weer. Wat we nu zien op studioalf.nl en studiokagebraas.nl is natuurlijk het nieuws uit de regio. Wil je dat in de gaten houden? Nou, vooral die websites even in de gaten houden. Want
1: precies.
0: Uiteindelijk kun je het daar gewoon lezen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Maandag zijn wij er weer.
2: Het einde.

0: Nog even een snel grapje van de dag, dan doet hij een jas. Hè? Want Richard Arman,
1: nou,
0: hoe heet de vrouw van een links?
2: Rechts?
1: Weet ik dat.
2: Toch, oké. Okay.
0: Wat doet een worm voordat hij gaat sporten?
2: Zichzelf uitrekken.
0: Nee, een warming-up.
2: Oh.
0: En tot slot nog. Waarom eten leeuwen geen apenkoppen? Dus waarom eten leeuwen geen apenkoppen?
2: Geen idee.
0: Omdat ze het zakje niet open krijgen.
2: Oké. Okay.
0: Tot zover. Goed hydrateren, goed blijven smeren. En ervoor zorgen dat je ook af en toe de schaduw opzoekt. Want dat is erg belangrijk. Zorg in ieder geval voor dat je geen hittegolf oploopt. Want daar word je helemaal eng van.
2: Ja, nee, ja. Hoe noem je dat? Een zonnesteek of een,
0: nee, een hittegolf? Een
2: zonnehitte.
0: Nee, een hittegolf.
2: Oké. Okay.
0: Ja, want het wordt gewoon de komende dagen heel warm. Dus en dan hopen we je maandag weer te verwelkomen in de ochtendshow zonder brandplekken. Want dat willen we allemaal niet.
2: Nee.
0: Maar veel plezier vooral. En geniet ook van het weer, want dat is ook belangrijk. Tot maandag. En ook veel plezier bij het voetbal.
2: Ja.
0: Nou, tot zover.
2: Hoi, hoi.
0: Doei.
3: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe de knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het parlement van Cuba heeft ingestemd met grote economische hervormingen. Onder druk van Amerikaanse sancties wil het Cubaanse regime onder meer bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Staatsbedrijven worden dan particuliere, commerciële ondernemingen met aandelen. Als de hervormingen inderdaad zo worden uitgevoerd, zijn het de meest ingrijpende veranderingen aan Cuba's socialistische staatsmodel sinds Castro's revolutie van 1959. Het land schuift ermee een flink stuk op richting een vrije markteconomie. Het aantal zelfdodingen in Nederland was vorig jaar het laagst in zo'n 15 jaar tijd. Ruim 1750 mensen maakten een eind aan hun leven. Ongeveer 2/3 is man en de meeste zelfdodingen zijn onder 50'ers en 60'ers. Israël heeft afgelopen nacht opnieuw het zuiden van Libanon gebombardeerd. Daarbij zijn volgens het Libanese staatspersbureau zeker 18 mensen gedood en 33 mensen gewond geraakt. Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen en claimt dat het de doelen van Hezbollah heeft geraakt. In de afspraken tussen Iran en de VS staat dat het stoppen met militaire acties ook geldt voor Libanon. Tot nu toe is daar nog weinig van te merken. Het weer, het wordt een zonnige en broeierig dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien met kans op grote hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir vindt dat heel Libanon moet branden. Hij schreef dat op sociale media na het bericht dat er 4 Israëlische militairen zijn gedood. Ze kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah in het zuiden van Libanon. Vannacht en vanochtend vielen bij Israëlische bombardementen in Libanon zeker 18 doden. De VS en Iran spraken deze week onderling af dat het geweld in Libanon moet stoppen. Tot nu toe is daar weinig van te merken. In Berkel en Schot bij Tilburg is een man opgepakt die in het Verenigd Koninkrijk is veroordeeld tot 13 jaar cel. De Congolese Nederlander kreeg de straf eind april opgelegd voor het misbruiken en mishandelen van de kinderen van zijn ex-partner. De man van 42 sloeg na de uitspraak van de rechter op de vlucht. De Britse autoriteiten vroegen daarna aan Nederland om hem te arresteren. Dat gebeurde afgelopen woensdag. Cuba gaat bedrijven, banken en de vastgoedsector privatiseren. Daar heeft het Cubaanse parlement mee ingestemd. Tot nu toe zijn dat allemaal staatsbedrijven. Het besluit is genomen onder druk van Amerikaanse sancties, waardoor het land in een diepe crisis is geraakt. Het zijn de meest ingrijpende hervormingen in Cuba sinds 1959. Webshops moeten een knop inbouwen waarmee het annuleren of terugsturen van een bestelling veel eenvoudiger wordt. Een deze dagen wordt wetgeving van kracht die dat regelt. De autoriteit Consument en Markt zegt dat de webshops zelf mogen bepalen hoe die knop eruit ziet, maar die moet hoe dan ook duidelijk en makkelijk vindbaar zijn. Als een webshop niet aan de eisen voldoet, kan een boete worden opgelegd. Verder wordt in dat geval de bedenktijd voor klanten automatisch verlengd, van 2 weken tot maximaal 1 jaar. Het weer, het is een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. Later op de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met ook kans op hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je tussen Delft en knooppunt Benelux 5 minuten vertraging en dat komt door een auto met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda stijgt nog steeds. Het zijn er nu bijna 900. Ten opzichte van vorige week is dat een stijging van 38%. Volgens de regering van Congo zijn 232 mensen overleden aan het virus. Volgens artsen is de uitbraak nog verre van onder controle. Vooral omdat het erg moeilijk is om contacten op te sporen van mensen die besmet zijn. Mensen moeten regelmatig vluchten voor geweld in het gebied of wonen in zeer afgelegen gemeenschappen. Eerder deze week zegde de EU bijna 500 miljoen euro toe om de ebola-uitbraak te helpen indammen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd regelmatig overvallen door vergaande besluiten van het kabinet tijdens de coronacrisis. Dat zegt de toenmalige directeur van de inspectie tegen de parlementaire enquêtecommissie. Er was geen overleg over besluiten met enorme consequenties, zoals de sluiting van verpleeghuizen. In Frankrijk is onbekende muziek ontdekt van Mozart. Het gaat om documenten met 7 stukken voor fluit en harp uit 1778, toen de Oostenrijkse componist begin 20 was. De stukken duren samen zo'n 20 minuten. Een conservator vond de partituren in februari in het magazijn van de Franse Nationale Bibliotheek in Parijs. De muziek stond in een notitieboekje van 44 pagina's. Zondag worden de stukken uitgevoerd op een festival in Parijs. Maandag zijn ze te horen op een Franse radiozender. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer, het is zonnig en broeierig met 28 graden aan zee tot lokaal 36 graden in het binnenland. In de loop van de dag stevige onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je 5 minuten vertraging op de N434 van Zoeterwoude naar Wassenaar voor het knooppunt Ommedijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanaf 3 uur vanmiddag geldt in de provincie Limburg code oranje van het KNMI. Er worden zware onweersbuien verwacht, met kans op overlast en schade door hevige windstoten of veel regen in korte tijd. In de rest van het land geldt code geel, maar het KNMI zegt dat later vandaag misschien ook in andere provincies dat oranje kan worden. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en vrouw heeft omgebracht. Het meisje is rond de 13 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. In plaats daarvan hebben ze van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu aan de overheid om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun families. Het Iraanse voetbalteam heeft een officiële klacht ingediend bij de FIFA vanwege de beperkte reismogelijkheden op het WK. Iran verblijft in Mexico en mag pas 1 dag voor de wedstrijden in de VS het land in en moet daarna meteen weer weg. De bondscoach noemt zijn ploeg het meest onderdrukte team van het WK. Het weer. Het is zonnig en broeierig met vanmiddag 30 graden in het noorden tot lokaal 35 graden in het binnenland. In de loop van de dag kunnen er stevige onweersbuien ontstaan, met kans op hagel en zware windstoten. Morgen zon en stapelwolken. Langs de kust is het dan een stuk koeler, met zo'n 23 graden. In het zuidoosten wordt het 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Roelevaar en Sveen doe je er 5 minuten langer over door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Studio Alphen.

0: Dennis Mooij van de ANWB. In de regio is het aansluiten op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor de keteltunnel heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de drie verdachten van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen, in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de derde verdachte gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. In Meerstad in Groningen zijn vanochtend bijeenkomsten gehouden voor buurtbewoners na de dood van een echtpaar van 53. Inwoners konden op 2 plekken terecht voor vragen en slachtofferhulp. Het echtpaar werd gisternacht doodgevonden in hun eigen huis. De dochter van het echtpaar wordt ervan verdacht dat ze de man en de vrouw heeft omgebracht. Het meisje is 15 jaar en zit op een VMBO-school in de stad Groningen. Ook daar is extra steun voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Afghaanse tolken die voor Nederlandse missies hebben gewerkt...

0: Ze krijgen geen verblijfsvergunning meer voor onbepaalde tijd. Ze hebben van de IND gehoord dat een nieuw verblijfsdocument maximaal 3 jaar geldig is. Dat komt voort uit Europese asielafspraken die vorige week ingingen. De tolken vragen nu om een uitzonderingspositie. Ze willen erkenning als een bijzondere categorie. De overheid zou moeten zorgen voor een duurzame verblijfsoplossing voor de tolken en hun familie, vinden ze. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje afgegeven vanwege hevige onweersbuien die worden verwacht. De waarschuwing geldt vanaf 3 uur. Zware buien kunnen dan voor overlast en schade zorgen. In de rest van het land geldt code geel vanwege de hitte. Maar het KNMI zegt dat het later vandaag misschien ook in andere provincies nog oranje kan worden. Het weer dan. Voorlopig nog zonnig en drukkend warm met maxima tussen 30 en 35 graden. Later vanmiddag dus stevige onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Morgen is het langs de kust koeler, maar in het binnenland wordt het opnieuw tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A20 naar Gouda. Bij Moordrecht duurde het 5 minuten langer over. En op de A20 naar Hoek van Holland tussen het Ketelplein en Maassluis 10 minuten vertraging. Er zat 5 kilometer file door een ongeluk. De rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, zegt minister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commando-fregat er alvast naartoe. Het schip is nu in Zuidoost-Azië. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Nederland vindt het bedrag dat de komende jaren aan de EU afgedragen moet worden veel te hoog. Premier Jette bespreekt dat vandaag met Europese leiders in Brussel. Hij zei deze week dat hij de nieuwe meerjarenbegroting gewoon niet goed vindt. Er ligt een voorstel op tafel van een begroting van 285 miljard euro per jaar tot en met 2034. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Als een van de rijkere landen betaalt Nederland meer aan Europa dan dat ze ontvangen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Duitsland, Oostenrijk en Zweden. Ook die landen verzetten zich tegen de nieuwe begroting. Tolken uit Afghanistan die daar voor Nederland hebben gewerkt willen het recht op een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd houden. Door nieuwe Europese regels die vorige week ingingen worden die bij nieuwe aanvragen niet meer verstrekt, hoorden ze van de IND. Ze kunnen alleen nog een tijdelijke verblijfsvergunning voor 3 jaar krijgen. Ze vinden dat vanwege hun werkzaamheden voor Nederland ze een uitzonderingspositie verdienen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in beroep tegen de straffen die de 3 daders van de Drentse kunstroof hebben gekregen. Met 2 van de 3 was dat ook afgesproken, samen met lagere strafeisen in ruil voor teruggave van de kunstschatten. Maar ook in de zaak van de 3de dader gaat het OM niet in beroep. Alle 3 kregen ze 2 weken geleden bijna 4 jaar cel voor de kunstroof. Het weer, zonnig en heet, met maxima tussen 30 en 35 graden. In de loop van de middag, begin van de avond, is er kans op stevige onweersbuien met hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. In Limburg geldt daarvoor code oranje. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast de eerste korte dagelijkse files in het westen van het land, de meeste vertraging op de volgende 2 wegen, de A4, Den Haag richting Amsterdam. Er is een aanrijding gebeurd bij Roelevaansveen. De weg is zojuist vrijgegeven, maar nog wel heb je daar zo'n 20 minuten op onthoud. En de A20, Gouden Hoek van Holland, bij Maassluis is een ongeluk gebeurd. Ook hier is de weg vrijgegeven. Er staat nog wel 7 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land is de avondspits alweer vroeg begonnen met in totaal zo'n 80 kilometer aan file. De meeste oponthoud zien we op de volgende wegen. De A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Den Hoorn staat 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Ook is dat druk op de A20 van Hoefnoord naar Gouda. Voor Moordrecht doe je ook een kwartier langer over. En de A20 van Gouda en Hoek van Holland tussen Rotterdam, Delfshaven en Vlaardingen. Daar staat een auto met pech. De linkerrijstrook is dicht. En dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Hè. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: 1 over 4. Welkom, dat je leuk dat je luistert naar Studio Alphen. Je krijgt het nieuws van NOS.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Bij Israëlische aanvallen vielen volgens de Libanese autoriteiten zeker 18 doden. En 4 Israëlische militairen kwamen om het leven bij een aanval van Hezbollah. Onderhandelingen tussen Iran en de VS werden vandaag uitgesteld, waarschijnlijk vanwege het opgeleide geweld. Details over het nu gesloten bestand ontbreken nog. Naar verluid is het overeengekomen na bemiddeling door de Verenigde Staten en Qatar. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari dit jaar is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jesselgus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat er alvast naartoe. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Op een eilandengroep in de Indische Oceaan zijn duizenden jonge zeeolifanten doodgegaan aan vogelgriep, zeggen onderzoekers. Er leefden zo'n 17.000 zeeolifantenpups op de eilanden. 13.000 daarvan zijn er dood. Waarschijnlijk is de vogelgriep door trekvogels naar de eilanden gebracht. Het weer, op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het weer droog. Op veel plekken komt het kwik dan nauwelijks onder de 20 graden. Ook morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ja, warm is het zeker. Over 2 dagen de officiële eerste zomerdag. Vandaag dus 19 juni. En ik denk dat meer mensen op tijd naar huis wilde, het weekend wilde vieren, snap ik ook wel met het lekkere weer. Er staat namelijk een flinke middagspits, avondspits. Hij begint al vroeg, nu al 3 files, of 3 files langer dan 10 minuten in de regio. Krijg je van met de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten-Oost en Woerden sta je 10 minuten vast. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en knooppunt Gouwen sta je 16 minuten vast. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht sta je ook 11 minuutjes vast. Verder nog de A44 Den Haag richting Amsterdam tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. Daar zijn wegwerkzaamheden, die hele weg is dicht. Pas 1 juli kun je daar weer op.
9: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu
9: de vrijdagmiddagshow met Jens.
10: Wij zijn erbij.

over vier. Ik hoop dat je vandaag rustig aan hebt gedaan met het enorm warme weer. Op deze 19 juli, Werelddrenteldag. Je weet wel, drentelen. Dat fenomeen dat je lekker rustig aan moet doen. Want ja, het is warm is wat mij betreft een goed excuus om eerder aan je weekend te beginnen. En heb je nog complete paniek gehad omdat je geen vaderdag cadeautje hebt? Geen stress. Ik heb straks dus de ultieme idee om zijn ego mee te stressen.

0: vandaag?
1: Robert van Hemert, zandloopster. Welkom in de vrijdagmiddagshow. Leuk dat je luistert naar Studio Alphen. En over zandlopen gesproken. Ik zat gisteren op het strand in Oostende. Ik was er even tussenuit. En zoals je dat doet als je op het strand zit, alles ingesmeerd. Behalve mijn benen. En mocht je straks van plan zijn om lekker even in de zon te gaan zitten, smeer je dan alsjeblieft in. Ook als je denkt dat je nooit verbrandt. Dat je maar even kort in de zon gaat zitten. Of dat je haar op je benen die UV-straling wel tegenhoudt. Nou ja, ik kan je vertellen. Ik behoor tot die laatste categorie. Zoals ik al zei, had ik mijn benen niet ingesmeerd gisteren. Toen lag ik gisteravond in bed en toen tintelden ze helemaal. Heel mijn scheenbenen helemaal rood. Dus conclusie, ja, haar beschermt je niet tegen het verbranden van je huid. Dus aan alle behaarde mannen daar, als jij nu luistert en heel jouw rug zit vol, laat hem ook even insmeren. Het is zo zonde als je helemaal als een kreeft door je leven moet.

halve in de vrijdagmiddagshow. Ja, Jordan en Stasia, I'm Out of Love. Terug naar 2000, begin van deze eeuw. Iets later kwamen de Peppers met deze keiharde track. Wat een banger is het. Dark Necessity, zometeen nog Save Tonight, Eagle Eye Cherry. En als je nou nog steeds paniek hebt omdat je niet weet wat je voor je vader moet kopen voor Vaderdag aankomende zondag, blijf dan vooral luisteren. Ik heb een geniale tip voor je. Dat en meer hoor je zo. Naar de rode hete chilipepers, want oh, dit is warm.

0: voor 4:30. Hoogtepunten van de NOS krijg je.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël en Hezbollah hebben een staakt het vuren afgesproken. Het zou meteen ingaan, melden internationale media. Vandaag waren er nog aanvallen over en weer in Libanon. Vermoedelijk hebben de VS en Qatar bemiddeld. Het bedrag dat Nederland de komende jaren aan de EU moet betalen vindt premier Jette veel te hoog. En de nieuwe begroting noemt hij gewoon niet goed. Er ligt een voorstel op tafel van 285 miljard euro per jaar. Dat is ruim 100 miljard meer dan nu. Nederland stuurt een marinefregat naar de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen.

0: Eerder werd ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. Het weer, tropisch warm. Vanuit het zuiden volgen buien met kans op onweer. Morgen droger en iets minder hoge temperaturen.
1: Ja, tropisch warm is het zeker. Avondfiles vallen nog mee, een paar files. Eén hele lange, laat ik daarmee beginnen. Als je staat of rijdt bij de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Harmelen en knooppunt Gouwen, sta je daar 24 minuten vast. Verder nog de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoogmade en Leidschendam, 6 minuten vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 9 minuten vertraging. De N11 Leiden richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 sta je 4 minuutjes vast. En de A44 Den Haag richting Amsterdam tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen, daar zijn werkzaamheden. Die hele weg is dicht. De verwachte eindtijd is, of eindmoment is 1 juli pas.
2: Studio Alphen.

Morgen staat er op het Rijnplein, hier in Hal van de Rijn, de challenge. Helemaal in het teken van Vaderdag. Dus weet je nog niet wat je moet geven? Je hoort er zo alles over dat evenement. Naar Disclosure en Ledge.

0: Kangs versus Cooking on Three Burners. This girl. Hier in de vrijdagmiddagshow. Leuk dat je luistert. Aankomende zondag, 21 juni, is het niet alleen het begin van de zomer, maar het is ook Vaderdag. En vaders, ja, het zijn de simpelste, maar ook de meest complexe wezens als het gaat om cadeautjes geven. En in plaats van iets fysieks te kopen, kan je je vader ook meenemen naar een activiteit. En laat morgen, zaterdag 20 juni, nou die mogelijkheid zijn. Dan staat het Rijnplein helemaal in het teken van actie, uitdaging en gezelligheid in The Challenge. Georganiseerd door de Fantasiecompagnie in opdracht van de ondernemersvereniging Rijnplein. Aan de lijn Marcel van der Vliet van Stichting de Fantasiecompagnie. Goedemiddag Marcel.
1: Hi, goedemiddag. Hallo.
0: Ik vroeg me allereerst af wat er eigenlijk allemaal te beleven valt. Want het klinkt super stoer, The Challenge. Maar wat houdt het exact in?
1: Ja, zeker. Nou ja, we hebben natuurlijk iets voor Vaderdag moesten we bedenken. Nou ja, dan kom je natuurlijk op iets stoers uit. En in dit geval zijn we uitgekomen na lang nadenken op inderdaad de challenge. Die dit jaar bestaat uit twee onderdelen. Onderdeel 1 is, je kan op een hele grote machine, de Adrenalator heet het. Ga je eigenlijk op een lopende band die de andere kant omdraait. Dus die eigenlijk tegen de richting indraait. Ga je proberen zo snel mogelijk omhoog te komen. En vervolgens weer naar beneden te glijden.
0: Het klinkt een beetje als een kinderdroom,
1: je, nou ja,
0: Marcel.
1: Tegen je vader doen, wat dan ook, sorry?
0: Het klinkt een beetje als een kinderdroom. Alsof ik de verkeerde roltrap op mag rennen.
1: Ja, precies. Nou ja, zo kan je het inderdaad wel een beetje zien, ja.
0: En jij zei, dit kan je dan tegen je vader opnemen?
1: Ja, bijvoorbeeld, hè, dat is natuurlijk wel de bedoeling, hè, om dan tegen je vader op te nemen. En hoe mooi is het om dan vervolgens 's avonds samen aan de eettafel te zitten en met trots te vertellen dat je van je vader gewonnen hebt. Of misschien natuurlijk wel andersom. Maar eventjes voor de mensen die morgen niet met vader op pad zijn of wat dan ook. Je mag het ook gewoon tegen iemand anders spelen.
0: Ja, want ik vroeg me nog af, het staat er voor Vaderdag, maar ik denk niet dat het beperkt is voor de mensen die alleen met hun vader daar willen zijn, toch?
1: Nee, dat klopt helemaal. Het is echt voor alle bezoekers van het Rijnplein, hè, van winkelcentrum het Rijnplein. We organiseren het ook in opdracht van winkeliersvereniging Rijnplein.
0: Oh ja, ja. En omdat zij graag daar iets willen hebben staan met Vaderdag.
1: Ja, zeker. Nou ja, wij doen als Fantasiecompagnie zijn wij een goed doel. Maar om ons goede doel omhoog te houden, organiseren we ook dit soort, doen we mee aan dit soort betaalde klussen. Ja. Om zo onze kas een beetje te spekken. En zodat wij ons goede doel belangeloos kunnen doen en kunnen onderhouden.
0: Snap ik. En waarom is zo'n evenement als The Challenge dan bijvoorbeeld zo belangrijk dat het gratis en laagdrempelig op zo'n manier toegankelijk is?
1: Ja, dat is zeker heel erg belangrijk. Want meedoen is natuurlijk gewoon het allerleukste. En op het moment dat je dat gaat beperken door bijvoorbeeld tickets te verkopen of mensen een spaarkaart vol te laten sparen, zullen er altijd mensen tussen wal en schip vallen.
0: Ja.
1: Dat proberen wij zeker ook met oogpunt vanuit onze stichting natuurlijk zo min mogelijk te doen. En we zijn er gelukkig samen met alle winkeliers van het Rijnplein over uitgekomen dat dit inderdaad een gratis activiteit zal gaan worden.
0: Ja, want jullie zijn er als Stichting Fantasiecompagnie ook voor juist om dingen te organiseren die voor iedereen mogelijk zijn, toch? Dat begrijp ik goed dan, hè?
1: Klopt helemaal, ja.
0: En ik zag ook nog voorbij komen dat de winnaar van het spijkerbroek hangen een prijs wint. Had ik eigenlijk twee vragen over. Hoe moet ik spijkerbroek hangen voor me zien?
1: Ja, leuk dat je die vraag even stelt. Inderdaad, het tweede onderdeel van de challenge is het spijkerbroek hangen. Waarin twee jeans, de spijkerbroek jeans, in een stellage hangen. Jij mag kijken, hoe wil ik daarin? Wil ik mijn armen in de pijpen draaien? Wil ik het gewoon vasthouden? Hoe wil ik dat doen? Dan staat er een host, die staat erbij, die zal afgeteld worden. Dan is het voetjes van de vloer en dan gaan we kijken wie er het langste blijft hangen. En aan het eind van de dag komen daar dus winnaars uit.
0: En wat wint de winnaar dan? Kan je dat overklappen?
1: Ja, ik kan natuurlijk wel een beetje een tipje van de sluier oplichten voor de challenge. Om daar even mee te beginnen, de Adrenalator, geven we voor de 100 snelste. Die krijgen een waardebon voor een ijsbolletje bij de ijssalon gevestigd op het Rijnplein.
0: Oh, kijk. Oh, dat is lekker met het warme weer zo.
1: Zeker, dus er wordt heel goed op het weer ingespeeld. En we hebben een eerste, een tweede en een derde prijs. En dat zijn waardebonnen om natuurlijk een spijkerbroek te kopen bij SD Creations.
0: Ah, kijk. Het is ook met SD Creations opgezet aan dat spijkerbroek hangen, denk ik zo.
1: Nee. Ja, die zijn natuurlijk onderdeel. Hè. Die zijn ja. één van de winkels op het Rijnplein. Ja. Dus ja, en in dit geval was voor hem het haakje het kortst.
0: Oh, ja, snap ik wel, ja. Nou, wat leuk. Ja. Dus je kan ook echt wat aan overhouden. Nog extra reden om eventjes naar het centrum te komen morgen dan.
1: Ja, een extra reden om morgen naar het centrum inderdaad te komen. Tussen 11 en 4 zullen alle activiteiten plaatsvinden.
0: Okay.
1: Dus er zal op tijdig opgebouwd worden. De Adrenalator die komt helemaal uit België, laten we die overkomen.
0: Nee,
1: dus die gaan, die gaan morgenochtend vroeg gaan die al rijden. Om ervoor te zorgen dat we op tijd klaarstaan voor alle deelnemers, nou ja, die maar willen. En het wordt gewoon echt heel erg gezellig. Spanning, sensatie, maar vooral lachen en natuurlijk competitie.
0: Ja, want ik wil net zeggen, Marcel, het is toch ook een beetje bedacht om die ego's van die vaders een beetje overuren te laten draaien. Om ze een beetje goed over zichzelf te laten voelen op zo'n dag.
1: Precies, precies. Ja, of juist niet natuurlijk. Hè. Ga je als zoon of dochter extra hard je best doen om je vader van je te laten verliezen? Dat is even de vraag.
0: Er is niks lekkerder als een vader die verliest van zijn kind natuurlijk.
1: Nou, zeker weten. Ik heb twee prachtige dochters en ik ben benieuwd morgen of ze mij gaan inhalen of niet.
0: Ook jij bent competitief, hoor ik. Maar dus niet alleen, het staat er voor Vaderdag, maar als je nou langsloopt en denkt, hey, daar wil ik ook onderdeel van zijn van die Adrenalator of van het spijkerbroek hangen. Ik zou zeggen, loop dan eventjes langs. Je mag gewoon meedoen. Je bent echt niet beperkt als je geen vader bent. Twee vrienden tegen elkaar mag ook gewoon, hè. Denk
1: zeker,
0: ik.
1: Zeker ja. weten.
0: En dan wens ik jou heel veel plezier en succes morgen, Marcel.
1: Hey, onwijs bedankt voor dit leuke interview. En jij ook heel veel succes met dit heerlijke warme weer. Ja. En kom je morgen even tegen mij racen, anders?
0: Ik, verleidelijke uitdaging. Ik ga er even over nadenken of ik dat aandurf.
1: Helemaal goed.
0: Oké, doei.
1: Hey, dankjewel. Hè. Hoi.

0: liefde uit zijn hart.
1: Ja, daar is hij weer hoor. De Vrijmimix om je eerste beatje bij open te kletsen, te klikken, te doen. Becky Hill krijg je Katy Perry en Kraantje Papi. Want het is bijna weekend. Het is bijna weekend. Maar het is oh zo warm. Je mag wel laten weten wat je gaat doen. 0172-515153. Je mag een DM sturen naar jens.noppen op Instagram. Of ga naar studioalf.nl/whatsapp.

0: Weet je waar ik zin in heb? Een weekendje was ik in New York.
1: New York, Manhattan.
2: Gefeliciteerd, hè?
3: Wilt u misschien een alcoholisch drankje voor mij kopen?
4: Haakt het?
5: Wil je mij vergiftig of zo?
6: Ik heb een mooie neus.
7: Bier!

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: 1:05. Leuk dat je luistert naar Studio Alve. Welkom in de vrijdagmiddagshow. Je krijgt het nieuws van NOS.
8: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is dat er wel. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie voor de kerncentrales. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media op basis van bronnen. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Door het geweld kwam het deze week gesloten akkoord tussen Iran en de VS onder druk te staan. Een van de Iraanse eisen was dat het geweld op alle fronten zou stoppen, ook in Libanon. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen, benadrukt defensieminister Jezokus. Maar om voorbereid te zijn gaat het luchtverdedigings- en commandofregat alvast die kant op. Het schip is nu bij Japan. Eerder werd er ook al een mijnenjager naar de golfregio gestuurd. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die geheime vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Onder meer in een aantal loodsen in het Brabantse Zevenbergen vond de politie zo'n werkplaats. Sinds januari is zowel het hebben als het maken van zo'n verborgen ruimte strafbaar. Het weer op de meeste plaatsen zonnig en heet. Het is 30 tot 35 graden. Vanuit het zuiden trekken er vanavond buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. Krijg je van mij dan de verkeersinformatie van de ANWB. En nog steeds de A12 met een hele lange file. Als je daar staat, heel veel succes. De A12, dus Utrecht richting Den Haag tussen Harmelen en knooppunt Gouwen. 30 minuten vertraging. Het wegdek is daar in slechte toestand. De rechte rijstrook is daar dicht. Sterkte alvast. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Harmelen. 8 minuten vertraging. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Zoeterwoude-dorp en Roelevarensveen. 7 minuten vertraging. De A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet. 7 minuten vertraging. De A20, Hoek van Holland, richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht ook, nou ja, 3 minuutjes maar. Valt wel mee. En de A44 Den Haag richting Amsterdam tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. Daar zijn wegwerkzaamheden. Die hele weg is dicht tot en met 1 juli.
9: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu de vrijdagmiddagshow met Jens.
11: Wij zijn erbij. Net als jij.
9: Studio Alphen.

0: A sweet child of mine, hier in de vrijdagmiddagshow. Leuk dat je luistert naar Studio Alphen. En ik moet zeggen, ik was ook een klein beetje aan het headbangen toen Joris mij ineens belde, ja. Normaal was het Kevin die aan de lijn had. Nu was het dus Joris, luister mee.
1: Hi, hi. Ik ben in de buurt en ik heb wel zin in een drankje. Kom je naar de Bodemloze Put? Daar hebben ze echt van alles om te drinken. Wat dacht je van champagne waarbij de bubbels naar beneden vallen?
0: Huh? Hoe dan?
1: Het mooie is ook, er staat daar een jukebox die elk nummer ooit af kan spelen.
0: Ah ja, dat
1: was het. Dus denk alvast even na over wat je aan dat stoffige apparaat wil vragen.
0: Oké, Joris heeft de jukebox dus ook ontdekt. Ik wil gewoon weer de vraag bij jou leggen. We gaan hem alleen deze week iets anders doen, die Bodemloze Put. Normaal haal ik iets uit mijn eigen koker. En dan vraag ik iets aan jou om uit jouw koker aan mij te geven. Of ik dat uit de jukebox kan trekken. Mag alles zijn, hè? Nog steeds mag het vanuit jouw kant alles zijn. Of je nou een live versie wil horen of een maxi-single. Of je een cover wil horen. Je mag het nog steeds naar me appen. 0172-515153. Of ga naar studioalphen.nl/whatsapp. Je mag ook eventjes een berichtje sturen op Instagram. Jens.noppen. Maar mijn keuze voor deze week in de Bodemloze Put is iets anders. De mannen van de Nieuwe Deuntjes zijn er vanavond eventjes niet. Ze hebben een herhaling-uitzending. Dus ga ik hun nieuwste deuntje of het deuntje van de week draaien. Die hoor je iets eerder dus, niet meer vanavond. Maar dus straks al in de Bodemloze Put hoor je het deuntje van de week. Ja, welke dat is, dat kan ik nog niet helemaal verklappen. Wat ik je wel kan verklappen is dat je zometeen alles hoort over dineren tussen rozen. Vanaf 1 juni kun je dat doen in het Rosarium in Boskoop. Zometeen hoor je alles.

0: Counting Crows, Mr. Jones, hier in de Vrijdagmiddagshow. En vanaf 1 juli opent Flora in Boskoop in het Rosarium een pop-up restaurant midden in de bloeiende rozen. Je kunt een tafel reserveren om te genieten van lekker eten, prachtige live muziek en natuurlijk de geur en het uitzicht van dat de bloemen te bieden hebben. Aan de lijn Martijn Duffet. Goedemiddag, Martijn.
1: Goedemiddag.
0: Ja, even ter introductie. Jij samen met jouw 4 broers ben jij mede-eigenaar.
1: 3 broers, ja, klopt.
0: Drie broers. Ja, jij en jouw 3 broers. Met z'n 4 zijn jullie. Zijn jullie eigenaar van Duffet voor catering en events, voor een Van Grand Café Roast in Boskoop en Bodegraven en dus van evenementenlocatie Flora. En jullie hebben dus nu dan een beetje die 3 organisaties gebundeld om zo'n pop-up restaurant op te zetten. Dat klopt, hè?
1: Ja, dat klopt helemaal. We zitten inderdaad inmiddels zo'n 16 jaar naast het Rosarium met ons restaurant. Dus ja, we kijken al 16 jaar lang naar dat schitterende park. Dus we vonden het nu wel eens een keer tijd om daar iets te gaan organiseren.
0: En hoe lang bestond dit idee al?
1: Eigenlijk is het een beetje in coronatijd al ontstaan. We hebben het al een paar keer geprobeerd uit te rollen. Maar iedere keer dan, ja, weer is afhankelijk, weer toch wel in zo'n park. Dus iedere keer wordt het toch... En nu hebben we er eigenlijk gewoon voor gekozen om er een tent neer te zetten. Zodat we het zo en zo door kunnen laten gaan.
0: Ja, dat je zeker weet dat het goed komt.
1: Ja.
0: Wat leuk. En jij bent dan hoofdverantwoordelijke voor dit project, hè? Als hoofdcatering, zeg ik dat goed, toch?
1: Ja, zo zou je het kunnen zien.
0: Ja. En want ik zag dat jullie dan verschillende gelegenheden aanbieden binnen het Rosarium. Voor het pop-up restaurant. Een 6-gangen diner, vond ik best wel cool om te zien. Een high tea, maar ook bijvoorbeeld een ontbijt en een parfum workshop. Wat is de reden dat jullie voor al die verschillende aspecten hebben gekozen eigenlijk?
1: Het idee begon eigenlijk natuurlijk met de diners daar. Dan ben je daarover na aan het denken. En uit enthousiasme ga je er eigenlijk steeds meer dingen bij verzinnen. Ja. Het is een schitterend rozenpark. Dus een klassieke Engelse high tea. Dat vonden we ook daar wel passen. Voor mensen met een misschien iets kleinere portemonnee. Een leuk ontbijt. Of gewoon voor mensen die het gezellig vinden om lekker 's ochtends te ontbijten. In plaats van 's avonds te dineren. Dachten we ook, ontbijt aanbieden is ook leuk. Ja, zo groeit dat een beetje.
0: Ja. En zijn er dan ook dingen die jullie hadden bedacht om in die rozentuin te laten plaatsvinden die niet zijn doorgegaan?
1: Nee, eigenlijk het meeste wat we hebben verzonnen, dat doen we nu. En het is natuurlijk een eerste editie. En dat we dit jaar nog wel weer nieuwe dingen verzinnen die we nog aan toe kunnen voegen.
0: Ja, want wat is het idee om dit dan ook in andere jaren verder in de toekomst misschien nog een keer te laten terugkomen?
1: Ja, wellicht. Misschien niet ieder jaar, maar misschien om het jaar of zo. Dat de toekomst gaat leren.
0: Ja, en dat oorspronkelijke uitgangspunt was dus dat 6-gangen diner. Wat kan ik daarvan verwachten als ik dan een tafeltje reserveer?
1: Onze chef-kok die heeft gewoon een heel mooi diner samengesteld. Daarbij bieden we ook een mooi wijnarrangement aan. Dat is gewoon vanaf 6 uur worden de gasten welkom geheten met een heerlijke rozencocktail. En zo lopen we de hele avond eigenlijk in gangen door met daarbij iedere avond ook live muziek. Midden tussen de rozen natuurlijk. Dat maakt het extra bijzonder.
0: Ook super romantisch lijkt me dat om te zitten. En je zei inderdaad live muziek. Hoe kom je bij artiesten die dan geschikt zijn? Hoe lang was dat zoeken voor jullie?
1: We hebben wel een aantal zangeressen waarvan we zeker weten dat ze gewoon echt goed zijn. We gaan wel voor kwaliteit, dus die al in ons poeltje zitten eigenlijk, die we vaker boeken. Hebben we er ook nog wat aan toegevoegd. We vonden het leuk om een avond echt met wat Franse muziek te doen. Dus
0: mooi.
1: Zo zijn we, eigenlijk hebben we iedere avond een beetje een ander aanbod.
0: Ja, en sluit dan de muziek ook aan bij het eten dat je bijvoorbeeld kan krijgen? Of staat het een beetje los van elkaar?
1: Nee, dat staat wel een beetje los van elkaar, hoor.
0: En zo'n maaltijd of zo'n ontbijtje, dat is natuurlijk niet gratis. Daar moet je voor reserveren, voor betalen. Wat gebeurt er dan met de opbrengst van die diners? Of van de evenementen?
1: Een deel van de opbrengst gaat naar de stichting. Stichting Behoud Rosarium. Dat is een organisatie wat voornamelijk bestaat uit vrijwilligers die daar het hele jaar zich keihard inzet om het park mooi te houden. Ja. Dus die willen ook

0: Die hebben ook plannen voor in de toekomst. Die willen wat verlichting in het park aanleggen. Dus ja, daar hopen wij hun op die manier ook een beetje mee te kunnen steunen.
1: Wat mooi dat je dan een soort wisselwerking kunt maken tussen de twee vrij nabijgelegen al bestaande plekken natuurlijk. En ik vroeg me nog af of jullie bewust hebben gekozen om zo'n beperkt aantal reserveringen maar toe te staan.
0: Ja, dat hebben we wel bewust gedaan. We willen gewoon, gewoon echt kwaliteit bieden. En we hadden er ook per avond 100 mensen kunnen laten dineren. Maar we willen gewoon voldoende aandacht aan iedereen kunnen geven.
1: Ja.
0: Dus dat is eigenlijk de reden.
1: Want hoeveel plekken zijn er nu ongeveer per avond?
0: Een kleine 60.
1: Oh ja, oké. Dus wel echt een klein clubje. Je kunt op de site van Flora Boskoop nog tickets reserveren, toch? Als ik het goed zeg.
0: Ja, er zijn nog wel enkele tafeltjes vrij. Ja. Er zijn een aantal avonden die zitten echt wel nagenoeg vol. Maar er zijn inderdaad ook nog wel avonden waar we nog wel wat beschikbaarheid hebben.
1: Ja, dus ik zou zeggen, als je nu luistert en je denkt ik vind het leuk, ga naar florabosco.nl en dan kun je dus naar het tapje Rosarium Diners. Kun je ook nog eventjes alles opnieuw nalezen en dan kijken welke avond voor jou schikt. En even kijken of er nog plek is.
0: Ja, zeker. Per avond staat ook de zangeres die aanwezig is, staat erbij. Het diner wat je er allemaal van kan verwachten is te vinden op de site. Dus ik zou zeggen, zeker even een kijkje nemen.
1: Wat leuk, Martijn. Heel veel succes. Martijn Duffet, mede-eigenaar van Flora, Roos en Duffet. Ik zou zeggen, dankjewel voor dat je eventjes wilde bellen. En heel veel succes en plezier vooral ook vanaf 1 juli.
0: Graag gedaan.
1: Doei.
0: Okay, awesome.

Jij vraagt je misschien ook af wat hier nu gebeurt, wat ik voor je draai. Ik was van plan om de nieuwste van Inna te draaien. Maar die had ik in het systeem staan. Ja, techniek is maar techniek. Ik ga opnieuw... We doen gewoon alsof het niet is gebeurd. Ik zeg nu Martijn bedankt. Ja, bedankt voor het interview. Ja, en nu... Kijk, dit is echt de nieuwste van Inna. Daar ga ik zoiets over vertellen, uitgebreid. Want Inna ken je nog wel. Hoor je zo meer over. Nou, dus dit echt als nieuwe. Hola.

Morenito. Dus Inna, de nieuwste van Inna. Je had het misschien al door, maar het liep een en ander wat moeilijk. Want ik had dus gevraagd of gezorgd dat de nieuwste van Inna, die je net hoorde, Morenito, in het systeem kwam te staan. Alleen, er was om een of andere reden een compleet andere track gedownload. Maar je hoorde hem dus nu echt. En Inna, die ken je misschien nog wel van deze.

Hearts uit 2009. Ja, die ken je dus nog wel. Nu is ze dus terug met nieuwe muziek. Met wat Spaanstaliger, wat niet-Engelstalig. En als we dan toch in een nieuwe muziek zitten, dacht ik, aangezien die gasten van de nieuwe deuntjes er vanavond niet zijn, pak ik er maar meteen eventjes door. Ook Tyla kwam af eigenlijk vandaag met nieuwe muziek. En straks hoor je dus ook nog het deuntje van de week. Het nummer dat ze hebben uitgekozen. Als het deuntje van de week ga ik voor je draaien, omdat ze Joey er onder andere vanavond niet is. Maar eerst dus, voordat je dat nieuwe deuntje van de week hoort, nog de nieuwste van Tyla. Is It Love heet hij. Ja, ik vind het een goed nummer. Je mag me laten weten wat je ervan vindt. 0172-515153. Of stuur even een berichtje op Instagram. Jens.noppen. En dan... ja, laat me weten. Je mag me ook nog steeds laten weten, overigens. Of je... Wat wil ik zeggen? Oh ja. Je mag me nog steeds laten weten wat jij wil horen in de bodemloze put. App het vooral ook. 0172-515153. Of Jens.noppen op Instagram.

0: Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand aan het IJmeer. Het verbod werd ingesteld toen meerdere honden doodgingen nadat ze daar hadden gezwommen. Het weer, zonnig en heet. Vanavond trekken er vanuit het zuiden buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten.
1: Ja, en of het heet is. En er is ook nog wel avondspits, kan ik je vertellen. Al op zijn retour, de files vallen mee, maar er staan er nog wel een aantal hier in de regio. Je krijgt ze van mij eigenlijk allemaal. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hofvliet sta je 3 minuutjes vast. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-dorp ook 4 minuten vertraging. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en de Meern 3 minuutjes. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag. Die staat al heel de dag vast, veel de avond, middag en avond. Tussen Woerden en het Gouwe aquaduct 18 minuten vanwege wegwerkzaamheden. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bodegraven en knooppunt Gouwe sta je 7 minuten vertraging, ook vanwege wegwerkzaamheden. Er zijn ook 2 rijstroken dicht. De A44 Den Haag richting Amsterdam tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen, daar zijn wegwerkzaamheden. Die weg is dicht tot en met 1 juli. De N11 Bodegraven richting Leiden tussen Alphen aan de Rijn Centrum en Alphen aan de Rijn West sta je 4 minuten vast. En de N208 Sassenheim richting Haarlem tussen Lisse en de aansluiting met de N207 14 minuten vertraging.
2: Studio Alphen.

0: Ik zou het met het weer wel weten. Ik zou eerder achter op een bagagedrager gaan zitten dan dat ik zelf zou trappen. Ik zou ingaan op die uitnodiging van Gerspardu en Sef, hoor. Om achterop te springen op die bagagedrager. Want het kost veel te veel energie om nu met zweet op je rug door die hitte heen te trappen. En we gaan het in de bodemloze put vandaag iets anders doen.
1: Het deuntje van de week.
0: Ik heb namelijk de eer om het deuntje van de week aan je te laten horen. En niet zomaar één, nee. Het is een man die de afgelopen jaren al zo hard is gegaan. En hij komt dus nu met een nieuw album. Vandaag, of deze week, de eer om het nieuwe deuntje te krijgen of op zijn naam te hebben staan is Miles Smith. Met zijn nieuwe album My Mess, My Heart, My Life heeft hij één nummer nieuw uitgebracht. Dat is zo ontiegelijk goed. En het nummer dat heet Heaven. Ik ga hem zo voor je draaien. Maar jij mag dus nog steeds wel iets doorgeven. Iets totaal anders voor de bodemloze put. Eerst dus die nieuwe van Miles Smith, die ik even uit de machine ga toveren.

De nieuwe van Miles Smith, Heaven, hoorde je hier op Studio Alphen in de vrijdagmiddagshow. En ik vond dat Timo een leuke suggestie had voor de bodemloze put verder nog. Die zegt, je draait allemaal nieuwe muziek, leuk dat je dat doet omdat de nieuwe deuntjes vanavond een herhaling heeft. Maar je hebt helemaal niks Nederlands gedraaid. Kun je niet eventjes Russo en Mart Hoogkramer met een nieuwe nummer pakt mij? Nou ja, Timo, gaan we eens even kijken of die machine het aan kan.

Limp Bizkit Behind Blue Eyes hier in de vrijdagmiddagshow op Studio Alphen. Volgend uur, zometeen na zessen, hoor je Mark Krimpenvoort, centrummanager van Alphen aan de Rijn, over het Romeinse weekend dat aankomende donderdag al begint met een prachtig symposium hier midden in het centrum van Alphen. Gladiatorengevechten en zo is dan ook het programma. Echt heel vet. Zometeen meer over.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we schakelen even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: 1 over 6, dit is Studio Alphen, de vrijdagmiddagshow. Het is

0: officieel avond en je krijgt het nieuws van de NOS.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De scholier van 15 die is opgepakt na de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. Ze is vanmiddag voorgeleid en zit voorlopig vast, meldt het Openbaar Ministerie. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder in hun huis. Niet veel later werd de tiener aangehouden. Ze zit vast in beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen met haar advocaat mag praten. Vandaag waren er bijeenkomsten voor geschrokken buurtbewoners. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Andere plaatsen zijn afgevallen. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen, maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. Nadeel is dat er in Groningen nauwelijks draagvlak voor is. In Zeeland is er juist wel animo. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Een interview met de Amerikaanse president Trump in Italiaanse media heeft de relatie tussen beide landen opnieuw op scherp gezet. In dat gesprek zei Trump dat de Italiaanse premier Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. En ook dat hij uit medelijden met haar zou hebben toegestemd. Buitenlandminister Tajani noemt de uitspraken ernstig en beledigend en heeft zijn bezoek aan de VS daarom afgezegd. Ook Meloni reageert verbijsterd op de bewering van Trump. De KNVB waarschuwt oranje supporters in Houston voor extreme hitte. Morgen wordt in de Amerikaanse stad de WK-wedstrijd tegen Zweden gespeeld en de temperaturen lopen dan op tot 34 graden. In het stadion zelf staat de airco aan, maar voor de wedstrijd, tijdens de Oranjemars, moeten de fans veel water drinken, zegt de voetbalbond. Het weer, vanavond en vannacht kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, krijg je van mij nog de files. Drie stuks, of eigenlijk twee. En een dichte weg. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en knooppunt Hoogvliet sta je 5 minuutjes vast. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Nieuwerburg en knooppunt Gouwen sta je 14 minuten vast. Het wegdek is daar in slechte toestand. De rechte rijstrook is dicht. En nog de A44 Den Haag richting Amsterdam tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. Daar zijn ook wegwerkzaamheden. Die weg is dicht tot en met 1 juli.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
2: de Vrijdagmiddagshow met Jens.
3: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Somber. Homewrecker hier in de vrijdagmiddagshow op Studio Alphen. En ja, misschien dat je bekend bent met het feit dat Alphen aan de Rijn een rijke Romeinse geschiedenis heeft. En je kunt daar van alles te weten komen over komen in het Archeon bijvoorbeeld. Normaal gesproken in zo'n mooi opgebouwde omgeving zien hoe het eraan toe ging in de tijd van de Romeinen. Maar in het weekend van vrijdag 27 en 28 juni is dat heel even anders. Voor dat ene weekend zijn er levensechte Romeinse soldaten uit de dood opgestaan. Zullen ze door de straten van Alphen marcheren. Je kunt gladiatorengevechten aanschouwen en langslopen op de ambachtenmarkt. Midden in het centrum van Alphen aan de Rijn. En aangeschoven in de studio is Mark Krimpenvoort, centrummanager van Alphen aan de Rijn. Nou Mark, ik mag hopen dat dit mensen een beetje enthousiasmeert.
1: Nou, dat zal het zeker zijn. Ja. Het is natuurlijk de vijfde editie die we inmiddels hebben. Het wordt steeds groter en trekt steeds meer bezoekers. En we doen dat eigenlijk vanuit het centrum. Met de winkeliers, maar ook met de gemeente. Maar ook vooral met de provincie. En eigenlijk wordt het steeds groter. En vooral het symposium waar wij het al eerder over hadden. Is natuurlijk een rijke aanvulling. Ook om de Limesroute bekend te maken. Die langs Alphen aan de Rijn loopt.
0: Ik wil het zo even over het symposium hebben. Maar je zegt inderdaad vijfde editie. Ik vraag me dan dus ook meteen af. In hoeverre ontwikkelt zich zo'n traject dan, of zo'n evenement zich dan over die 5 jaar?
1: Eigenlijk zijn we heel klein begonnen. En dat was eigenlijk, ben ik met Peter Zwierstra begonnen met het idee om een Romeins weekend te organiseren. En dat was op het Rijnplein. En toen zei ik van ja, maar als we het dan doen, dan moeten we het echt groot aanpakken. Toen ben ik met Archeon gaan praten. Nou, die huren we als centrumwinkeliers en als gemeente en als provincie die ons daarbij steunt dan ook in. En inmiddels krijg je daar dus ook een naamsbekendheid over. En dan heb je ook partijen uit het buitenland die hier graag aan meedoen.
0: Oh, cool.
1: Dus er zijn Duitsers die komen, er zijn Fransen die komen.
0: Wow.
1: Dus het wordt echt een internationaal evenement. En dat groeit door, omdat je steeds ook nieuwe dingen laat zien.
0: Ja.
1: Maar je laat ook goed zien hoe de burger in die tijd geleefd heeft.
0: Ja.
1: Er zijn hier natuurlijk al, wat je ook al zei, heel veel opgravingen. De maquette die op het Rijnplein staat. Daar heeft ook dat fort daadwerkelijk gestaan.
0: Ja.
1: Nou, daar kan je ook via een QR-code helemaal doorheen lopen.
0: Oh, cool.
1: Al die beelden die we hier ook op het Castellum hebben staan. Daar staat ook een app achter. Daar kan iemand met de QR-codes dat ook inscannen. En vervolgens kan hij een spel spelen waarin hij eigenlijk door het hele centrum een verhaal kan krijgen. Ja. En zo breid je dat steeds verder uit. En we gaan nou dit jaar voor het eerst dan ook zorgen dat dat spel het hele jaar gespeeld kan worden.
0: Okay.
1: Dus die blijft online staan.
0: Ja, dus niet alleen maar tijdens het Romeinse weekend.
1: Wat overigens ook nog de zondag is, want je vergat even de zaterdag. Is de drukste dag.
0: Oh ja. Ik dacht dat ik de zondag ook had benoemd. Maar inderdaad, zondag ook 28 juni.
1: Ja. Dus dat is heel groot. En het leuke is dat we er ook steeds meer groepen bij gaan betrekken.
0: Ja.
1: Dus ook scholen. Daar hebben we een aparte dag voor. Maar daar heb je misschien zo nog een vraag over. En daarin merk je ook dat het heel populair is. Er komen steeds meer bezoekers. Hopend op goed weer natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat is wel een dingetje. Nu aan toegevoegd ook weer aan nieuwe evenementen zoals Minecraft spelen in de Aarhof.
0: Oh.
1: Op zaterdag.
0: Romeins Minecraft spelen.
1: Ja, dat klopt. Het is echt
0: wat leuk.
1: Een spel wat je kan spelen. Dat is op vrijdag tegenover de Mango. Kunnen kinderen daar, en een volwassen mogen het voor mij ook doen, mogen daar gaan gamen. Ik ben daar zelf niet zo'n goeie in. Maar dat hebben we vorig jaar voor het eerst gedaan. En dat was zo populair dat er echt de vraag van wanneer mag het weer?
0: Ja.
1: Of kan het niet continu blijven? Maar ja, daar heb je natuurlijk wel ook weer een winkelpand voor nodig.
0: Ja, dat snap ik.
1: En dan
0: ik
1: moet je ook helemaal inrichten.
0: Ja.
1: Nou, we hebben met Archeon afspraken gemaakt. Ook over de kleding die sommige mensen dragen tijdens het Romeinse weekend. We gaan trouwens ook dingen laten zien die daadwerkelijk uitgevoerd worden in het centrum.
0: Ja.
1: Dus er komt bijvoorbeeld Romeinse fruitbomen worden tentoongesteld tijdens het Romeins weekend. Nou, dat zijn dingen die het steeds breder maken.
0: Ja.
1: Maar ook het werkelijk straatbeeld terugzien. Want ook de waterbuffer die net op de Aardplein is, is natuurlijk ook eigenlijk iets navigatiewerk uit de Romeinse tijd. De Zwammerdamschepen. Daar zijn een replica hier. Dus het is ja, echt dus heel
0: om echt te laten zien hoe het er hier uitzag.
1: Ja, en hoe ze geleefd hebben. Ook ja. De burger. Hè? Want er werd heel veel handel gedaan tussen de Romeinse soldaten.
0: Ja.
1: En die waren echt niet iedere dag ruzie aan het maken.
0: Nee.
1: Maar als er die Romeinen kwamen, dan ontstond er eigenlijk kleine dorpjes. Of nederzettingen, ja. Zoals ze dat noemen. En daar krijg je allerlei ambachten uit. Zoals ja. Er komt ook een pottenbakkerij bijvoorbeeld.
0: Wat leuk.
1: En ook ja. Uit de historie kan je dus dat weekend heel veel informatie ophalen. Ja.
0: Ik wil zo inderdaad wat meer hebben ook over die invulling van dat weekend zelf. Die zaterdag en die zondag. Ik zag een aantal super interessante dingen staan op de informatie die jij mij doorstuurde. Maar ook de twee dagen daarvoor, op de donderdag en de vrijdag, zijn er dingen te beleven. Is er een specifieke reden waarom jullie nu bewust voor de donderdag en de vrijdag erbij hebben gekozen?
1: De donderdag was eigenlijk een losstaand iets waar de gemeente en vanuit de provincie zien ze dat we in Alphen heel veel doen met het Romeinse verleden.
0: Ja.
1: In combinatie ook met de Archeon.
0: Ja.
1: Dus die wilde een Limes-congres organiseren. Dan ga je naar data kijken. En toen dachten wij van ja, het is natuurlijk zonde als we die kans laten lopen. Laten we dat koppelen aan het Romeins weekend.
0: Want wat houdt het Limes-congres in?
1: Daar komen allemaal archeologen. En die hebben het over de opgravingen die gedaan zijn. Hoe je het verleden ook beter zichtbaar maakt.
0: Ja.
1: Want kijk, in Nijmegen, dat kent iedereen wel van de Romeinen.
0: Ja.
1: Maar de hele Limesroute is eigenlijk nog niet zo bekend.
0: Nee.
1: Bij het grote publiek. Terwijl in Leiden, Valkenburg, hè,
0: ja,
1: dat stuk.
0: Heel dat stuk,
1: dat, ja. Dus dat is best wel, het gaat tot en met Duitsland dan toe.
0: Mm-hmm.
1: Dus ook omdat
0: ja, die grens, hè, langs de Rijn loopt.
1: Precies,
0: ja.
1: Dus dan, dat wil je meer aandacht geven. Maar ook om wat er allemaal gevonden wordt. En als je nu ziet wat de laatste tijd bij opgravingen gevonden wordt. Bij de Adventskerk zijn nu ook allerlei werkzaamheden ja. bezig. En daar komen ze ook weer,
0: weer dingen tegen.
1: Dingen
0: ja.
1: tegen. Daardoor loop je wel met herontwikkeling. Ja. Wel wat vertraging opvaart. Maar dat is natuurlijk wel goed. Ik zeg altijd, als je je verleden niet kent, dan heb je ook geen toekomst.
0: Nee, mooie uitspraak. En inderdaad, goed om dan dus ook zo'n Limes-congres te koppelen aan dus zo'n Romeins weekend, lijkt me. Ik zag ook dat er een rondvaart is voor ouderen van het Amadeushuis. En een rondvaart is voor kinderen op basisscholen. Ja, wat is daar het idee achter?
1: Nou, uiteindelijk hebben we ook gekozen om op donderdag dan gaan die congresleden die gaan ook varen over de Rijn.
0: Ja.
1: Waar een troubadour op staat en een Romeins lied opgespeeld wordt. En ook een verhaal verteld wordt over die Rijn die zo belangrijk is. Dat doen we eigenlijk als afsluiting van het congres. En toen dacht ik, die boot, die heb ik dan de hele dag al, want ik kan maar niet heen en weer. Dus wat is er nou leuker als de winkeliers en alle initiatiefnemers, mensen in het centrum, en dan heb ik het over de gasten van het Amadeushuis, die mensen die daar wonen, om die ook een leuke middag of ochtend te bezorgen. En dan gaan we ook die Romeinse tocht maken.
0: Ja.
1: Nou, daar werd zo enthousiast op gereageerd dat eigenlijk ook in no time vol zat.
0: Oh, wat goed.
1: Dus ik denk.

0: dat het heel leuk wordt. Dat,
1: je had eigenlijk nog meer boten moeten huren.
0: Ja, maar op een gegeven moment houdt dat ook een beetje op. Maar we gaan dan bij tegenover het Amadeushuis stappen we dan op. En varen dan een stukje over de Rijn. En brengen ze ook weer netjes thuis. En toen, in het begin zaten we al van hoe kunnen we nou de scholen betrekken bij een Romeins weekend. Die gaan heel vaak allemaal al naar Archeon.
1: Ja.
0: Maar wij wilden ze ook laten vertellen waar het ook werkelijk allemaal gestaan heeft. En toen zijn we in samenwerking met Archeon gaan praten met scholen van wat zouden jullie nou willen? En de ondernemers willen ook dat die kinderen heel graag in het centrum komen. Ja. En toen hebben we eigenlijk gezegd, maar reserveren we de dag vrijdag voor de scholen.
1: Ja.
0: Dan kunnen ze met klassen allemaal inschrijven. En dan varen we over die Rijn en vertellen we dat verhaal.
1: Ja.
0: En kunnen ze dan ook via een app kunnen ze die tour maken door het centrum waar dat Romeinse spel gespeeld wordt.
1: Oh ja.
0: En ze krijgen een Romeins paspoort.
1: Oh, wat leuk. En hoe ziet dat eruit?
0: Ja, als een echt paspoort
1: met
0: wat verhaaltjes erin over wat je gezien hebt.
1: Oh.
0: En dat hebben we al een aantal jaren. Daar wordt ook iets uitgelegd over de Limes.
1: Ja.
0: En wat ik heel erg leuk vind, dat er heel veel scholen zijn die ook het lesprogramma daar hebben aangepast.
1: Wat goed.
0: Waar ze een stukje over hun eigen verleden weer vertellen.
1: Ja.
0: En,
1: bijvoorbeeld in een geschiedenisles dan.
0: Ja, ja, precies. Dus dat is eigenlijk de reden waarom we dat zo gedaan hebben.
1: Ja.
0: En dan ga ik maar gelijk even door de zaterdag en zondag hebben we die boten dan gereserveerd voor mensen die in het centrum, voor de Alphenaren.
1: Ja.
0: En mensen inmiddels ook mensen naar buiten, want dat zie je ook steeds meer, dat er steeds meer mensen van buiten Alphen het Romeins weekend gaan bezoeken. En dan hebben we het over Den Haag, Rotterdam, allemaal dat soort
1: dingen.
0: Komen mensen hier naartoe.
1: Wat leuk. Want
0: het is wel een van de grootste evenementen in Nederland, op Romeins gebied dan. Hè?
1: Ja, ja, dus als je interesse hebt inderdaad in die Romeinse geschiedenis, dan kom je hierheen naar zo'n weekend. En dan kunnen zij ook zo'n doortocht maken op de boot.
0: Ja, die moesten ze dan reserveren via alfs.nl.
1: Ja.
0: Daar kon je tickets bestellen. En het is overigens gratis.
1: Ja, okay,
0: want alles wordt gefinancierd door winkeliers en de gemeente en de provincie. En het platform van recreatie en toerisme.
1: Okay.
0: Want het is
1: natuurlijk
0: ook, het is een samenwerking tussen alle partijen. Want zo'n groot evenement kan je niet in je eentje doen.
1: Nee, dat snap ik. Nee, dat wordt, dan blijft het of zo klein dat het eigenlijk weer wat minder interessant is. Of het wordt, of je pakt wel heel groot uit en er zitten mensen met heel veel schulden.
0: Ja, en je wil ook dat het klopt. Hè? Dus ook archeologisch wordt er wel gekeken van de dingen die we laten zien.
1: Ja.
0: Dat ook daadwerkelijk zo geweest is. Daar heb je ook weer een aantal mensen voor nodig.
1: Ja, tuurlijk. Ja, dat snap ik.
0: De provincie wilde het trouwens ook. Want,
1: dat snap ik.
0: Ja, en ik denk dat het goed is als de Alphenaar bewust is van wat er hier allemaal heeft afgespeeld. En dat hij zijn eigen geschiedenis kent.
1: Ja, en nog even, waar jij zelf heel fier over was, is het symposium dat ook gaat plaatsvinden. Ja. Op vrijdag, hè, als ik het goed zeg.
0: Nee, dat is donderdag.
1: Oh, donderdag. De opening van het weekend, een beetje.
0: Ja.
1: Want voordat we het zometeen ook over de zaterdag en de zondag gaan hebben, wat is dat symposium dan precies?
0: Nou ja, uiteindelijk is dat waar archeologen ook hun gedachten en van hoe je dingen moet gaan aanpakken en opgravingen die er gedaan zijn van elkaar leren en informeren. Er zal ook een panel discussie plaatsvinden van waar moet nou bijvoorbeeld het museum komen?
1: Ja.
0: Moet dat in het centrum komen? Moet dat bij Archeon komen? Of kan dat wel naar Alphen toe komen?
1: Ja.
0: Dat zijn dingen die allemaal spelen. En wij als centrummanagement maken ons heel druk om dat in ieder geval dat museum naar Alphen te krijgen.
1: Ja, dat snap ik.
0: Dus dat
1: omdat je al zoveel doet met die Romeinse geschiedenis.
0: Precies.
1: En natuurlijk het Archeon hebt.
0: Ja.
1: En
0: dan ben ik zelf geen archeoloog. Dus ik weet inhoudelijk niet alle details. Maar daar worden discussies gevoerd ook over van hoe moet je dat nou doen en wat ga je laten zien? Ga je de Zwammerdamschepen laten zien, waar er inmiddels een vijfde van ontdekt is?
1: Ja.
0: Ga je dat restaureren? Waar ga je dat doen? Dus dat gebeurt nu al bij Archeon. Maar misschien moet je dat wel meer in de stad laten zien wat het echt is. Want daar heeft hij ook gelegen, of bij Zwammerdam. Hè? Die werden echt bij Zwammerdam gebouwd.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Wat bijzonder.
0: En we willen ook echt de kern erbij betrekken.

0: Increpulum. Dat is een groep van uit het Romeinse verleden, het historische vereniging die er is erbij betrokken. Die hebben ook allemaal een stand tijdens het congres. Waar ik zelf ook sta met een Romein. Ik niet als Romein verkleed. Maar die staan er wel. En dan die staan ook op die zaterdag en zondag voor het grote publiek, zeg maar.
1: Ja, dus om extra aandacht te vragen voor de Romeinse geschiedenis en de plaatsing misschien wel hier in Alphen van eventueel museum.
0: Klopt.
1: Je had het ook over dat iemand als Romein verkleed.
0: Ja.
1: Dat gaat ook veelvuldig gebeuren op de zaterdag en de zondag.
0: Ja.
1: Gaan we uitgebreid over hebben, zometeen over die planning.
0: Prima.

0: is zo warm buiten. Ik dacht, ik ga weer een barman of in dit geval een barvrouw voor je regelen. Wat kun je drinken? Zeker als het Nederlands elftal speelt. Misschien een cocktailtje of zo.
1: Hey Emma, zeg het maar. Wat heb jij vandaag bedacht in het thema van een oranje verrassing?
2: Hi, hele goede avond. Nou ja, voor het WK moet hij natuurlijk oranje zijn, inderdaad. Dus daarvoor hebben we deze week de Aperol Spritz. Ik denk dat die voor iedereen wel redelijk bekend is.
1: De
2: mooi oranje kleur.
1: De Aperol Spritz, ja.
2: Ja, zeker, ja.
1: En hij lijkt me heel makkelijk om te maken, maar er zit nog wel een bepaalde techniek achter, toch?
2: Nou ja, het is bij Aperol inderdaad, je hebt maar 3 dingen nodig. Dus dat is de Aperol, Prosecco en bruiswater. Dus in principe is het heel makkelijk, want je giet alles in één glas. Het enige is wel dat je een beetje op de verhouding moet letten. Want anders dan wordt de smaak wel heel snel anders.
1: En wat zijn die verhoudingen dan exact waar ik me aan moet houden?
2: Bij Aperol is het 60 milliliter, Prosecco 90 milliliter en dan het bruiswater 30 milliliter. Dus dat is eigenlijk maar een heel klein beetje.

0: Dus daar moet je wel op letten, want anders word je bijvoorbeeld snel te waterig.
1: Oh ja, maar ja, je kan daar, stel dat ik denk ook, vind dat hij te veel naar Prosecco smaakt of zo, of te weinig Aperol, dan kan je daar natuurlijk nog wel een beetje mee spelen als je eerst een glas op hebt of zo.
0: Zeker, je moet hem altijd maken zoals je hem zelf het lekkerst vindt. Dus dat kan altijd.
1: En wat betreft garnering, wat kan ik daarmee doen?
0: Bij Aperol zou ik zeker altijd een sinaasappeltje in doen. Ook lekker in het thema oranje.
1: Oh ja, leuk.
0: Dus dat past er perfect bij, eigenlijk.
1: En stel dat ik nou denk, want ja, ik moet eerlijk bekennen, ik vind Aperol spritzes eigenlijk niet zo lekker. Zijn er nog andere spritzes waarmee ik eigenlijk hetzelfde kan maken, maar dan eigenlijk de Aperol vervang door een andere alcoholische drank?
0: Ja, zeker. Ja, je bent niet de enige hoor. Ik hoor het vaker. Aperol is echt een cocktail die wordt of geliefd, of je vindt hem helemaal niet lekker, nee. Want het is best wel bitter. Wij hebben bijvoorbeeld bij ons in de zaak hebben we ook de optie dat je limoncello spritz kan nemen. Die is ook heel lekker. Of met liqueur 43 of Passoa.
1: Oeh, iets zoeter allemaal lijkt dat.
0: Die zijn ook allemaal wat zoeter, ja. Dus die zijn wat gangbaarder om lekker te drinken zo op het terras in de zon.
1: Klinkt heel goed. Nou ja, dus inderdaad in het thema oranje zou ik zeggen, ga lekker voor de Aperol spritz dit weekend. Als Nederland weer moet spelen. Maar als je denkt, doe mij toch liever iets anders. Je hoeft eigenlijk alleen maar een andere liqueur te kopen en dan, of een andere alcoholische drank. En dan moet het goed komen, denk ik.
0: En that's it. Ja, zeker. Ja. Het is niet moeilijk, maar wel heel lekker.
1: Nou, Emma, super bedankt. Veel plezier en succes van het weekend met... ik denk dat je Nederlands elftal gaat kijken. Klein vermoeden.
0: Ik ga achter de bar staan.
1: Oh,
0: dus
1: kijk.
0: Ik ga de Aperol spritzjes inschenken dit weekend.
1: Oké, veel plezier.
0: Ja, dankjewel.
1: Doei.
0: Doeg.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Eemshaven in Groningen is toch weer in beeld als locatie voor twee nieuwe kerncentrales. De andere overgebleven plek is Terneuzen in Zeeland. Het kabinet neemt er in de komende maanden een besluit over. De politie heeft zo'n 100 garages op het oog, waar illegale verstopplekken in auto's worden gebouwd. Criminelen gebruiken die vakken voor het vervoeren van wapens, drugs en geld. Het maken en hebben van zo'n ruimte is strafbaar. Bij het Almeerder strand mag weer worden gezwommen. Volgens de omgevingsdienst is er niets mis met het water. Er kwam begin deze maand een zwemverbod nadat een aantal honden na het zwemmen was doodgegaan. Het weer. Vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden.
1: Krijg je van mij de verkeersinformatie van de ANWB. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Reeuwijk en knooppunt Gouwen sta je 11 minuten vast. Het wegdek is in slechte toestand. De rechterrijstrook is daar dicht. De A44 Amsterdam richting Den Haag tussen afrit Katwijk en Wassenaar Centrum ook 11 minuten vertraging door een ongeluk op de N434. De A44 Den Haag richting Amsterdam tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. Daar zijn werkzaamheden. Die weg is dicht. De verwachte einddatum is 1 juli. En de A44 Amsterdam richting Den Haag. Bij de A44 vanuit Amsterdam, daar is een ongeluk gebeurd. De verbindingsweg is daar dicht.
2: Studio Alphen.

0: Mark Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk. Nog steeds hier in de vrijdagmiddagshow in de studio Mark Krimpenvoort, centrummanager van Alphen aan den Rijn, over het Romeinse weekend. Dat volgende week op zowel zaterdag als zondag 27 en 18 juni op het programma staat hier in het centrum. Met allerlei Romeinse activiteiten. Nou ja, Mark, zojuist natuurlijk hebben we het al even gehad over die donderdag en die vrijdag voorafgaand. Ja. Aan het weekend, waar ook verschillende evenementen te beleven zijn, om het zo maar te zeggen. Maar ik dacht, ik wil toch ook eventjes het neusje van de zalm, om het zo maar te zeggen, te bespreken. Die twee dagen in het weekend. Want ik heb echt het gevoel dat hier goed over na is gedacht, hoe het in elkaar zit. Dat ik me allereerst afvroeg, wat is eigenlijk het grote doel van het hele weekend?
1: Uiteindelijk wil je Alphen aan den Rijn ermee op de kaart zetten. En het verleden van Alphen aan den Rijn, wat natuurlijk voor een groot gedeelte onder de grond of afgebroken is, aan het grote publiek te vertellen. Daarnaast wil je uitstralen als een onderdeel van een gezond stadshart.
0: Ja.
1: Dat je vertelt hoe leuk Alphen aan den Rijn is, wat je er allemaal kan doen. Dat betekent dat ook de historische vereniging zijn informatie vertelt. Dat de scholen betrokken worden bij de gemeenschap. En uiteindelijk gaat het dan om een gasvrije binnenstad.
0: Ja.
1: Dat wil je laten zien.
0: Ja, dus naast dat je mensen echt iets wil bijbrengen over de plek waar ze wonen, of misschien wel eens langskomen, wil je ook laten zien dat Alphen als gemeente en als stad er is voor de bewoner, om het zo maar te zeggen.
1: Zeker, en ook de kernen, hè? En dan heb ik het over Zwammerdam.
0: Ja. Hazenswoude.
1: Maar natuurlijk ook heel veel gevonden is. En je wil laten zien dat Alphenaar eigenlijk heel trots mag zijn op zijn gemeente.
0: Ja.
1: Want er is echt heel veel. En het is niet voor niks dat ook een provincie daar ook in gelooft.
0: Nee,
1: want anders
0: inderdaad.
1: Zetten die financieren voor een groot gedeel ook het Romeinse weekend weer.
0: Ja.
1: Waar je ook de kernen erbij betrekt. Hè? Dan betekent het dat die Zwammerdamschepen is heel belangrijk geweest in de geschiedenis. En het is gewoon goed om die verhalen te vertellen. En ook de mensen te verwijzen naar de wat kleinere museaatjes. Van hoeveel er eigenlijk wel niet is.
0: Mm-hmm. Ja, want zo'n provincie kan natuurlijk ook heel goed zeggen, leuk dat jullie zo'n Romeins weekend organiseren. Maar moet je dat echt willen? Maar ze zien daar wel echt het nut van in. Dus.
1: Ja, sterker nog, we zijn nu aan het proberen om het ieder jaar terug te krijgen. En vorig jaar is dat wel gelukt en voor dit jaar. Maar we zijn nu hard in overleg aan het gaan om het echt voor de komende 5 jaar iedere keer terug te laten komen.
0: Met financiering.
1: Maar ook met de mensen die er allemaal aan mee willen doen. En je zet Alphen aan den Rijn daarmee op de kaart.
0: Ja. Maar ook de hele provincie natuurlijk.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja. Het is de Limesroute, hè, waar we het over hebben.
0: Ja,
1: het
0: loopt zelfs door heel het land heen.
1: Ja,
0: dus inderdaad,
1: in Duitsland, Frankrijk.
0: Voor de mensen die nu thuis luisteren en dat net hebben gemist. Je sprak inderdaad net al over mensen die echt vanuit het buitenland naar Alphen toe komen. Vorig jaar al om hier het Romeinse weekend te beleven. Misschien dat het daarom nu ook groter uitgepakt wordt dan ooit. Op die zaterdag en die zondag superveel activiteiten die gepland staan. Waaronder, en ik zag dit en ik dacht, wow, gladiatorengevechten.
1: Ja, die gladiatorengevechten die hebben we eerder gehad. Maar eigenlijk is dat een soort theater.
0: Ja.
1: Waarin een verhaal verteld wordt hoe dingen in die tijd gedaan werden. Zo is er, even aanvullend erop, want

0: dan denken mensen, nou, gladiatoren gevechten. Maar dat ging ook vaak om te proberen. Vroeger gingen mensen ook samen dingen doen om economisch beter van te worden. Ja. Dus er werden verbanden gelegd. En daarmee werd een hele gemeenschap opgericht. Dat laat je dan zien in de vorm van een theater. We hebben vorig jaar een rechtspraak gehad.
1: Zo'n gladiator en dan de
0: jongvrouw, zeg maar. Ik weet niet of jongvrouw het goede woord is. Want ik ben historisch gezien heb ik niet die kennis. Maar je ziet dat je door een soort spel eigenlijk laat je zien hoe dat toen geleefd werd. En daarom hebben we nou, even als aanvulling, ook bijvoorbeeld een Romeinse bruiloft. Ja. We hebben ook een keer een Romeinse rechtszaak. Want er werd ook wel recht gesproken. Ja. Nou, maar ook heel veel ambachten. Van pottenbakker, maar ook de kapper. Die
1: ja,
0: dat toen
1: werd superveel gedaan Dus, ja, want ik ken bijvoorbeeld die gladiatorengevechten zelf uit het Archeon. In die koepel, waar dan echt twee mensen doen alsof ze elkaar aan stukken willen scheuren. Dat is hier iets anders dan?
0: Ja, maar dat gebeurt hier op het Rijnplein ook, hoor.
1: Oké, scheuren ze elkaar ook aan stukken?
0: Ze doen niet echt. Het zijn wel, ik noem het echt acteurs die dat doen. Ja. En dat zijn ook vaak mensen die ook in Argeel meedoen met die gevechten. Ook groepen vanuit het buitenland, hè. Dus ze komen ook uit België en uit Duitsland, die Romeinse groepen. En die, dat zijn een soort, hun gelaat. Daar kan je in zien waar ze vandaan komen.
1: Oh ja.
0: En dat betekent ook dat die mensen heel veel aandacht aan hun kledij besteden. Ja. En daarom worden er ook marsen door het centrum gelopen.
1: Loopt er dan zo'n heel peloton soldaten door de straten?
0: Ja, ja,
1: cool.
0: Ja, en het is heel leuk om te zien.
1: Ja, dat snap ik wel. En die gladiatorengevechten, waar vinden die precies plaats?
0: Die vinden hier plaats op het Rijnplein.
1: Oké, ja, in een soort afgesloten. Wordt het dan
0: Nee, we hebben een soort matten en met touw hebben we het afgezet. Oh, en de mensen gaan er dan allemaal omheen zitten. En de voorgaande jaren hebben we natuurlijk heel mooi weer gehad. Dus het over nou weer te krijgen.
1: Ik hoop het wel. Als het blijft zoals vandaag, dan moet het goed komen.
0: Ja, dan is het eigenlijk misschien wel iets te warm.
1: Ja, maar goed, een paar graadjes koeler.
0: Maar ik heb het liever te warm dan dat het regent.
1: Dat snap ik heel goed, ja. En je zei net inderdaad, die Romeinse bruiloften. Worden er dan ook echt mensen getrouwd? Of is dat ook weer de bedoeling dat daarmee weer een verhaal verteld wordt hoe die liefdesverhouding toen was in de Romeinse tijd?
0: Ja, hoe die liefdesverhoudingen waren. En want er werd gestreden om bruiden, zeg
1: je. Ja.
0: En dat hebben we ook een programmaregisseur. Die controleert ook of dat allemaal klopt.
1: Historisch gezien.
0: Ja, historisch gezien. En die kijkt ook of de uitvoering correct is.
1: Ja, want zeker met een theaterstuk kan er nog wel eens wat geromantiseerd of overdreven worden.
0: Ja. En er worden ook allerlei gerechten gemaakt die in die tijd gegeten werden. Zo is er die pottenbakker, want dat is eigenlijk daar in die tijd ook gebeurde dat al. Maar ook bier, dat heeft trouwens de bierwinkel in de Raadhuisstraat. Die heeft de recepten van de Romeinse bier. En die brouwen dat ook, die maken dat ook. En daar kan je of van fust bestellen, maar dan moet je het wel ruim van tevoren doen. Maar hij heeft ook in flesjes.
1: Oh, dus stel, ik heb de luxe dat ik thuis zo'n biertap heb staan, dan kan ik hem opbellen en zeg ik, nou, heb jij misschien een fusje Romeins bier van mij?
0: Ik weet niet of hij dat met één fus doet, maar dan moet je wel ruim van tevoren bestellen. Ja. Want het gaat wel volgens een echt recept. Het is niet zomaar een smaakje.
1: Nee, het is niet zo 1, 2, 3 klaar ook, lijkt me. Nee, het duurt even.
0: Ja.
1: Cool. En inderdaad dan dus die bruiloften met zo'n... Het hele doel dus ook van die zaterdag en de zondag is dus om in een soort beeldende manier te laten zien, hè, wat dus eigenlijk op de donderdag en de vrijdag ook al een beetje gebeurt.
0: Ja.
1: Om een beeldende, spelende manier, zowel voor jong als voor oud, te laten zien hoe dat eraan toe ging.
0: Dat klopt.
1: Ja. En het lijkt me ook heel wat om dit organisatorisch op touw te zetten.
0: Dat is veel werk.
1: Ja. Hoe lang ben je ongeveer bezig met één zo'n weekend?
0: Nou, we zijn met een heel team bezig. Want er zit natuurlijk ook een hele marketingcampagne achter. Ja. Doordat ik het nu al vijf keer doe met dezelfde soort mensen, zijn we wel heel goed op elkaar ingespeeld.
1: Ja, je weet wat je aan elkaar hebt.
0: Wat je aan elkaar hebt. Hè? Dus wij doen heel veel samen met Monique Veldman van Archeon. Mm-hmm. Want die huren we eigenlijk in om naar het centrum te komen. Ja. Alfa Marketing. En daar doen wij ook heel veel mee. Ja. Ook op Hier is Alfa kan je heel

0: veel redactionele informatie vinden. Ik ben zelf, ook hier weer een beetje de spin in en alle touwtjes aan elkaar trekken. En dat is gewoon een leuk team geworden. En dan hebben we Peter, die ook bij Archeon gewerkt heeft en nog veel bij Archeon komt. Die is programmaregisseur. Want ik weet inhoudelijk daar niet zoveel van.
1: Nee,
0: en wij vinden wel dat dat moet kloppen.
1: Ja.
0: Maar dan hebben we ook allerlei partijen die graag aanhaken. Omdat het ook gezellig is. Net zoals de rederij, die belde mij op voor die rondverboot. Joh, kunnen wij nou ook niet die kledij krijgen? Dan vinden we het zo leuk. En de stuurman wil dit jaar weer mee.
1: Dat soort
0: dingen gebeuren allemaal.
1: Ja, en dat maakt het dan ook meteen af.
0: Dat maakt het af.
1: Stel dat bijvoorbeeld kinderen vorig jaar zijn geweest en dan nu nog een keer langskomen en ze zien zo'nzelfde stuurman. Dat helpt natuurlijk ook voor het beeld.
0: We hebben ook veel plezier met elkaar. Hè? De marketingcampagne is heel veel werk. Nou, die heb ik je ook laten zien. Dus het wordt ook steeds professioneler. Ja. En trekt dus daardoor ook weer veel mensen. En dat is gunstig voor de winkeliers. Maar het is ook voor de gemeenschap in Alphen en omgeving. Is het natuurlijk goed. Want uiteindelijk is Alphen natuurlijk wel heeft een regiofunctie. En dat wil je ook laten zien.
1: Ja,
0: en je wil laten zien dat het bruist. Dat het stadshart.
1: Snap
0: en dat
1: ik.
0: Het gasvrij is.
1: Als mensen nou in ons bolwerk van het gesprek wat informatie hebben gemist, waar kunnen ze dat nou terugvinden?
0: Eigenlijk kan je op Hier is Alphen, op de website, kan je alles terugvinden.
1: Oké, daar staat alles.
0: Ja.
1: De data, wat er te beleven valt.
0: Precies, en we hebben afgelopen weken ook in Nieuwsblad Alphen redactioneel iedere week ook aandacht besteed aan verschillende onderwerpen die op het Romeins weekend te zien zijn. Dus ook echt achtergrondinformatie. En nu komt er aanstaande woensdag in het Nieuwsblad van Alphen een 8-pagina's tellend
1: pattern,
0: waar alles in verteld wordt over het programma, met tijden, wat er te doen is. Nou, onder andere dat Minecraft in de aarde bijvoorbeeld. En wat nog redelijk nieuw is.
1: Ja.
0: En mensen vinden het ook interessant om dat te zien.
1: Snap ik wel,
0: dus een beetje de diepte in te gaan.
1: Ja. Nou ja, dus vanaf donderdag 25 juni begint dan dus dat Romeinse weekend. Tot en met zondag 28 juni. Mark Krimpenvoort, Centrum Manager van Alphen aan de Rijn, over dat Romeinse weekend. Ik zou zeggen succes, maar vooral heel veel plezier. Laten we duimen op lekker weekend.
0: Ja, en ik hoop dat je erbij bent.
1: Ja, ik ga zeker een plekje vrij maken in mijn agenda.
0: Oké.
1: Doei doei.
0: Prima.

Mocht je deze vergeten zijn. Zayn en Sia, Dusk Till Dawn. En voordat ik gedag tegen je zeg, want dat ga ik bijna doen, wil ik nog één track even aan je laten horen. Ja, ik vind het best wel vet. Je kent deze, dit ken je sowieso. The Verve Bittersweet Symphony. Maar The Verve heeft heel lang hun inkomsten af moeten staan aan de Rolling Stones op dit nummer. Pas recent hebben ze de rechten gekregen over deze sound. En dat komt niet door een nummer van de Rolling Stones zelf per se, maar door een instrumentale cover van een nummer van de Rolling Stones. Want de Rolling Stones heeft een nummer genaamd The Last Time. En de Andrew Oldham Orchestra, die hebben dat gecoverd in een instrumentale versie zonder zang. En dat klinkt dus zo. Als laatste plaat dit uur wil ik je dit laten horen. En zometeen hoor je precies wat ik bedoel als ik zeg dat het gesampled is door The Verve. Kijk. Symphony. 1965. Een instrumentale cover van The Last Time van de Rolling Stones. De reden dat The Verve dus eigenlijk niet zoveel heeft verdiend aan Bittersweet Symphony als dat ze hadden kunnen verdienen. Ik wens je een fijne avond. Tot volgende week. En veel plezier met wat je in het weekend gaat doen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, gij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 7 uur.

0: Mariet Krol met het NOS-journaal. Voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil realiseren zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Het zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Nederland stuurt het marineschip De Ruiter richting de Straat van Hormuz. Het is nog niet zeker of het daar ook in actie zal komen. Maar het is belangrijk dat het schip alvast die kant op gaat, zegt defensieminister Jesselgus.
1: In principe weet ik dat veel bondgenoten er al dichterop zijn of er ook naartoe bewegen zoals wij. Dus ik denk dat wij als bondgenoten kunnen zeggen, en dat is wel een groep van meer dan 80 landen die met elkaar hebben uitgesproken, wij kunnen verantwoordelijkheid dragen. Een heleboel staan gewoon stand-by en er klaar voor.
0: Het schip ligt nu bij Japan. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zouden beledigende uitspraken zijn van de Amerikaanse president. Volgens Italiaanse media zei president Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die er hadden gezwommen ziek werden en soms doodgingen. Onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. Het weer, vanavond kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met een minimumtemperatuur van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file nog op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Wassenaar Centrum 3 kilometer met 5 minuten oponthoud. En dit kwam door een eerder ongeluk op de verbindingsweg naar de Corbulo-tunnel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu
3: de nieuwe Deuntjesradio.
4: Wij zijn erbij, net als jij.
3: Studio Alphen.

0: Carla Fryman, oftewel Carlita. Samen met het duo Sophie Tucker. Bestaande uit Sophie en Tucker, jawel. Een nummer over misschien wel de bekendste wijk van New York, Manhattan. Het is een mooie combi tussen beide artiesten die eigenlijk min of meer in hetzelfde genre zitten. En bij Sophie Tucker wordt het af en toe gedefinieerd als treehouse. Weer wat geleerd. Manhattan dus, hun nieuwste single. Hele goede avond.
1: Je luistert weer naar je favoriete radioshow. Joey, Dani en Koen nemen je mee langs de nieuwste releases en duiken in het allerlaatste muzieknieuws. Welkom, dit is de nieuwe Deuntjes Radio.

0: Fijn dat je luistert naar de nieuwe Deuntjes Radio hier op Studio Alphen. De komende 2 uur brengen we jou alle nieuwe muziek. Nou ja, niet alles, dat zou een heel lang programma worden. Maar zoveel mogelijk nieuwe muziek wat de afgelopen 2 weken is... of afgelopen 2 weken? Afgelopen week is uitgekomen. Mijn naam is Joey van der Werven en naast mij zit Wesley van Dol. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, op dit punt in de show vraag ik aan Koen wat we kunnen verwachten van de Koens Knaller. We hebben daar al een beetje een studie van gemaakt, net.
1: Ja,
0: wat kunnen wij verwachten van de Koens Knaller? Ja.
1: Een verrassing, denk ik.
0: Een hele grote verrassing.
1: Zo.
0: En er is een oud nummer een beetje opgevijzeld. En nou ja, laat je verrassen zo meteen. Het is een uitstapje in het Koens Knaller genre. Maar goed, daarover meer. Koen is er dus vandaag niet bij, voor de duidelijkheid. En Daan die schuift zo meteen aan. Tijdens het nieuwe muzieknieuws gaan we het hebben over de kunst... en eigenlijk de onbegrijpelijke kunst van het muziek schrijven. Van het liedje schrijven. En nou ja, ik zie je aankijken van... joh, waar gaat die godsnaam naartoe? Maar het gaat over het maken van hits. Daar gaan we het over hebben. Dat wordt allemaal vanzelf duidelijk halverwege dit uur. Aan het einde van dit uur gaan we naar de diep gaan met Daan. En Daan gaat dat allemaal zelf toelichten. Het is een nummertje waar er zit wel een klein beetje voorzichtig tempootje in.
1: Ja.
0: Het is niet de soul of zo.
1: Voorzichtig tempootje.
0: Een voorzichtig tempootje. Ja, weer is het.
1: Een sprinter. Een sprinter.
0: Het is inderdaad een sprinter, ja, precies dat. En in het 2e uur de special guest en uiteraard de bekendmaking van het deuntje van de week. Maar we gaan verder met het draaien van de nieuwe muziek. En zometeen hoor je Max McNown. En Max McNown die staat volgens mij op Pinkpop ook. Deze zomer.
1: Ja, de 21ste.
0: De 21ste, dus dat is over anderhalve week al eigenlijk. Tenminste, over een goede week. Ja, dat is inderdaad al bijna.
1: Ga jij er nog heen als vast...
0: Nee, dit jaar niet. Nee. Wel naar gekeken. Maar ik heb hier al in de uitzending al een keer aangegeven... dat ik de line-up van Pinkpop dit jaar niet zo goed begrijp.
1: Max McNown.
0: Nee, die dagen later natuurlijk. Ja. En Sophie Tucker trouwens, waar we mee begonnen deze show, die staan er ook. Dus
1: het is,
0: ook
1: het is gewoon één groot festival van de nieuwe deuntjes.
0: Eigenlijk wel. Hè? Eigenlijk haal ik mezelf een beetje naar beneden nu. Maar goed. Ja, Max McNown, wie is dat? Dat is een Amerikaanse singer-songwriter. Komt uit Nashville, Tennessee. Ja, en als je uit Nashville, Tennessee komt, dan ben je eigenlijk een soort verplicht... om je een beetje aan het country-genre te gaan verbinden. En Firstborn Daughter, dat is zijn nieuwste single... Dat is inderdaad een nummer in dat genre en luistert ontzettend lekker weg. Die ga je zo meteen dus horen. Maar we beginnen op eigen bodem bij Davina Michel. Davina Michel, ik vind dat een artieste met ongekende talent. Hè? Ze gaat vroeg of laat gaat ze natuurlijk het Songfestival doen... en dan gaat ze internationaal doorbreken, hoop ik voor haar. Maar ik weet het niet. Het is telkens net niet
1: komt
0: of zo.
1: Komt er niet helemaal uit.
0: Komt er niet uit. Ik weet niet wat het is ook, met haar.
1: Ben ik met je eens, ja.
0: Ik weet niet waar dat in zit of
1: ja,
0: zo.
1: Ja, en toen ging ze eventjes Nederlands zingen. Ook
0: ja,
1: even.
0: Ook.
1: En dat
0: ook
1: viel, ga alsjeblieft terug naar het Engels.
0: Ja.
1: Maar...
0: Nee, ja, ik weet niet waar het hem in zit. Nou moet ik wel zeggen, de nieuwste single die vandaag is verschenen... dat vind ik dan wel weer... die is niet

typisch Davina Michel. Ja, een beetje meer poppy-achtig of zo. En dat maakt het juist wel, vind ik, wel weer een heel leuk nummer. Ja. Ik vind het echt een hele leuke plaat. Dus ik hoop gewoon dat... En waar het ermee zit, ik weet het gewoon niet. Maar ik hoop gewoon dat dit wel een beetje de... Ja, dat dit wel de... Ja, dat dit ook een knaller van een hit gaat worden. Ja, het nummer gaat eigenlijk over jezelf, hè. Dus het gaat over zelfreflectie. Als je voor één dag niet jezelf zou zijn... Hoe zou je dan in godsnaam naar jezelf kijken? Ja, en hoe kan je dat dan beter in het Engels een beetje verwoorden? Would I be friends with me? Dat is eigenlijk beter. Dit is de nieuwste van Davina Michel. Een hele goede avond.

0: McNown. Max McNown moet ik natuurlijk zeggen. Firstborn daughter over zijn eerste dochter. En daarvoor Davina Michel, would I be friends with me? Dat is de vraag die je zelf afstelt, of die je jezelf afvraagt, moet ik zeggen. Als je een beetje uitzoomt, kijkend naar je eigen gedrag doen en laten. Zou ik daar vrienden mee willen zijn? Daar reflecteert ze dus in haar nieuwste single.
1: Joe, weet je waar tijd voor is?
2: Ja, dames en heren. Het is weer tijd. En u weet waarvoor het tijd is. Olé, de knaller, de knaller, de knaller. Het is tijd voor de knaller van Koen. De knaller, de knaller, de knaller. Het moment om weer even gek te doen. Van Wolter Kroes tot aan Jan Smit draait Koentje weer een hit. Waar je zaggerij verdwijnt omdat je stemming wordt verfijnd. De knaller, de knaller, de knaller. Het is tijd voor de knaller van Koen.
0: Ja, de Koens knaller dus van deze week. Koen is er vandaag helaas niet bij. Er is technisch wat misgegaan waardoor zijn hele bijdrage een klein beetje in het water is gevallen. Dat is erg jammer, want hij heeft toch wel een bijzondere... Ik ga in ieder geval even de artiesten opnoemen. Jam Z, Gino 9, High Quest, Dim, Kay Gianna, Dessa en Bobby Taylor. Wes, jij heb je daar inmiddels de afgelopen 3 kwartier in gestort. In de carrière van deze artiesten.
1: Ja.
0: Wat kan jij daarover vertellen?
1: Wat ik erover kan vertellen is dat Jam Z een project is van een aantal jonge rappers uit Nederland en België. En ik durf eigenlijk niet te zeggen of ze hier allemaal onderdeel van zijn, maar Gino 9 bijvoorbeeld wel.
0: Ja, dus al die artiesten die opgenoemd worden, die treden waarschijnlijk op en die staan op Spotify onder de gezamenlijke naam Jam Z.
1: Waarschijnlijk wel.
0: Ja. Groot op TikTok?
1: Groot op TikTok, daar wordt het nummer al weken geteased. En Instagram overigens ook.
0: Jij zag hem voortdurend voorbij komen.
1: En ik denk, joh, wanneer komt dit nou uit?
0: Ja, dat was nerveus. Je wilde dat nummer een keer horen natuurlijk. Ja, ik snap dat,
1: Maar vandaag is de dag.
0: Ja, vandaag is de dag.
1: Bij Mona Lisa, zo heet het nummer ook.
0: Jazeker.
1: Denk je natuurlijk veel, misschien is dit een koffertje van Robert van Hemert. Maar dat is het dus helemaal
0: dat
1: niet.
0: Dat is het niet, Maar wat is het wel? Waar kunnen we het van kennen? Als in het, er zit er
1: je
0: een
1: hoort, hoe noem je dat, een sample?
0: Een sample, heel mooi.
1: Dat hoor je van The Sweet Escape van Gwen Stefani en Aiken. Ik weet niet of we die toevallig...
0: Daar gaan we even naar luisteren, Want iedereen kent dit. Het is onmiskenbaar. Ik denk van een jaar of 15 geleden. En zeker die eerste schreeuw die er zo meteen in zit... die hebben we allemaal veelvuldig nagedaan waarschijnlijk.
1: Ja, niet zo zuiver overigens.
0: Ontzettend lekker nummer natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar goed, deze zit dus als sample in de Koens knaller.
1: En het is zeg maar geen Koens knaller zoals we hem kennen. Het is natuurlijk eigenlijk een heel ander genre.
0: Er zit heel veel rap in,
1: Maar het is wel gezellig. Zeker. Het is wel meeslepen, of hoe noem je dat?
0: Het
1: neemt je mee. Je kan eigenlijk niet stilzitten.
0: Je kan niet stilzitten.
1: En dat is natuurlijk wel een Koens knaller.
0: En dat is een van de vereisten. Ja. En daar voldoet hij aan. Een klein stukje van Koens boodschap is overeind gebleven.
1: Ja.
0: Dat is een feitelijke samenvatting over deze keuze, Koen. Vertel.
3: Ja, het is weer vrijdag en dat betekent uiteraard een nieuwe Koens knaller. En ik moet zeggen, ik heb vandaag best wel gek gedaan.
0: Niks aan gelogen.

0: Got a letter here from a boy named Bobby Taylor.
1: Ja, verzamelnaam Jim Z. Mona Lisa is dus de Koensknaller van deze week. Ja, het is iets anders dan dat je van Koen gewend bent. Maar ja, zometeen zomerdag, dan wordt dit natuurlijk gewoon nog steeds gedraaid. En ja, wordt het gewoon goed opgepakt. Gaan we vanuit. Het krijgt die titel niet zomaar.
2: Nee.
1: Dus nee, in die zin, dus Jim Z, ga dat volgen, ga dat zien. Oké, zometeen gaan we luisteren naar de nieuwste van Griff. Griff is een zangeres die al in Engeland best wel aardige dingen doet. Ze is onder andere al het voorprogramma geweest van Ed Sheeran, Coldplay en Taylor Swift. Nou, dan ben je geen... En Dua Lipa trouwens, dan ben je geen kleine dame. Is ze ironisch genoeg wel trouwens. Ik heb haar live gezien. Ik denk dat ze echt oprecht 1,15 is. Maar goed, dat is puur qua lengte, qua zang en qua stijl is het echt een popartieste. Ze heeft Chinese en Jamaicaanse ouders. Dus dat, maar dat hoor je. Het is niet dat ze, zal maar zeggen, een Afrikaanse stijl aanneemt of iets. Het is echt wel gewoon een beetje, ja, een Britse popartieste, zal ik maar zeggen. Ze heeft een nummer geschreven voor de soundtrack, dat is ook helemaal in natuurlijk,
2: ja,
1: van de Amazon Prime-serie Your Fault London. Die ken jij natuurlijk.
2: Ja.
1: Die heb jij gekeken ook.
2: Zeker.
1: Dit, ja, het is of je kijkt deze serie of je zit op TikTok. Dat is een beetje... Dat is toch wat jij in het dagelijks leven
2: ja,
1: doet?
2: Ja, nee, inderdaad. Het is nee, een, nooit van gehoord.
1: Het is een Britse romantische drama. En het is het vervolg op My Fault London. Jazeker.
2: Ken ik ook niet.
1: Ken ik ook inderdaad niet. Nee, Esha Banks speelt erin onder andere. En Matthew Broom. Dus mocht je daarvan houden, dan ga dat alsjeblieft... ga dat absoluut checken. De single In the Name of Healing is een hele rustige plaat. Dus dat is niet per se het uptempo popgenre wat we van Griff kennen. Maar eerst gaan we luisteren naar de nieuwste van Codeline. En Codeline heeft volgens mij met All I Want ook wel een top 2000 hitje te pakken ook.
2: Is het?
1: Is het, ja, volgens mij wel. Die worden volgens mij elk jaar... ik dacht dat Codeline er wel in stond. Het is een alternatieve rockband, afkomstig uit Dublin, Ierland. En wat ik zeg, ze zijn al best wel lang bezig. 2005 kwam de eerste single uit. En ja, staat hij erin?
2: Drie keer?
1: Drie jaar.
2: 2022, 2023, 2025.
1: Nou, dat is hartstikke mooi. Dus ze staan er inderdaad elk jaar in. Ja, het is normaal, niet per se rocky. Maar het is het opbouwend en het wordt wat steviger, laat ik het zo zeggen. De nieuwste blijft vooral rustig en een beetje breekbaar. Ja, en ook die kant van Codeline die wordt natuurlijk gewaardeerd. En daar gaan we naar luisteren.

0: nieuwste van Griff. Redelijk rustig dus. In the Name of Healing. En daarvoor Codeline, Without You. Even een beetje gas terug. Zo voor het weekend. Even op adem komen. Ja, en als je er toch rustig bij zit, dan kan je ook even rustig met ons meeluisteren hoe we het nieuws gaan behandelen. Ja, het nieuwe muzieknieuws. We hebben ons weer een weg gebaand door alle nieuwsberichten. Wes, waar trap je mee af?
1: Ja, we beginnen in Amerika.
0: In Amerika?
1: Ja, en dan zou je zeggen dat is het WK, maar nee.
0: Hey.
1: Nee.
0: Plot twist.
1: We gaan naar Ariana Grande.
0: Oké. Okay.
1: Want die is boos.
0: Ja. Okay.
1: Ja, het Witte Huis heeft op TikTok een video naar buiten gebracht over het immigratiebeleid.
0: Ja.
1: En daar is te zien dat mensen worden gearresteerd. Een moeilijk woord.
0: Ja, dat kan je even slikken.
1: Door agenten. En het nummer van haar is daaronder te horen.
0: Dat is inderdaad niet prettig.
1: Het nummer Bye, ik weet niet of je die kent. Maar
0: ja, die ken ik, ja.
1: Daar is ze boos om. En ze doet haar best met haar team om het te verwijderen. Ja. Want daar wil ze niet mee geassocieerd worden.
0: Nou ja, op zich gaat dat wel lukken, denk ik.
1: Dat denk ik ook. Maar ze is niet de enige.
0: Die boos is op...
1: In de afgelopen periode is bijvoorbeeld de muziek van Frank Sinatra al eronder geweest. Was zijn vrouw. Was daar al kritisch over.
0: Frank Sinatra zal zelf gezwegen hebben, denk ik.
1: Kesha, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo.
0: Oh, oh, oh.
1: Björn van Alba.
0: Een
1: van de B's.
0: Een van de twee B's, ja.
1: Ja.
0: Nou ja, het is natuurlijk... ik denk dat weinig artiesten geassocieerd willen worden met...
1: Ja.
0: Ja, ik weet
1: niet. We moeten wel uitkijken dat we dit zeggen, want wij komen daar nou niet meer in.
0: Nee, ik denk dat wij niet meer Amerika... Dus, mochten zij ooit de intro van de nieuwe deuntjes willen gebruiken... dan worden we ook boos natuurlijk.
1: Ja.
0: Nee, maar het wel inderdaad een... ik vind het een raar fenomeen dat politici dat ongevraagd doen.
1: Nou ja, en zeker over iets als immigratiebeleid is natuurlijk heel veel...
0: Exact.
1: Het
0: is een polariserend thema.
1: Ja.
0: Mensen hebben er altijd een mening over. En Ariana Grande dus, boos en volledig begrijpelijk. Ja, Ariana Grande is ook een van de artiesten die onder andere haar nummers heeft laten schrijven door Ryan Tedder. Ryan Tedder... Dat

0: Z, onder andere van Taylor Swift, van Maroon 5. Nou, ga zo maar door, weet je. De lijst is oneindig.
1: Ja.
0: Dus als we iets kunnen zeggen over Ryan Tedder, is dat hij wel iets zinnigs kan zeggen over het maken van hits. En het, hoe dat tot stand komt. Hij heeft er een interview over gegeven. En daar heeft hij de volgende quote over gezet. Het is in het Engels, dus daarna zullen we hem een beetje vrij vertalen. Maar daar komt hij.
2: Now, if you have a big enough fanbase, controversial, you can release a B or B-minus record and it will be a hit. It will perform as a hit. And you will have a bunch of cynical ass writers sitting throughout Nashville and LA and New York going, you know, different places, listening to the song going, if, here's the ultimate. Because songwriters talk shit in a room sometimes. You'll be like, this song is number one song in the world. I wouldn't pitch this song. And I'm not gonna tell you, off camera I'll tell you, like, I'll just name a few of those and see if you agree. But like, more frequently now than in history, there are songs that become hits where collectively songwriters who have written hits and A&Rs will go, I just don't get it.
1: Well,
2: it's the video, it's the artist peacocking, it's all this, but it's not the song.
0: Nou, even snel en kort vertaald. Hij geeft dus aan dat er best wel grote artiesten zijn die vandaag de dag hele matige nummers uitbrengen. En dat worden dan gigantische hits. Ja. En hij als songwriter in ruimtes met andere songwriters hebben het daar dan over. En die zeggen van, joh, dit nummer, ik zou het niet eens durven te pitchen. Ik zou het niet eens durven voor te stellen. Zo matig is dit. Alleen, ja, waardoor wordt het dan een hit? Is het nou, wat hij zegt, de peacocking? Dat is eigenlijk een vertaling naar een beetje patser, een beetje haantjesgedrag, zal ik maar zeggen. Dus een beetje dat iemand uitstraling heeft. Ja, is het de dans? Is het überhaupt de naam? Hij kan zijn vinger er niet op leggen. En het is, waarom laat ik dit horen? Wij hebben hier achter de schermen hebben we best wel vaak gesprekken erover. Wat wordt nou een hit? Wij draaien wel eens nummers op plekken in de show dat we denken, ja, het is leuk dat we ze gedraaid hebben. Maar dat worden dan knallers van hits. Weet je, ik noem een Man I Need van Olivia Dean. Dat, nou ja, Daan en ik, geweldig, groot fan van haar. En we vonden het een fantastisch nummer. Maar zo'n gigant van een hit, Ordinary van Alex Warren. Geweldig nummer, maar dat het zo groot werd. Ja. En ik zeg helemaal, dit zijn gewoon voorbeelden van goede nummers. Alleen, ja, wat wordt tegenwoordig een hit? Het is eigenlijk niet meer te begrijpen.
3: Maar ook wel eens andersom. Dat er iets uitkomt dat je denkt, zo, dit wordt echt een knaller. En dan
0: hoor je nooit meer wat
3: precies
0: van. Ja, het is dus, nou ja, en het troopt met de gedachte dat, zal maar zeggen, een van de grootste, bekendste songwriters van Amerika het op dit moment ook niet meer weet wat een wel en niet een hit wordt. Die gedachte troost mij een beetje. Ja. Als we ons stort op het draaiboek van elke uitzending.
3: Ik weet niet of Ryan op vrijdag wat te doen heeft, maar ik kan erbij komen zitten.
0: Ik vind dat hij een keertje uitnodigen. Ja. Gewoon kijken wat er gebeurt. Maar goed, die dus, Ryan Tedder, een grootheid, weet het ook niet meer. Wes, weet jij het nog wel?
3: Ja, ik weet het nog wel, want ik blijf nog even in Amerika met mijn nieuws.
0: Okay,
3: maar nu ga ik dus wel naar het WK.
0: Onvermijdelijk.
3: Want Orgel Joken is door de FIFA benaderd om een optreden te verzorgen tijdens het WK voetbal.
0: Ik vind dit, ik zag het, alleen deze titel heb ik gezien, maar waarvoor? Wanneer?
3: Voor een wedstrijd.
0: Van het Nederlands elftal?
3: Van het Nederlands elftal.
0: En dan het
3: gewoon in het stadion. Maar zodat ze het publiek een beetje, of om het stadion, in of om.
0: Wauw, dat is wel
3: om het publiek een beetje
0: bijzonder
3: op te zwepen.
0: Maar ik zie de combinatie niet voor me. Hoe gaat dat als de FIFA die belt Orgel Joken? Hoe werken dat soort dingen?
3: Ja,
0: weet je,
3: nou ja, ze dacht dus eerst dat het een grapje was.
0: Dat snap ik.
3: Ja.
0: Ik denk het nog steeds.
3: Dus. Maar het was dus uiteindelijk toch echt waar. Nou ja, en het gaat natuurlijk nu helemaal, ze gaan natuurlijk alle kanten op. Maar het is dus nog helemaal niet zeker of ze gaat.
0: Want?
3: Ze is gevallen.
0: Ze is gevallen?
3: Ja. En met haar hoofd tegen een bloempot aan. Of haar arm.
0: Oh.
3: Dus ze heeft nu hechtingen in haar oor en een breukje.
0: Oh, dat is wel in de, dat is
3: dus
0: wel heel
3: ze kan op dit moment niet oefenen.
0: Daan, goedenavond.
4: Hebben we het over Frans Bauer? Of
3: Orgel
0: Joken.
3: Orgel Joken.
0: Is geblesseerd geraakt.
3: Oh. Ja.
0: Dus,
3: was heel Amerika zat op dit moment stil.
0: Ja, ze is uitgenodigd voor het WK voetbal.
3: Oh,
0: ja,
3: leuk.
0: Ja,
3: om het publiek op te zwepen.
0: Kan ze ook rechtsbuiten, vraag ik me dan af. Ja. Maar,
3: Net haar orgel. Nou, Verbrugge is
0: die zitten allebei in de lappen, man. Ik zou het ontzettend leuk vinden, heb ik die leeftijd. En dan kan je dit nog doen. Ik hoop het echt van gans harte dat ze dit nog kan doen.
3: En als ze zit nu dus te twijfelen, ja, kan ik mee, kan ik niet mee. Maar ze is wel aan het nadenken wat ze eventueel gaat spelen. En naast Nederlandse muziek denkt ze er ook aan om nummers als Sweet Caroline en Narcotic te spelen.
0: Oh ja, dat doet het altijd goed.
3: Ja.
0: Nou, we gaan het in de gaten houden. Met Wolter Kroes, die destijds zijn linker teen kneusde. Daar hebben we toen ook heel uitgebreid bij stilgestaan. Dus dit vind ik wel terecht dat we dit even noemen. Ik hoop oprecht voordat ze het redt. Want het zou natuurlijk ongekend zijn als je dat op die leeftijd nog mee mag maken. Orgel Joken, dus alle sterkte hier vanuit de studio. Ja, we gaan eruit met...

0: nog niet helemaal, maar met het nieuwsblokje in ieder geval. Met een aankondiging van een toch wel legendarische band, kunnen we wel zeggen. Namelijk de band Train. Hun 12e album, hou je vast, 12e album komt uit op 28 augustus. Mad Dog in the Fog, zo heet het album. Dat is van de week aangekondigd. Ja, dank je. Het is benoemd naar hun favoriete bar uit San Francisco. Ze kwamen er altijd in een bar en die heette dus de Mad Fog in the Fog. En daar is dus, fog als in mist, hè. Dus ja, niet fog als in schelden.
1: Nee.
0: Schelden doen wij hier niet natuurlijk. De nieuwste van Train ga je dus horen. Dit is een van de nummers van het nieuwe album Pennsylvania Turnpike.

0: Train. Van het nieuwe album wat 28 augustus gaat verschijnen, hoor je een nieuwste single. Pennsylvania Turnpike. Het is dit jaar ook nog eens de 25ste verjaardag van Drops of Jupiter. Tell Me, oftewel de single waar het allemaal mee begon, hè, voor Train. De gigant van een hit. Ja, of ze dat ooit gaan evenaren, dat weet ik niet. Ze waren toen ongeveer 10, 15 jaar niet op de radio geweest. Toen kwam ineens Hey Soul Sister. Ja, het werd dus ook weer helemaal plat gedraaid. Dus ze hebben een bijzondere carrière.
1: Maar ik
0: dus
1: vind zijn stem heel erg veranderd. Beetje, ik weet niet of dat komt door ouderdom of door de studio's van nu of zo. Maar
0: misschien ook de tijd heeft vat op de zanger van Train.
1: Dat denk ik ook wel, ja.
0: Maar goed, Daan, we kunnen aan jou vragen of jij een tipje van de sluier hebt voor de diepgaan met Daan zometeen.
1: Ja, ik heb wel een. Ik denk dat dit echt een heel leuk nummer is om in de zomer met lekker weer te luisteren.
0: Ja, ik denk als je. Ik denk dat. Want het lekkere weer komt eraan, heb ik net begrepen. Dus dat is een goede tip. Dus die ga je zo meteen. Daar ga je zo meteen meer over horen, dus tijdens de diepgaan met Daan. Maar eerst gaan we zo meteen luisteren naar de nieuwste van Rule. En als we het over Rule hebben, dan moeten we eigenlijk altijd standaard, dus een beetje gebruik, zijn stamboom een beetje ontdelen. Want de beste man is geboren in Londen. Zijn moeder komt uit Australië. Zijn vader is opgegroeid in Nieuw-Zeeland en komt uit Nederland. Het is oftewel Roel Vincent van Dijk, dat is zijn volledige naam. De beste man wordt door Spotify altijd een warm hart toegedragen, wordt er altijd flink gepusht. En Kicking My Feet, en daar het vervolg op, die is vandaag verschenen. Een soort super deluxe versie. We hebben al meerdere singles daarvan gedraaid. Het is een beetje indie pop eigenlijk. Ja. Het is popmuziek, maar wel met een bijzondere twist eraan eigenlijk of zo.
1: Ja, ik vind zijn stem daar heel goed bij passen of zo. Of, ik weet niet, hij heeft een soort herkenbare stem.
0: Zeker.
1: Terwijl het niet. Of alsof je bij een andere bekende artiest of zo.
0: Ja, en zoiets. Terwijl je hem eigenlijk niet kent.
1: Nee,
0: weet
1: precies.
0: Je? Want het is natuurlijk in Nederland super onbekend. Maar het is best wel een grote jongen. Maar ja, wat je zegt, best een herkenbare stem. Nou, dat ga je dus zo meteen horen. Faking Smiles. Dat is zijn nieuwste single en die hoort dus bij die super deluxe versie die vandaag is uitgekomen. Maar eerst gaan we luisteren naar het nieuwe album van Bebe Rexha. Niet het hele album, want dat redden we niet. En dan kunnen we de diepgaan met Dani doen onder andere, dat is een beetje lullig. Maar vandaag is Dirty Blondie uitgekomen, dat is dus de naam van haar nieuwste album. Ja, ze is gebroken met haar label, werd dit jaar bekend. Ze heeft getekend bij Empire Distribution. En daar heeft ze gezelschap van onder andere Kendrick Lamar, Anderson .Paak, Shaboozey. En dan zie ik Snoop Dogg er nog bij staan. Nou ja, dat zijn best wel geen kleine namen.
1: Nee, zeker niet.
0: Maar dat is met name een beetje hip-hop. Afrobeat zie ik ook staan, R&B. Maar het nieuwe album van Bebe Rexha is vrij heftig. Met tijd te wijlen. Dus best wel dancey en best wel niet alleen maar de popmuziek, maar echt wel een beetje heftig. Maar ik hoor helemaal niks van R&B terug of zo.
2: Nee, maar het zijn wel, ondanks dat het hip-hop artiesten zijn, zijn het ook wel artiesten die nu veel hits maken. Kendrick Lamar, Anderson .Paak.
0: De radio ook wel eens gedraaid worden. Ja. Dus
2: misschien dat ze daarom ook een beetje die kant op is gegaan.
0: Er zit wel een linkje met de gangbare muziek. En dat willen we absoluut niet zeggen dat R&B niet gangbaar is. Want dat kan heel fijn zijn op zijn tijd natuurlijk.
2: Hebben het net gehoord, hè, met Mona Lisa.
0: Inderdaad. Nou, hey, Jam Z, onthoud dat. De nieuwste dus van Bebe Rexha, die gaan we zo meteen. Nee, die gaan we nu. Help, die gaan we nu gelijk draaien.
1: Zet die microfoons uit.
0: Je nodigt hem een keer uit. Die doen natuurlijk. Eigenlijk gaat het alweer gelijk fout. Dit is One Day.

0: Rexha, One Day. Allebei dus een nieuw album vandaag verschenen. Ik ben benieuwd of deze ook op ergens een nieuw album gaat verschijnen.
1: Nou, inderdaad. Wat een talent zit er tegenover me.
0: Het is ongekend. Ja. Dat zie je gelijk.
1: Hij heeft wel stiekem een paar zangnissen genomen.
0: Maar... Hij is al weken in oefening.
2: Ja. Die jongen trekt me helemaal regel. Dat financieel.
0: Dat begrijp ik. Vertel, de diep gaan met Daan van deze week.
1: Ja, het is weer een verrassende. De artiest in kwestie heet Martin Jasper. Of dat is zijn artiestennaam. Hij heet officieel Martijn Roggeveen.
0: Dat vind ik toch altijd interessant hoe dat werkt.
1: Waar zou die vandaan komen, denk je?
0: Ja, Nederland, hè?
1: Inderdaad, uit Nederland. Amsterdam, om precies te zijn. Daar begon hij in de indie pop-culture, noemden ze
0: dat. Ja.
1: En toen was er een man in L.A. Volgens mij was het een producer die hem opviel. Toen heeft hij alles hebben houden gepakt.
0: En gaan.
1: Is hij op 24-jarige leeftijd is hij daarheen gegaan. En heeft hij daar gewoon muziek gemaakt. En heel veel dingen uitgebracht.
0: Wat leuk.
1: Ja, en dat nummer.

0: Wat we vandaag gaan luisteren doet me heel erg denken aan een beetje Maroon 5-achtig. Dus gewoon vooral dat het niet, en daarom zei ik een beetje zomerachtig, het klinkt altijd goed en altijd vrolijk.
1: Ja.
0: En het luistert makkelijk weg.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat heb ik bij hem dus ook heel erg. En ik vind het altijd wel weer heel grappig dat wij heel veel artiesten hebben die wij niet kennen, die hier vandaan komen. En die dan gewoon een carrière hebben in een van de grootste, artiestensteden in de wereld.
1: Zeker weten, ja.
0: Wat zo bizar is, dat hier dan eigenlijk bijna niet aanslaat. Ja. Terwijl dat dan gewoon hier vandaan komt.
1: Terwijl dit is een radionummer ook.
0: Ja, 100%.
1: Zeker weten.
0: Ja, ja, dit zou 538 zeker makkelijk kunnen draaien.
1: Ik hoop dat ze luistert.
0: Nou, inderdaad. Ze kunnen een beetje inspiratie opdoen, vind ik. Zijn voorbeelden zijn Khalid. Allemaal bekende artiesten. Gewoon het makkelijke pop. Dus we gaan lekker luisteren naar Martin Jasper, It Takes Two.

0: Jasper.
1: Jasper. Of, weet je ook weer, Hardy Banning? Ja, nou ja, in ieder geval, It Takes Two. Zometeen uur 2 van de nieuwe Deuntjes Radio. We spelen de special guest en uiteraard maken we het deuntje van de week bekend. En we trappen het uur af met de nieuwste van Jubel.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 8 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De provincie Groningen gaat er alles aan doen om te voorkomen dat in de Eemshaven kerncentrales komen. Met dezelfde boodschap komt ook de gemeente Het Hoge Land, waarin de Eemshaven ligt. Eerder vandaag werd bekend dat het kabinet voor 2 nieuwe kerncentrales nog 2 locaties in beeld heeft. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Eerder was aan Groningen beloofd dat de kerncentrales in Zeeland zouden komen. Maar technisch gezien is de locatie in de Eemshaven beter. De Groningers willen dat absoluut niet en zeggen in actie te komen. Israël en Hezbollah zijn het eens geworden over een staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat melden meerdere internationale media. Het akkoord volgt op een gewelddadige nacht en ochtend in het zuiden van Libanon. Volgens correspondent Lennart Swols werd de druk voor premier Netanyahu te groot.
5: Die druk vanuit Amerika die lijkt toch wel steeds meer te zijn toegenomen. Ja, en daar lijkt Israël nu toch wel voor te moeten zwichten, ook al willen ze dat eigenlijk niet.
4: De dochter van het echtpaar dat dood werd gevonden in het Groningse Meerstad wordt verdacht van dubbele moord. De scholier van 15 blijft voorlopig vastzitten. Gisternacht vond de politie de lichamen van haar vader en moeder van 53 in hun huis. Niet veel later werd de dochter van het gezin aangehouden. Het zwemverbod dat sinds begin deze maand gold voor het Almeerder strand is opgeheven. De omgevingsdienst zegt dat er niets mis is met de waterkwaliteit bij het strand van het IJmeer. Het verbod werd ingesteld nadat meerdere honden die daar gezwommen hadden ziek werden en doodgingen. Maar onderzoek naar de waterkwaliteit en autopsie op een van de honden leverde geen bijzonderheden op. De omgevingsdienst denkt daarom dat mensen prima kunnen zwemmen bij het Almeerder strand, maar adviseert wel goed op te letten op verkleuring van het water en dode vissen. Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht verloopt zwoel met minimumtemperaturen van tussen de 16 en 20 graden. Morgen overwegend droog en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Studio Alphen.
6: Met nu?
7: Met nu?
3: De nieuwe Deuntjes Radio.
6: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.

0: Ze komen uit Zweden, Sebastian Attas en Victor Sjöström. En samen vormen zij het duo Jubel. We hebben ze al eens vaker gedraaid. Het is een beetje, ja, dit jaar, hè? Een beetje gezellige housemuziek. Ja, een beetje tropical. Nou ja, wat is het eigenlijk? Ja.
1: Ja, dit vind ik nou echt lekker.
0: Dit is inderdaad gewoon, maar ook inderdaad voor dit weer... gewoon heerlijk lekker wegluisterend. In ieder geval de mannen dus van Jubel. Van harte welkom in uur 2 van de Nieuwe Deuntjes Radio hier op Studio Alphen. In dit uur gaan we de special guest spelen. En Daan, heb jij voor ons een kansenindicatie?
2: Ik vind het erg lastig.
0: Je vindt het erg lastig?
2: Ja, maar ik denk wel sowieso...
3: Maar als jij het al lastig vindt, je hebt de hints.
2: Ja, die moet ik nog maken. Nee, ik denk, laten we zeggen 90%.
3: Zo.
2: Dat je dat gaat
0: vind ik vrij hoog. Voor een beetje twijfel was dat vrij hoog.
2: Ja, 85
0: dan. Oh, nee, dat snap ik het beter.
3: Ja, ga ik zweten.
0: Nou ja, dat dus zo meteen rond de klok van 8:30. En een klein half uurtje later maken we natuurlijk bekend... wie het deuntje van de week in handen krijgt. Zullen we daar nog een tipje van de sluier... een nieuw album vandaag ook bij verschenen.
2: Ja, leuk.
0: Goed, een album wat heel goed ontvangen wordt trouwens.
2: Nou, ik moet zeggen dat het altijd moeilijk is... om ze weer zo'n album uit te brengen. Laten we dat zoiets
0: heel
2: zeggen.
0: Heel mooi, heel mooi. Vind ik inderdaad een mooie. Die dus aan het einde van dit uur. Zometeen gaan we luisteren naar de nieuwste van Rani. En bij Rani zou je misschien denken... wat? Ze heet Shannon Sebrani Hilversum van haar achternaam. En ze komt uit hier heel Eurowaard. Dat is alweer ingewikkeld. Maar je zou haar kunnen kennen van een oudje wil ik het niet noemen. Maar wel een oudje, een hit van vervlogen tijden. Oh. Dit is iets heel anders trouwens. Dat is geen hit uit vervlogen tijden.
2: In de diepte.
0: Deze. Post Malone heet het nummer met Sam Veld. Om het nog weer ingewikkelder te maken. We need we body like Post Malone. 2019 alweer.
3: Ook een lekker nummer.
0: Ook een lekker nummer. Maar recentelijk heeft ze een nummer uitgebracht. En ik weet dat Wes in de uitzending was toen. En die was hier groot fan van. Bakermat.
2: Bakermatje.
0: Dit is de meest recente van Bakermat. En daar zong zij ook mee. Daar deed zij de vocals. Rani dus. Ook heerlijk, hè?
2: Ja. Dit nummer is echt zo lekker.
0: Ja.
3: Ik vind dat haar stem op een andere vrouwelijke artiest rijdt. Maar die echt heel groot is. Maar ik kom niet op de naam. Nadat ik destijds
0: ook
3: al...
0: Bibi Rexha ook af en toe of zo?
3: Ja, ik weet het niet zo goed. Maar...
0: Ik weet het ook niet.
3: Maar je weet wat ik bedoel?
0: Ja, nee, zeker. Maar nu wil ik het weten ook, weet je wel. Dus... Maar ik durf het niet te zeggen. Nee, ik weet het echt niet. Maar goed, in ieder geval, maakt zij nummers in combinatie met dance acts of met DJ's. Maar ze maakt ook gewoon solo muziek en dat is popmuziek. Your Honor, zo heet haar nieuwste single. Daar gaan we zo meteen naar luisteren. Ja, dit jaar is ook de terugkeer natuurlijk van BTS. Hè. Ze zijn allemaal klaar uit het leger. En Ari Rang, zo heette het nieuwe album, die is verschenen. Werd, met een Netflix special en de hele ramban werd die gepresenteerd. Swim doet het volgens mij best aardig ook. Dat was een van de singles van Ari Rang. En tegenwoordig moet dat natuurlijk. Een deluxe track moet een keer verschijnen natuurlijk.
2: Ja, anders is het zo zonde. Iedereen heeft al die plaat gekocht. Die moeten natuurlijk nog een keer zo'n plaat.
0: Het moet een keer komen natuurlijk, ja. Wat wel grappig was, want de platen van BTS zijn natuurlijk met ze... Wat is het, 5 of zo? Ja. Nee, meer zelfs.
2: Ja, meer volgens mij.
0: Even kijken, met z'n 7e.
2: 7, ja.
0: En er waren dus allemaal versies op vinyl... met telkens het gezicht van een van die gasten. Dus er waren in totaal, en als groep, dus in totaal 8 verschillende versies.
2: Jij even blij dat Coldplay dat niet doet.
0: Nee. Dat gaat mij heel veel geld kosten.
2: Ja.
0: Dat gaat mij heel veel geld kosten, ja. Nee, dus BTS, ja, een van de allergrootste bands van de wereld, hè. Want vergeet het niet, ze komen uit Zuid-Korea. En hun nieuwste single, hij is volgens mij al op concerten heel vaak gespeeld. Maar is dus nu officieel verschenen vandaag. Dus Come Over heet hij, de nieuwste.

0: nieuwste van Rani, Your Honor. En daarvoor BTS, Come Over. Ja, we zijn nog een beetje aan het bijkomen van de schrik. 85%. Hij hakt er wel in, hè?
1: Ja.
0: Het is
1: ja.
0: Wel dat je denkt van oei, wat, ja, waar gaan we heen zo meteen?
1: Er komt nu wel druk op ook.
0: Ja. Je ziet het aan te kijken.
2: Ja, ik zit in mijn hoofd ook echt te denken van... Ik heb de hinkjes nog niet op volgorde, dus ik ga gewoon denken...
0: Oh, je gaat even rangschikken. Ja. Dat is altijd belangrijk, hè?
2: Dat is echt
0: zeker.
2: Belangrijk.
0: Ja, met Wes heb je een havik, hè? Die kan zomaar eens... Ja.
2: Dus ik denk dat ik gewoon met echt het meest vaagde...
0: Ja. Deur klink. Ja,
1: gewoon over een hele andere artiest.
0: Heeft je ooit vals gehad, weet je wel? Ja.
1: Hint 1 is hint 1.
0: Ja, dat kan ook. Maar goed, de special guest die komt eraan. Maar eerst gaan we nog 3 nummers achter elkaar draaien. Je hoort zo meteen als derde Rose Gray. Zij komt uit Engeland. We hebben haar al een aantal keer ook gedraaid. En ja, ze heeft een nieuw nummer geschreven wat... Ja, het is normaal popmuziek, maar dit neigt eigenlijk een beetje naar een soort... ja, een beetje een danceplaat. Het refrein is behoorlijk... nou ja, best wel dancey-achtig. Club to Your Arms heet het. Het is ook een beetje een clubtrack, eigenlijk. Ja. En ik had het niet verwacht, want wat ik zeg, het is echt wel... ja, een beetje, weet je, wat we met Jazzy ook wel eens gehad hebben. Of Katy Bazer, of nou ja, allemaal dat soort artiesten die in Engeland het allemaal heel goed doen. Griff in het eerste uur.
2: Ja.
0: Er wordt daar allemaal heel veel gedraaid. Het is allemaal best wel die gewoon hele fijne popmuziek.
2: Ik heb even niet op een rijtje of zij nou meerdere singeltjes al heeft uitgebracht. Of komt er een nieuw album of zo? Is daar iets over bekend of niet?
0: Zij is bezig met een nieuw album, dat heeft ze wel gezegd. Ze heeft alleen nog niet aangegeven wanneer die uitkomt. Maar het is inderdaad wel dat hij komt eraan.
2: En zijn dat een beetje al dit soort genre nummers? Of is het,
0: we hebben Wet n Wild, een ode aan het restaurant hier om de hoek. Hebben we ook al een keer gedraaid.
2: Ah ja, dat is ook wel dance, hoor.
0: Ja, dat is ook wel dance,
2: ja.
0: Nou, daar kan je hele verhaal de prullenbak in, zo is het ook natuurlijk.

0: Misschien alleen in het album.
1: Resultantie, ja, nee, misschien is dat het. Maar goed, Rose Graders, er komt er zo meteen aan. Clap to your arms. Eerst gaan we luisteren naar een samenwerking die ik weer in het rijtje parkeer, waarvan ik zeg, ik zag deze twee namen bij elkaar staan. Ik snap het wel. Het is logisch. Ja, ik zat er onbedoeld op te wachten of zo.
0: Ja,
1: Tom O'Dell en The Lumineers. Ja, Tom O'Dell, Another Love was zijn grote doorbraak natuurlijk. Ja. Doet het op festivals heel goed, hè? Daar is hij heel populair.
0: Ja.
1: Dat die, die sets zijn. Ik heb hem inderdaad. Ik heb hem op Rockwerk, dus vorig jaar. Te gek ook, zeker weten. Maar als je dan als we dan aan je vragen van, joh, waarom of wat was nou het mooiste moment? Geen flauw idee. Het was gewoon. Het zat goed in elkaar of zo. Ik weet niet.
2: Hij speelt live piano.
1: Ja,
2: toch?
1: Zeker. Ja.
0: Ik weet ook nog dat wij toen naar Pinkpop waren. De ene keer dat ik mee was. Toen was hij er ook.
1: Ja, dat is waar.
0: En dan hebben we helemaal niet naar. Volgens mij hebben we even een andere rol. Bij gestaan. Maar voor de rest hebben we er eigenlijk helemaal niet naar omgekeken.
1: Dat klopt, ja. We hebben inderdaad. We zijn bewust. Kwamen we 5 à 10 minuutjes voor het einde. Want dan komt Another Love natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: En die kwam ook. En dat was onwijs gaaf. Maar tegenwoordig zit er dus echt een hele band omheen. En het deed me af en toe een beetje aan de War on Drugs denken. Een band waar ik ook heel groot fan van ben. Waarbij gewoon er instrumentaal gewoon zo lekker veel gebeurt. Maar een aanrader. Ja, en de Lumineers, dat is natuurlijk een folkrockband. Zij komen uit Denver. Ja, zij hebben met Ho Hey hun allergrootste hit. Dat was gelijk het hele refrein, hè?
0: Ja.
1: Ho Hey. Ja. Maar goed, in ieder geval, zij hebben een samenwerking. En die hoor je zo meteen. Old Lovers heet die. Maar eerst gaan we luisteren naar Jack White. En Jack White, dan zou je zeggen, ja, ken ik niet. Maar je kent misschien dit nummer wel, want als je deze basgitaarlijn hoort, dan weet je wel een beetje hoe laat het is.
0: Ja. Tijd om te darten.
1: Tijd om te darten, ja. Of niet zulke vriendelijke liedjes over onze oosterburen te zingen. Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja. Ja.
1: The White Stripes. I'm gonna fight them all. Ja, dit is echt een klassiekertje.
0: Ja.
1: Hij was dus een van de leden van de White Stripes. Hoe heet dat? Jack White. En best wel een onmerkelijk verhaal van die band is dat hij altijd zei, want de drumster van de band, die heette Mac White. En ze hadden altijd, gaven ze in interviews aan dat ze broer en zus waren. En nou ja, oké, dat is op zich geen gek verhaal. Maar later bleek dus dat zij in het jaar 2000 getrouwd waren met elkaar. Mits ze van Urk komen, is dat
2: maar
1: heel ongebruikelijk.
2: Maar dat is toch strafbaar ook?
1: Ja, ik vind het heel raar.
0: Volgens mij hoor. Ik weet
1: het was een soort, soort geheim of zo. Ja, heel bijzonder hè.
0: Oh.
1: Wat je net al hoorde, het is best wel rockmuziek. En het is ook best wel stevig. Jack White maakte ook echt stevige muziek. We hebben Muse vorige week gedraaid. Die viel die ronde mee. Maar meestal als we Muse draaien zeggen we wel, pas op als je van je buren houdt. Even iets zachter.
2: Je auto langs de kant, want je ramen klappen eruit.
1: Dat kan zomaar eens ook gebeuren met de nieuwste van Jack White. Die is ook vrij stevig. Gitaren, kom er maar in. Ja, daar is die. Het was even wachten. Dit is de nieuwste.

Hij is lekker, hij is stevig. De nieuwste dus van Rose Gray, Club in Your Arms. En daarvoor Toadel, The Lumineers, Old Lovers. En daarom weer voor Jack White. Met dat best wel stevige dollar bill. En dan de balans opmakend. Komen we dus op de punt in de show aan. En dat het zover is. Ik ben benieuwd.

0: Ja, de special guest dus van deze week in handen van niemand minder dan Dani Kapaan. Je hebt gezegd de kansen zijn ongeveer 85%. De luisteraar vraagt zich misschien af waarvoor zijn die kansen. Nou, de special guest aan de hand van maximaal 5 hintjes. Moeten Wes of ik raden wie of wat dus de special guest is, de artiest in kwestie. Raden wij het, dan wordt het nummer gelijk gedraaid. Ja, raden wij het niet, dan en dat overkwam ons vorige week. Vorige week is die niet geraden. Dan, terwijl ik het gewoon opgeschreven had, nogmaals. Dan wordt hij wel gedraaid.
1: Wie was vorige week dan?
0: Medusa.
2: Oh, Medusa, die vrouw met die slangenhoofd.
0: En Koen vraagt de grootste hit van Cameron Whitcomb, maar dan anders geschreven. Dus ik schrijf Medusa op, maar ik denk dat klopt niet. Ik weet niet, ik legde de link niet
2: heel hard. Dat anders geschreven zijn.
0: Maar goed, ja, ik ging met die letters schrijven. Nou, ja. Lang verhaal. Ik stond vorige week al voor lul, dus laten we het niet oprakelen. 1, daar gaan we.
2: In het jaar...
1: Je weet het ook gewoon, hè?
2: In het jaar 300... Nee, of zo.
1: Nu ben ik helemaal van me afgepakt. Oh,
0: sorry.
2: In het jaar 703... In het jaar 793 na Christus... Ja, hebben we dit even?
1: 793?
2: Na Christus.
1: Ja.
2: Was er een gebeurtenis en deze gebeurtenis is een aantal jaar geleden weer gebeurd.
0: Ja, ja.
1: Feyenoord kampioen.
0: Nee, ik heb geen
2: grote
0: idee.
2: Grote gebeurtenis is het, jongens. Echt groots.
1: 793 na Christus een gebeurtenis en die is dus laatst weer gebeurd.
2: Het is echt, denk ik, misschien gisteren. Tussen de 20 en 30 jaar geleden is dat weer gebeurd.
0: Ja, geen idee. Ik ga gewoon mijn vrienden opschrijven. Ik zou het toch wel een keer leuk vinden om die weer eens een keer te draaien. Het zit er niet in, denk ik. Maar...
2: Wie zijn jouw vrienden?
0: Ga ik nog niet zeggen, anders dan weet hij het natuurlijk.
2: Nee, je hebt helemaal gelijk.
0: Dan gaat hij het goede antwoord opschrijven. Ja. Wes, wat heb jij opgeschreven?
1: De hint.
0: Wordt zo moe van die gozer.
1: Die is niet goed. Ik ga voor Marco Borsato.
0: Ik heb opgeschreven, ik dacht iets met maan, maansverduisteringen, weet ik het wat allemaal. Moe Music, Coldplay.
2: Ja, daar zit wel echt de logica achter. Het is alleen helaas niet,
0: is niet goed, hè?
2: Nee, dat is helaas niet goed. Oké, eentje, twee. Ik ga even kijken.
0: Jongen.
1: Wat had ik ook alweer. Ja.
2: Zelfgetitelde albums.
0: Ach, jezus.
1: Oh, dan weet ik hem.
0: Zelfgetitelde albums, ja, jeetje, dat zijn er veel.
2: Dat zijn er heel veel.
0: Ik weet dat wij hier een discussie over gehad hebben. Volgens mij destijds met de podcast. Volgens mij was dat bij deze artiest.
1: Ja.
0: Ook heb jij opgeschreven?
1: Ik heb Jason Derulo.
0: Oh, ik heb Shawn Mendes opgeschreven.
2: Zit er helaas niet tussen, jongens.
3: 3.
2: Albert Park. Shanghai International. Suzuka. Bahrein International. Nou, en ik kan er nog meer op noemen. De Monaco, de Barcelona. Silverstone. Oeh.
0: Ja, ik weet wederom wat de gemeenschappelijke deler is, maar geen flauw idee.
2: Zal ik er nog een paar opnoemen? Zandvoort.
0: Oh ja, ja.
1: Oh, die hadden we nog niet.
2: Nationale Monza.
0: Monza is dat.
1: Ja.
0: Ja, ik ken de klassiekers. Miami, Las Vegas.
1: Maar ik wist niet dat die Max Verstappen tegenwoordig ook zingt.
2: Marina B.
0: Ja, inderdaad. Ja, dat
2: Marina B. ook.
0: Ik weet het niet, man. Ik weet het niet.
2: Autodrome. Niet?
0: Mooi. Hint nummer 25.
1: Nou, ik kan er nog één op noemen. Misschien dat ik het dan...
2: Las Vegas Strip Circuit. Die weet hij wel.
0: Jeetje. Dat is gek. Dat is gek.
1: Dat is gek.
0: Ik heb geen flauw, maar dan ook geen flauw idee. Sorry.
1: Ik heb geen... Martino.
0: Ik hou het niet meer. Nee, ik weet het niet, man.
1: Ik heb echt iets leuks opgeschreven. Ik hoop dat dit het is. Het zal het wel niet. Gewoon omdat het in mijn hoofd gewoon helemaal klopt.
0: Ik heb opgeschreven... Ik heb opgeschreven...
2: Wat heb je opgeschreven, Jo?
0: Lewis Hamilton deed mij weer denken aan Lewis Capaldi. Nou,
1: leuk.
0: Niet gek, hè?
1: Nee. Ik dacht, wat zie je nou bij de Formule 1?
2: Nou,
1: snelle auto's.
0: Snelle auto's. Ja. Oh.
1: Fast car, Snow Patrol.
2: Ja.
0: Nee, dat is die van Snow Patrol.
1: Dit is niet goed, maar de hint wel.
0: Fast Cars van Tracy Chapman. Maar jij bedoelt volgens mij... even kijken.
1: Iets anders met Cars. Jonas Blue.
0: Ja, dat is de remix daarvan. Ja. Jij bedoelt deze.
2: Ja, dat is hem.
1: Chasing.
2: Ja. Chasing Cars.
1: Nou, dat doen ze ook.
0: Ja. Ook achtervolgen, ja. Als je hem zo had uitgelegd.
1: Precies.
0: Ja. Oh, wat goed is het. Maar toch gewoon goed, hè? We hebben de verkeerde artiest, weet je wel. Dat zou helemaal wat zijn.
2: Oh, wat goed,
0: Nou ja, Daan, dan rest ons. Dan gaan we naar Hintje.
1: Hij had nog niet gezegd dat hij er niet
2: tussen zit. Nee, hij zit er niet tussen.
0: Sorry.
2: Nee, hij zit er niet tussen.
3: De vier.
2: Hintje vier, jongens. Dit is echt een... Deze moet je even terug in de tijd.
1: Nog een keer. Naar 793.
0: Ja, iets weer is het.
2: Deze artiest had op 11 maart 2020 zich al goed voorbereid.
0: Ja. Ik weet wat er toen gebeurde. Maar ik heb geen idee hoe dit...
1: 11 maart 2020?
0: Ja.
1: Oh, dat is... ja, precies.
0: Toen werden we een beetje verkouden.
1: Ja.
2: Hij had zich toen al goed voorbereid.
0: Ik weet het niet, man. Ik ga wat opschrijven. Weet jij het wel dan, Wes?
1: Nee.
2: Nee, terwijl die wel, volgens mij...
1: Ik moet toch iets opschrijven?
0: Nou, moet iets opgeschreven worden.
1: Dus ik wilde iets zeggen, maar ik dacht, ja, dan ga ik misschien weer bij de verkeerde artiest, weet je wel. Ik hou gewoon even mijn mond.
0: Ja, ik heb echt geen flauw idee.
2: Nee?
0: Ik weet echt nog niet waar jij heen wil. Wat heb jij?
1: Zal ik als eerst gaan? Ja. Ik dacht dus, hij is goed voorbereid, hij heeft iets voor zijn mond. Mondkapje.
0: Mooi, mooi.
1: Ik heb...
0: Hij heeft het goed.
1: Ik heb Marshmallow opgeschreven.
0: Oh, nee.
2: Maar jij weet het nu wel.
0: Ja, ik weet het nu wel, maar ik schrijf die alvast voor hint 5 op. Ik had nu opgeschreven MC Zakdoek, maar dat was dus niet goed.
2: Hintje 5.
0: Hintje 5.
3: 5.
0: Dankjewel.
2: Ouderwets, op zijn ouderwets gezegd, disc jockey.
0: Nou, is die niet klopt. Ik denk zelfs dat jij hem een keer als... Heb jij hem niet een keer als special guest gehad?
2: Ja, en daarom...
0: Jawel, hè?
2: Ja,
0: ik weet het wel zeker.
2: Ja,
0: maar
2: ik had meer van jou verwacht.
1: Bij hint 3 stond ik al voor lul. Maar nu sta ik natuurlijk helemaal voor lul, weet je wel. Want heel Alphen aan de Rijn is nu aan het schreeuwen. Dit is hem, dit is hem. Of haar, weet je wel. Heb ik die
2: kan
1: ene?
2: Kan je geen...
0: Ik kan jou een... Heb je nog een subhintje voor Wes?
2: Nou ja, ik denk dat je... Ja, je zat echt heel goed bij hintje 4.
1: Ja.
2: Je hebt iets voor je mond.
0: Ja, zeker.
1: Daft Punk heb ook iets voor zijn mond.
2: Wat gebeurde
0: zeker.
2: Er? We kunnen even naar hintje 1. Wat gebeurde er 793 na Christus?

0: Dan
1: gaan we Kel ook.
0: Dan ziet je toch aardig worden.
2: Bel man eens even. Wat? Yo, Kel, hoe is het? Ben je gedegradeerd? Hè, maar Kel Walker en Marshmallow. Iets voor zijn mond.
3: Je hebt nog zo'n DJ. Je hebt de naam er al van genoemd.
0: Hey, de achternaam heb je al genoemd.
2: Menno Walker!
0: Ja,
2: oh. Nee, ik moet hem eerst opschrijven. Ik moet hem eerst opschrijven.
1: Schrijf hem alles even op.
0: Hij gaat er gewoon met de winst vandoor. Dat zijn toch geen geitjes? Dit is toch ongelooflijk?
1: Wat heb je opgeschreven?
0: Dit is toch schandalig?
1: Wes, wat heb je opgeschreven?
2: Oh, niks.
1: Nee?
2: Ik ben nu bezig.
0: Het is ongelooflijk. Je nodigt hem uit, maar hij ontregelt een heleboel. Dat is ongelooflijk.
1: Hij heeft hier ook op de knop gedrukt. Hij gaat er gewoon met de winst vandoor.
0: Wes, die zullen we eerst doen. Ja,
2: doe jij maar eerst al.
0: Ik denk Alan Walker, denk ik.
1: Oké, Wes, wat denk jij?
2: Ik denk ook Alan Walker.
1: We gaan luisteren naar Alan Walker. The Sting Within Me.

0: Ja, ja, ik hoor het al een beetje. Een van de hints die wordt nu al voorzichtig een beetje duidelijk eigenlijk. We gaan dus, we hebben geluisterd naar Alan Walker, The Sting Within Me. En dat was de special guest van deze week.
1: Ja.
0: Daan, je hebt ons al een beetje wegwijs gemaakt. Een beetje geholpen hier en daar, ja. Laat ik het zo zeggen.
1: Nou, vooral mij.
0: Vooral Wes, want die had het een beetje hard nodig. Vertel, hoe hadden we het eerder kunnen raden, later kunnen raden? Noem het maar.
1: Hintje 1, dat ging over in het jaar 793 na Christus werd deze artiest zijn... dat was in eerste instantie mijn eerste hint. Maar ik had het even anders verwoord. Dat er toen iets is gebeurd en toen is dat een aantal jaar geleden.
0: Ja, maar wat is er
1: gebeurd? Nou, in de 1793 kwamen voor het eerst de Vikingen naar Engeland, jongens. Ja. Om Engeland
0: in de slag om Heer Noemwaard, voor de duidelijkheid.
1: Om Engeland te beroven. Nou is Alan Walker van oorsprong Noors-Brits.
0: Nou, dat wist ik oprecht niet.
1: Nee, dus die vader is gewoon even wat achtergebleven. En die dacht ik...
0: Maar wat ik het leuke vind aan dit soort dingen is dat je zegt net, ik ga de hintjes rangschikken. Ja. En dan, deze hint, we hadden het nooit kunnen raden. Dus nee, dit is de onbetwiste eerste hint natuurlijk.
1: Ja, dat is zeker waar.
0: Maar ja. Sterk, zeker.
2: Maar zijn ze 20 tot 30 jaar geleden weer naar Engeland gegaan dan?

0: Nee, ja, die vader toch, om Alan Walker te maken.
1: Als Jezus
0: Christus. Ik weet niet hoe dat werkt hoor.
2: Oh, slecht dit. Maar ik vind het wel een sterke hint. Sterke hint.
1: Ja, toch?
2: Zeker, zeker.
1: Ja. Tweede hintje was zelfgetitelde albums.
0: Nou, nu heeft Alan Walker natuurlijk honderden... Of nou ja, het is niet zoveel, maar...
2: Ja, al zijn albums hebben zijn eigen titel of zo.
0: Ja, altijd Walker. Dus The Joy of Walker of...
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Walking in the Sun. Gewoon iets in die trant.
2: En hij heeft ook Walkerland of zo?
0: Walkerland, ja.
2: Zoiets dacht ik, ja.
0: Dus altijd wel zijn eigen naam erin.
2: Oké.
0: Gezet.
2: Duidelijk.
0: Dan, de derde hint was... Nou ja, ik kan ze allemaal weer op gaan noemen... maar ik denk dat we daar geen tijd voor hebben.
2: Nou ja, je kan ze een greep eruit doen.
0: Nou ja, Albert Park Circuit. Shanghai International Circuit. Suzuka Circuit. Het zijn allemaal race-circuits van de Formule 1... En dit nummer wat we net hebben geluisterd... is een van de nieuwe Formule 1-nummers die ze gaan draaien.
2: Hij gaat dat dan daar ook doen, denk ik, op dat circuit daar zo.
0: Klopt, ja.
2: Dus, wel leuk. En als je een beetje... nodig altijd DJ's uit, hè? Martin Garrix volgens mij ook. En Afrojack, dacht ik.
0: Ja, het is best wel een DJ. En ik vind het ook op zich wel bij de sport passen.
2: Dus zeker.
1: Jawel.
2: Ja. Jij ook als vervent kijker, Wes?
1: Ja, zeker.
2: Groot fan.
0: In plaats van dat je de lumineers daar neerzet, dat past
1: ik,
0: toch niet
1: kijk dan altijd naar de DJ en als ze gaan auto rijden, zet ik hem uit.
2: Heb je genoeg gezien. Ja. Ja. En welke nog meer dan?
0: Ja, hier ging Wes dus heel erg aan en toen dacht ik, hij heeft het geraden.
2: Daar zijn we, ja.
0: Eentje vier. Ja. Deze artiest had op 11 maart 2020 zich al goed voorbereid. Nou, op 11 maart 2020 werd oorspronkelijk corona uitgeroepen tot pandemie. Dus toen ging iedereen natuurlijk als een gek naar de winkels om mondkapjes te kopen.
2: Ja.
0: Nou staat Alan Walker heel vaak, en zeker vroeger toen hij volgens mij zijn identiteit nog niet helemaal bekend wilde maken, met een mondkapje altijd op het podium en op de foto.
2: Maar jouw redenatie was de marshmallow van marshmallow dus.
1: Ja, ik had even op dat moment niet helder dat hij dat voor zijn mond had.
2: Ja, logisch.
1: Dus ik dacht, het is iemand anders die iets voor zijn hoofd
2: maar
1: heeft.
2: Maar kan je nu... Nou ja, dat doen we zo. Ja, ga verder, sorry.
0: Nee, ja, dat was hintje 4.
2: Ja, nee, sorry. Nog hintje 5 natuurlijk.
0: Hintje 5, ja. Ik denk je wilt nog iets over
2: hintje. Nee.
0: Hintje 5. Op zijn ouderwets gezegd, disc jockey, dat staat natuurlijk voor DJ. En hij is...
2: Hij is DJ.
0: Een van de grootste
2: maar,
0: DJ's.
2: Kan je het inmiddels herinneren dat je deze als special guest hebt gedaan?
1: Nee, eigenlijk niet.
2: Niet?
0: Ja, nee. Dus even voor de mensen die ons nog niet zo heel lang luisteren. Wij hebben, voordat we radio maakten, hebben wij een podcast gemaakt. Hè,
2: zeker.
0: In coronatijd, dus dat is ook weer toepasselijk. Toen deden we ook als special guest. En toen heb ik hem. In een van de afleveringen heb jij Alan Walker als special guest gehad.
2: Ik dacht hier, ja.
0: Dacht jij hier?
2: Ja.
0: Volgens mij ook vanaf de podcast
2: hier,
0: dan.
2: Hier komen
0: nou,
2: die uit.
0: Laten we maar...
3: Dit is de nieuwe Duitjes Radio.
2: Mysterie die we later gaan ontrafelen. Komen we op terug. Zometeen uiteraard de bekendmaking van het deuntje van de week. Maar eerst nog twee andere nummers. We gaan luisteren naar de nieuwste van Another. Ja, Wes, Another, een DJ-duo uit Amsterdam. Jesse van der Heijden en Oguzhan Günay worden gigantisch groot. Hè? Staan ook bij de Amerikaanse Spotify-lijsten gewoon in de top 3.
1: Ja, ze hebben een tijdje terug natuurlijk Turn It Up.
2: Ja,
1: uit.
2: Zeker.
1: Toen gingen ze aardig aan de weg timmeren. Maar laatst met Talk To You zijn ze echt
2: sky high gegaan.
1: En met dit nieuwe album denk ik dat het alleen maar beter wordt.
2: Zit er een nieuw showtje in de pijpleiding? Weet jij dat? Nee, hè?
1: Durf ik niet te zeggen.
2: Ze hebben dus de AVOS Live gedaan ook. Niet zo lang geleden. Stijf uitverkocht.
0: Ja, dat geloof ik, ja.
1: En dat was echt mooi, want in het midden hadden ze een soort ring die licht gaf. En dan stonden zij er een soort onder. Ja, dat was echt fantastisch.
2: Ja, deze gasten die maken... Is het een beetje vergelijkbaar met elkaar of zo? Het is natuurlijk wel een beetje hetzelfde soort genre. Maar het is wel... het luistert wel iedere keer weer heel fijn weg, toch?
1: Ja. Ja, het is echt een soort zomerse muziek. Een soort, ik weet niet.
0: Maar zij kunnen toch nu makkelijk zomerse. De Ziggo doen?
2: Ik vermoed dat zij de Ziggo gaan aankondigen binnenkort, ja. Wat
1: en dan
2: ik
1: gaan
2: wel.
1: We erheen.
2: Dan gaan we erheen bij deze.
1: Ja, dus Another, kom maar. Want...
2: Gezellig dan.
1: Ja. Wij.
2: Ja, zeker. Ja, hij voelde zich even die uitgenodigd.
0: Nee,
2: maar hij is van harte welkom.
0: Dan gaan we, maar dat lijkt me leuk om daar dan wel live radio te maken.
2: Zeker. Ik zeg het zeker ook.
1: Misschien hebben ze een kwartiertje over dat we even op het podium mogen.
2: Ja, we kunnen het. We kunnen het voorstellen. En vandaag hun derde album is verschenen. Witness heet die. En onder andere samenwerking ook met Benny Sings zijn daarop verschenen. En ook heel veel met Eddie. Ook een producer, hebben we het ook eerder over gehad. En zometeen horen we It's So Nice. En ook ja, Eddie doet daar ook aan mee. Ik denk dat er zomaar van de 12 nummers zijn er 7 met hem. Dus ja. De samenwerking die bevalt in ieder geval. We gaan zometeen, of nu eigenlijk eerst, luisteren naar de nieuwste van Tof Lo. En Tof Lo, die kan je kennen van dit nummer. Dit kennen we wel, hè? Toch?
1: Ja, ja.
2: Nou, dit was een beetje haar grootste hit. Ze heeft nog wel eens wat met Martin Garrix gedaan, met Alesso. Is het zo groot geworden als dit? Geen idee. Alleen, ja, nu heeft ze toch al een ontzettend bijzondere artiest weten te strikken. Namelijk niemand minder dan Stromae.
1: Ja, dan hadden we het net over samenwerkingen. Ja. Waarvan je zegt, joh, die passen bij elkaar. Maar dit had ik dan weer niet verwacht.
2: Deze zagen we helemaal niet aankomen. Nee, dat kan je wel stellen. Stromae dus is tot nu toe nog steeds een beetje uitgevallen. Wordt, het is niet bekend waarom. In ieder geval, het was te veel. Daardoor heeft hij een stap terug gedaan. Er kwam wat met Paul Kalkbrenner uit, geloof ik. Een maand of 2 geleden, ja. Uit mijn hoofd. Dus het zijn een paar speldenprikjes. En hier hoor je wel een Stromae die je ook op het laatste album Multitude wel heel veel hoorde. Een beetje dat elektronische. Ontzettend fijn wegluisteren. We gaan er ook naar luisteren. Misschien is dat wel het makkelijkste. De nieuwste dus van Tof Lo samen met Stromae Defleur.

0: man, ze gaan echt keihard. Hun nieuwste album vandaag verschenen. Another Is So Nice is een van de singles. En daarvoor Kovlo met Defleur. Een beetje op mijn beste Frans.
1: Defleur? Ga je een beetje Frans?
0: Oui, Brie. En daar hadden we wel een beetje op mee. Hij kreeg in ieder geval hulp van Stromae. We hebben nog eentje te goed voor je.
2: Het deuntje van de week.
0: Het deuntje van de week, de belangrijkste track wat ons betreft van deze week. En die gaat naar niemand minder dan Olivia Rodrigo, uiteraard. Want vandaag is album nummer 3 verschenen met de nogal poëtische titel. Het is bijna een gedicht op zich. You seem pretty sad for a girl so in love. Nou ja, over wie gaat het, vraagt The Guardian zich af. Eigenlijk vinden ze het ook niet relevant. Who cares when the songs are this good, zeggen zij.
1: Oh, dat is dus, positief.
0: Ze zijn heel positief, delen ook onvervalst eventjes 4 sterren uit. Ik ben door de recensies gescrolld vandaag en alles is minimaal een 8.
1: Zo.
0: Ja, en dat is echt wel uniek.
1: Zelfs van onze...
0: Zelfs onze Belgische maten, die delen 4 sterren uit.
1: Zo.
0: Van de dansende beren. Ja, het is ongekend. In ieder geval, Olivia Rodrigo. Ja, ze brak door met Driver's License. Hè. Ze werd met Good For You. En het werd een beetje een soort knuffelpunk, wil ik het eigenlijk noemen.
1: Ja.
0: Stevige muziek, maar wel dusdanig dat je er ook als gewone luisteraar gewoon naar kan luisteren.
1: Nou ja, en heel persoonlijk, hè, qua tekst. Ja, alles zeker. Wat zij meemaakt in haar leven en wat je meemaakt, denk ik, als jonge vrouw. Tiener, dat schrijft zij gewoon over en dat trekt natuurlijk heel erg aan.
0: En dat is ook waar deze titel op slaat. Haar relatie is op de klippen gelopen, dus ja, inderdaad, ze is best wel verdrietig voor iemand die eigenlijk zo verliefd leek. Dat is dus niet zo. De nieuwe singles zijn vooral, of de nieuwe nummers van dit album zijn eigenlijk stevige popmuziek, zou ik het willen noemen. Het punkgenre is een beetje achterwege gelaten.
1: Toch, dat is wel een beetje de, hoe noem je dat, de radio...
0: Ja, een beetje wel. Maar er staan echt pareltjes op, zeker weten. Ze heeft met haar vaste producer ook gewerkt, waarmee ze ook de eerste 2 albums heeft gemaakt. Dus een beproefd concept, zou ik willen zeggen.
1: Maar je gaat altijd vergelijken, toch?
0: Altijd vergelijken, ja. En de eerste 2 albums waren steengoed. Maar ja, volgens de recensenten, laten we die maar een keer geloven, is deze ook ontzettend goed. Daan Wes, ik wil jullie ontzettend bedanken.
1: Jij ook bedankt.
3: Ja, ook
0: en
3: bedankt.
0: Wij gaan er dus uit met het deuntje van de week. Olivia Rodrigo, en die is dan weinig, respectvol over de eigen nummer. Want de nieuwste single heet Stupid Song. Het is ongekend. Dit is de nieuwste. Tot de volgende.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het zou gaan om een trein die achterop een andere botste, waarbij een van de wagons ontspoorde. Over een oorzaak is nog niets bekend. Volgens de Britse krant The Telegraph zouden enkele inzittenden ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn twee mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een droom. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen omgekomen. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen op de Libische stranden. De kustwacht en de reddingswerkers zijn daar bezig om lichamen te bergen. Een schilderij dat een paar jaar geleden geveld werd als een onbekend 17e-eeuwse tafereel blijkt veel belangrijker dan gedacht. Op het werk is een vergadering van de Staten-Generaal in 1608 te zien. Het doek werd gekocht door onderzoekers die een belangrijk moment voor Nederland zagen.
3: We hadden geen afbeelding van die vergaderzaal van de Staten-Generaal, maar dat het ook nog bedoeld was als het begin van de Staten, verbeelding daarvan. Dat is iets wat we niet meteen hadden kunnen bevroeden toen het in die veiling werd aangeboden.
2: Het doek van de onbekende schilder hing eeuwenlang in een Duits kasteel. Het weer vanavond, kans op buien met onweer, hagel en windstoten. Vannacht wordt het 16 tot 20 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droger en zonniger bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu?
5: Met nu?
4: Aan de bar met Dylan en Koen.
5: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Jus van de Wereld met Cheerio. Oh, wat hoor ik nou? Volgens mij is dat ding een beetje stuk, Koen.
1: Een klein beetje, klein beetje.
0: Ja, ik denk dat dat komt omdat ze niet gewend zijn dat wij er weer zijn.
1: Nee.
0: We hebben er eventjes een paar weken uitgelegen, maar dat mag de pret niet bederven. Aan de bar, op Studio Halve, is terug met een soort van nieuw concept, hè?
1: Nou ja, nieuw concept. Het WK is begonnen. Het enige echte WK. En dat is maar eens in de 4 jaar.
0: Ja, en dat moet gevierd worden. En wij als echte bargangers weten wel een beetje hoe je WK moet gaan kijken.
1: Ja, zeker.
0: Dus wij dachten, wij moeten een beetje die WK-stemming in Alphen brengen. En ja, hoe kan je dat nou het beste doen dan met je favoriete radio-dj's Koen en Dylan van Aan de Bar op Studio Alphen?
1: Precies.
0: Dus wij hebben de bar omgedoopt. We zijn een Amerikaanse oranje bar. Alsof we echt in Texas zijn, waar het Nederlands elftal zich verblijft. We proberen een beetje de WK-stemming erin te brengen met lekker Nederlandse muziek. En niet alleen Nederlandse muziek, maar ook de meest gezellige muziek die je op het WK kan horen. Of überhaupt op de radio, want dat is natuurlijk waarom je inschakelt. Nu is ook een WK-wedstrijd bezig. De Verenigde Staten tegen Australië. Morgen om 7 uur speelt het Nederlands elftal tegen Zweden. En ik wil graag van jullie, de luisteraars, horen. Wat is jullie voorspelling van die wedstrijd? Gaat Nederland winnen? Gaat Nederland verliezen? Wordt het een gelijkspelletje? Wie gaan er scoren? Ik wil van alles horen. Je kan het naar ons sturen via de Instagram DM's. @aandebarradio. En dan horen we zo meteen wat jullie voorspellingen zijn. Daarvoor heb ik Koen natuurlijk, die alle berichtjes gaat lezen. Overal aandacht aan gaat besteden. En omdat het zo warm is geweest, kan hij dat wel even gebruiken. Want de zomer begint weer een beetje erop te komen. En Chris Cross Amsterdam, Donnie en Tino Martin hebben daar een heel mooi nummer op.

0: Banger. Nog steeds.
1: Altijd.
0: Maanden later nog steeds echt een tophit. Daarvoor hoorde je Criss-Cross Amsterdam, Donny en Tino Martin met Zomer in mijn bol. Dat is natuurlijk een cover van Hazes.
1: Hazes is de basis.
0: Over Nederlandse glorie gesproken. Het Nederlands elftal.
1: Ja, het Nederlands elftal.
0: Ik heb jullie net gevraagd, wat zijn jullie voorspellingen? En Koen zou ze allemaal op gaan lezen. En even kijken wat nou een beetje leuke voorspellingen zijn waar we een beetje op kunnen, sparren.
1: Nou ja, we zijn er een paar weken uit geweest. Hè? Dus de Insta is een beetje... Er zit een beetje spinnenweb op. Ik heb een beetje aflopen stoffen.
0: Is ook niet heel gek.
1: Nee, ik zag nog een rat. Wel een Nederlandse rat. Oranje rat.
0: Oh.
1: Wie is de oranje rat?
0: Tim.
1: Nee. Een zanger.
0: Jordi.
1: Ja. Oh, Jordi. Nou, ik heb een paar mensen hebben wat toegestuurd, zoals Rob. Die denkt dat er 5 doelpunten gaan vallen. En dat Nederland met 3-2 gaat winnen. Nou, ik
0: kan me daar wel enigszins bij aansluiten.
1: Ik ook, maar gaat Verbrugge er 2 doorlaten?
0: Ja, tegen Japan is toch ook gelukt.
1: Ja, maar dat, hij had nog een beetje last van zijn heup, hè?
0: Ja, Zweden heeft 2 betere spitsen.
1: Ja, maar dan zou je zien dat hij alles heeft.
0: Ja, weet je, dat is wel Verbrugge inderdaad. Ja. Die piekt wel in topwedstrijden, maar ik vind tegen Zweden nog niet een topwedstrijd.
1: Nee?
0: Nee, Japan is sterker dan Zweden, vind ik.
1: Ja, ik denk toch dat Zweden van Japan gaat winnen. Maar dat voor een andere keer. Stef, bij deze, die denkt gewoon, nou, Verbrugge houdt de nul. En Malen, die scoort er gewoon 2-0.
0: 2-0.
1: 2-0. Lekker, Stef.
0: Kan ook.
1: En dan hebben we hier echt nog een gekke oranje... gekke iemand die denkt dat Nederland met 10-0 gaat winnen. Als je,
0: 10-0.
1: Als je daar je geld op zet...
0: Jongen, jij hebt wel heel veel vertrouwen.
1: Nou, Sam, als dit gebeurt, nou, wat doen wij dan? Wat doen wij dan volgende week als Nederland met 10-0 wint?
0: Dan verf ik mijn haar oranje. Permanent.
1: Doe ik ook. Je hoort het, Sam.
0: Ja, het gaat toch nooit gebeuren. We gaan nooit met 10-0 kunnen winnen.
1: Nee. En als het wel gebeurt, is ons haar volgende week oranje.
0: Ah, joh, dat valt toch bij mij allemaal weer uit, dus het maakt niet uit.
1: En dan de laatste. Ja, Fleur weet niet heel veel van voetbal, dus die denkt dat het 1-1 wordt. Want ze vond oranje niet een hele sterke indruk maken tegen Japan.
0: Kan ook nog wel, hoor.
1: Ja, maar
0: dan wordt het wel gevaarlijk in de groep.
1: Ja.
0: Want dan moet je van Tunesië winnen. Zeg je wel, dan moet je van Tunesië winnen. Dat is vrij... Ja, het kan wel dat je van Tunesië wint. Zit er dik in.
1: Ja. Nou, gewoon niet over nadenken.
0: Nee, joh,
1: dan heb
0: winnen.
1: Ik wel voor personen als Fleur, heb ik leuke quotes.
0: Oh.
1: Ja, leuke quotes. Als je niks van voetbal weet, maar wel... Nee, dat je niet wil laten weten dat je er niks van af weet.
0: Oké.
1: Okay. Hier is de eerste, hè?
0: Ja. Yeah.
1: De bal is rond. Dat is zo'n goeie...
0: Het is wel een hele iconische uitspraak.
1: Het is een iconische...
0: Het balletje is rond, ja.
1: Het balletje is rond, kan elke kant op vliegen.
0: Zo is het wel, ja.
1: 11-11. Het is altijd 11-11.
0: Ja, behalve als iemand rood heeft.
1: Ja. Maar dat is ook zo'n lekkere uitspraak.
0: Ja.
1: En nog, het moeilijkste aan voetbal is om het simpel te houden.
0: Ja, dat is een Johan Cruijff-uitspraak natuurlijk.
1: Ja, maar onthoud deze uitspraken en schreeuw die soms even voor de televisie als je er niks van af weet. En iedereen waarmee je zit denkt, wow, die weet er alles van.
0: Nou, ik heb er ook nog 2.
1: Ja, zeg maar.
0: Dit moet je vooral zeggen als de verdediging van Nederland niet helemaal lekker staat. Dan moet je eigenlijk zeggen, ja, dan mis je Timber toch echt wel, hoor.
1: Ja, dat is ook een hele goede...
0: Al heb je geen idee waar het over gaat.
1: En wie Timber is?
0: Wie Timber is, maakt niet uit. Verwarm niet met zijn broer. Quinten Timber, want die zit wel in de selectie, heeft nu een hersenschudding opgelopen. Maar we hebben het over Jurriën Timber.
1: Ja.
0: Dat is een verdediger. Dan, als de verdediging slecht staat, moet je zeggen, dan mis je Timber echt wel, hoor.
1: Precies. En je had er nog één, hè?
0: Ja, ik had er nog één. En het gaat over als Nederland het heel lastig krijgt tegen Zweden. Want Zweden staat normaal een beetje bekend om Ibrahimovic en vooral daarnaast. Een beetje altijd wel leuke verdedigers die ze hebben.
1: Ja.
0: Dan moet je eigenlijk zeggen, je kan niet van ze winnen, maar je kan er ook niet van verliezen.
1: En dat zou ik eerder tegen Italianen zeggen.
0: Ja, dan helemaal.
1: Ja.
0: Maar een beetje het Zweedse voetbal is net als Italiaans voetbal.
1: Ja, is ook vervelend.
0: Heel vervelend voetbal. Alleen maar van die sterke verdedigende spelers word je helemaal niet goed van.
1: Nou, bij deze hebben we even een snelcursus gegeven.
0: We hebben je een beetje ingeluid hoe het allemaal werkt.
1: Ja.
0: En dat is misschien een juist moment om door te gaan naar het rubriekje Raadje Plaatje. Koen, leg jij eens even uit wat Raadje Plaatje is.

0: Paatje, paatje. Oeh. Dat zat 2 weken. Nee, nog langer geleden.
1: Nog langer geleden. Dat is heel lang geleden. Dus waarschijnlijk weten mensen niet eens wat er is.
0: Bij Paatje Plaatje hebben wij een artiest of nummer die de luisteraar moet gaan raden door middel van 3 hints die we over het uur heen gaan geven.
1: Ja.
0: En Dylan, heb jij voor ons dan de eerste hint?
1: Ja, hint nummer 1 is dit nummer. Gaat heel Nederland door. Weet jij al welk nummer het is? Dan kan je net als net kan je een gokje achterlaten. In de DM's op Instagram. Dat kan het nummer zelf zijn. Of misschien de artiest al. Maar dat lijkt me sterk dat je die nu al weet. @AnnebalRadio op Instagram. Laat dat vooral horen. Voordat je zo meteen hint nummer 2 hoort. Donna Summer, Hot Stuff.

0: Matt Con en Ray Dalton met Don't Worry. En don't worry, want er komt nog een hintje aan. Vooruit je plaatje, want blijkbaar was deze heel lastig, hè, Koen?
1: Ja, veel te lastig. Zelfs de spinnen op Instagram zijn vertrokken.
0: Dan heb ik hem wel echt heel lastig gemaakt. En dat is ook wel een beetje het doel van het spelletje. Ik moet het niet makkelijk maken.
1: Nee.
0: Maar ik denk ook wel dat deze veel te lastig was. Er zijn geen berichtjes binnengekomen. En dat betekent eigenlijk dat er een wat makkelijker hintje moet komen.
1: Ja, zeker.
0: En als het goed is, heb jij die, Koen? Of weet je hem niet meer?
1: Nou ja, ik heb hem eigenlijk... Ja, nee, vertel jij hem maar. Want ik vond dat jij hem echt geweldig vertelde.
0: Oké, nee, helemaal goed. Dat snap ik. Oké, hint nummer 1 was... het nummer gaat door heel Nederland heen. En hint nummer 2 is... Deze zanger die komt misschien wel uit Volendam. En natuurlijk, Volendamse zangers die zingen wel eens over Volendam. Of hebben hintjes van Volendam erin zitten. Maar dit nummer gaat alles behalve over Volendam. Misschien heb je dan al wel weer een meer idee over wat voor zangers het zou kunnen gaan. Over welk nummer het zou kunnen gaan.
1: En het zijn, even voor de duidelijkheid, het zijn 2 zangers.
0: Ja.
1: Dat is even een extra hintje hierbij. En 1 zanger komt dus uit Volendam.
0: Uit Volendam, ja. Ja, hintje over de 2e zanger. Dat ga ik nu nog niet weggeven. Dat hoor je dan zo meteen. Eerst heb ik hier Lucas en Steve.
2: Voel de zon uit je speakers. Dit is Studio Alphen.
3: Studio Alphen.

0: Guillermo en Tropical Danny met Toppertje. Wat een grafnummer eigenlijk, hè? Ja, sorry, maar het is echt een typisch carnavalnummer.
1: Nee, ho, no, ho, ho, ho, ho.
0: Hij staat in de playlist carnaval hier.
2: Ja, maar het is geen carnavalnummer.
0: Nee, maar het is...
2: Hij komt uit Ibiza.
0: Ja, maar het is precies zo'n carnavalnummer. Eigenlijk is het gewoon een kutnummer, maar omdat hij zo gezellig klinkt, is hij eigenlijk wel leuk.
2: Ja, maar ik draai hem eigenlijk altijd op zomerse feestjes.
0: Ja, maar daar pas je ook wel beter bij dan carnaval. Nou, carnaval kan hij ook wel.
2: Ja, en
0: carnaval
2: nee.
0: Kan alles.
2: Ja, dat klopt. Daar kan zelfs Kanye West.
0: Ja, hey, dat is toch helemaal niet erg?
2: Hey,
0: dat is gewoon het was heel gezellig, dat concert, hoor. Ik heb er wel echt een aantal blauwe plekken van overgehouden, omdat ik gewoon helemaal rondging in die moshpit.
2: Jij bent in die moshpit gaan staan?
0: Nou ja, ik werd een soort van ingeforceerd. Op een gegeven moment ging ik ze gewoon zelf maken. Op een gegeven moment... Oké, stel je voor, je staat in een moshpit en je bent niet al te zwaar.

0: Vier appjes binnengekregen.
1: Ja, we hebben maar liefst 4 appjes.
0: Zo, 4?
1: 4.
0: Ik ben benieuwd wat is er allemaal gezegd.
1: Nou ja, we hebben hier iemand die heeft denk ik niet echt goed geluisterd naar ons eerste hintje. Ons eerste hintje zei, nou, we gaan door heel Nederland heen. En ons tweede hintje was dat het een van de zangers komt uit Volendam. Maar het nummer gaat niet uit Volendam. Deze persoon heeft een tuintje in mijn hart. Want de zanger komt toch uit Volendam?
0: Ja, nou, dat klopt wel. En het gaat niet precies over Rotterdam. Over Volendam.
1: Oh, Rotterdam?
0: Ik bedoel, in het begin wordt er wel gezegd Paramaribo tot aan Volendam. Maar dat is het enige wat er gezegd wordt over dat nummer. Wat betreft Volendam.
1: Dat klopt. Nou, sorry Janneke, je hebt dit echt onwijs fout.
0: Ik vind het idee wel leuk.
1: Ja, het idee is leuk, maar de uitvoering is minder.
0: Ja, dat klopt.
1: Nou, dan hebben we hier nog Remco. Remco, die heeft weer niet naar het tweede hintje geluisterd. Want die komt met snolle bolletjes van links naar rechts. Nou, dat weet heel Nederland, gaat van links naar rechts. Ja. Zodra snolle bolletjes opkomt.
0: Ja, dan gaat heel het land door van links naar rechts.
1: Dus ik heb wel goed over nagedacht. Goed nagedacht, geen goede uitvoering.
0: Nou, te veel nagedacht. Ja. Het is veel simpeler dan je denkt.
1: Ja. Dan heb ik hier ook iemand. En dit had serieus het nummer kunnen zijn, als je naar deze twee liedjes hebt gehoord. Dit is Yannick. En Yannick zegt, het zijn toch gewoon Nick en Simon, de soldaat. Want de soldaat betekent dat hij naar de hemel kijkt en door heel Nederland loopt.
0: Ja, waar ik ook ga, waar ik loop of waar ik sta. Ja,
1: precies.
0: Dat gaat wel heel Nederland door.
1: Ja, dus die is heel goed bedacht. Ja, en Nick en Simon, Volendam. Maar helaas, Yannick, zijn ook niet Nick en Simon. Heb jij voor mij nog een hintje voor dat laatste antwoord geef?
0: Ja, dat vind ik een hele goeie. Tweede hintje.
1: Nee, derde. Bonus hint.
0: Derde hintje, inderdaad. Sorry, ik ben er niet helemaal bij.
1: Waarbij?
0: Aardbei. Derde hintje. De tweede artiest die aan het nummer heeft meegeholpen, die staat bekend omdat hij een piratenhit heeft gecoverd en daarmee een nummer 1 hit in Nederland heeft bemachtigd.
1: Zo. Maar,
0: we
1: hadden iemand al, beste mevrouw Kim, en die heeft het eigenlijk al bij 2 vragen goed. Want dit was toch Jan Smit? Hij had toch zo'n nummer gemaakt van Goes tot de Maas? Nee, van Goes tot Purmerend.
0: Samen met Marco Schuitmaker.

0: Lalalala.
1: Al die handjes in de lucht.
2: Voor Eindhoven.
1: Nou, dan kap ik hem al voor. Voor Eindhoven gaan we niet doen. Aangezien we natuurlijk nu omgetoverd zijn in een WK-bar. Ja, waar kan je het anders over hebben dan het WK? Even een snelle recap. Wat er net is gebeurd. Verenigde Staten speelt nog de eerste helft tegen Australië. Staat momenteel 2-0 voor na 2 doelpunten. Net eentje. Moest even de VAR naar gecheckt worden.
3: VAR naar gecheckt worden? Oh.
1: Wat? Huh? Dat klonk niet goed. Wij gaan even kijken wat dat was. Luisteren jullie lekker naar Wookie met Sunshine.

0: watching. It's black and I'm lonely. Oh, if I could only get some sleep. Creaky noises make my skin creep.
1: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In België hebben onweersbuien tot schade geleid. Zo is er een eeuwenoude mode omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. En in het West-Vlaamse Tiegem stonden bewoners onder het afdakje van hun tuinhuisje de storm te filmen, toen er een boom omviel en net niet op hen terechtkwam. In Nederland geldt vanwege het noodweer in Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland code oranje. Vlakbij het Britse Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee treinen op elkaar gebotst. Eén van de treinen zou achterop de andere zijn gebotst, waarna een wagon ontspoorde. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de botsing zijn meerdere gewonden gevallen. Volgens Britse media hebben enkele inzittenden zware verwondingen opgelopen. Het treinverkeer van en naar Londen zal nog de hele avond ontregeld zijn. Voor de kust van Libië is vorige week een migrantenboot omgeslagen. Daarbij kwamen zeker 11 mensen om het leven. De gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen aan land. Volgens een Libische hulporganisatie zijn nog zeker 40 mensen vermist. De Italiaanse buitenlandminister heeft zijn bezoek aan de VS geschrapt. Reden zou de beledigende uitspraken van de Amerikaanse president Trump zijn. Volgens Italiaanse media zei Trump uit medelijden met de Italiaanse premier Meloni op de foto te zijn gegaan tijdens de G7, nadat zij hem daarom gesmeekt zou hebben. De buitenlandminister noemt de woorden van Trump een belediging voor heel Italië en Meloni zelf.
4: Io e l'Italia non imploriamo mai.
3: Ik en Italië, wij smeken nooit, zegt ze. Het weer vanavond, kans op buien dus, met onweer, hagel en windstoten. Vannacht is het tussen de 16 en 20 graden. Morgenochtend is er eerst nog kans op een enkele bui. Verder is het overwegend droog en zonnig bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Studio Alphen.
5: Met nu?
6: Met nu?
2: Aan de bar met Willem en Koen.
5: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

Ja, goedenavond. Daar zijn we weer bij de Oranje Bar. Er is helaas een wisseling van de wacht geweest. Want Dylan die zag het onweer aankomen. En die heeft heel snel de benen genomen. Wat ik ook wel snap, want die wil niet door de onweer zo meteen fietsen. Dus er is vanavond kans op onweer, regen en bier. Maar we zijn in 2 uur aanbeland van Oranje Bar, radio. En we gaan ons helemaal klaarmaken voor de wedstrijd van morgenavond. Nederland-Zweden. Dus hier als eerst het Wilhelmus. Ik wil wel graag dat iedereen gaat staan en gaat meezingen. Het is nu toch pauze, Amerika.

0: Wow!
1: Lekker.
0: Hè? Ja, je dacht dat we het een beetje rustig aan gingen doen. Maar dit tweede uur gaan we er volle bak op. Want ja, dat moet Nederland ook tegen Zweden. Dus hier is die dan. Het Wilhelmus, maar dan de hardstyle remix.

0: eind van het toernooi heeft Oranje de beker. Koeman zei het al, sterker nog, hij wist het zeker. Elke wedstrijd winnen is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou, Ronald? Ik heb naar je geluisterd.
1: Ja, doelpunt voor de Leeuwen van een koffer van Joost Klein. Zo, nou, het is inmiddels hier in Alphen flink tekeer te gaan met donder en bliksem. Dat is altijd lekker. Maar zoals jullie al weten, Dylan heeft zojuist ook de studio verlaten. Ik denk dat hij nu midden in deze onweersbui zit. Nou ja, dat is niet heel lekker. Maar ja, dat voor een andere keer. Ik heb ook nog wel een leuk quoteje. Dat is, ben jij eerder een persoon die van top tot teen helemaal in het oranje gaat? Of juist helemaal niks van oranje aangeeft? Hey. Nou, als je dit zo meteen even op de Insta naar mij door hebt, kun je het daar zo over hebben. Nu komt eerst Marco Schuitmaker met Oranjebewaarder.
2: Nou, even appen via de Insta, hè. Is wel leuk.

0: Het goede doel met België is er leven op Pluto. Over België gesproken. Ja, België had niet zo'n lekkere start van dit WK. Meteen een valse start voor de Rode Duivels op het wereldkampioenschap voetbal. In het Amerikaanse Seattle is de eerste groepswedstrijd tegen Egypte geëindigd in een teleurstellende gelijkspel.
1: Waarom lieg je tegen mij?
0: Nee, ik lieg helemaal niet, Joke. België keek al vroeg in de wedstrijd tegen een achterstand aan. De Egyptenaren verrasten de Belgische defensie en schoten het land onverwacht op voorsprong. De ploeg van de bondscoach Dominique Testrado oogde tam en hard. En grote moeite om door de compacte Egyptische muur heen te breken. Pas na een uur spelen, gewoon echt een heel uur spelen, werd eindelijk de Egyptische verdediger Mohamed Hani ongeluk in eigen doel. Heeft hij een ongelukkig in eigen doel gelopen. Nou, ondanks de slotoffensief bleef de winnende treffer uit en beide landen start het toernooi dus met 1 punt. En als je in ploeg in pool G kijkt, hebben alle landen daar pas 1 punt. Dus België is met schrik vrijgekomen. Nou ja. Dat verder over België. Nu weer terug in Alphen aan de Rijn. Bij aan de Bar Radio, omgetoverd door Oranje Bar Radio. En we zijn al lekker bezig in 2 uur. We zijn al bijna halverwege. Amerika staat nog steeds 2-0 voor op Australië. We zitten inmiddels in de 58ste minuut. En ik denk dat het eigenlijk wel tijd is voor een atje. Hier is René Karst met Atje voor de Sfeer.

Ja, daar zijn we weer bij Oranje Bar Radio. En leuk dat je nog steeds luistert. Ja, en het WK is nu echt wel goed van start, hè, met officiële uitblinker gastland Canada, hè, die met 6-0 even Qatar op zijn plek zet. Maar ja, ook Duitsland is trefzeker tegen Curaçao, maar liefst 7-1 van het matje geveegd. Het lijkt Brazilië al over again.

Nou ja, er zijn ook een paar, paar echt specifieke nummers die, die speciaal zijn gemaakt voor dit WK. Eentje daarvan is Die Die van Shakira en Burna Boy. Even in die WK-stemming te komen.

0: Hoi, ik ben DJ Koen.
1: Het moment van je avond is eindelijk daar. De DJ Koen mixtape.
2: De DJ Koen.
3: Hé, ja. Ik heb weer een heerlijke WK-gekte mix gemaakt. Waar we nu
2: de DJ Koen
3: naar gaan luisteren.

0: de DJ Koen.
1: Ja, om alvast in te komen voor de wedstrijd van morgen is hier DJ Koen met de WK.

0: Dank jullie wel voor het luisteren en tot volgende week.
1: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 11 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor het midden en noorden van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op overlast en schade door zware windstoten, grote hagel en veel regen in korte tijd. Alleen in Zeeland, Brabant en Limburg geldt code geel. In België heeft noodweer tot flinke schade geleid. Zo is er een eeuwenoude molen omvergewaaid en is een boom op een appartement terechtgekomen, meldt de VRT. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een persoon om het leven gekomen, meldt het Britse spoorbedrijf. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er zou een trein achterop een andere trein zijn gebotst, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingaan van de wapenstilstand zeker 2 Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zijn 2 mensen omgekomen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. Bij het omslaan van een migrantenboot voor de kust van Libië zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een Libische hulporganisatie en persbureau AP. Nog eens 40 mensen worden vermist. Het ongeluk gebeurde precies een week geleden, maar de gevolgen zijn nu pas duidelijk, nu de lichamen van slachtoffers aanspoelen. De kustwacht en reddingswerkers zijn bezig om lichamen te bergen. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. Morgenochtend eerst kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de noordelijke helft van het land geldt tot een uur of twee vannacht code oranje vanwege hevige onweersbuien met windstoten. Hulpdiensten krijgen dus veel telefoontjes over schade. Zo viel in Molenschot bij Breda een boom op een woning en een geparkeerde auto. In Utrecht zijn bomen omgewaaid en is er schade aan daken. En in een gebouw in Hilversum is brand uitgebroken na blikseminslag. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het ongeluk gebeurde eerder vanavond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Er botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Ondanks het nieuwe staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah lijken de gevechten in Libanon nog niet gestopt. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat binnen een uur na het ingang van de wapenstilstand zeker twee Israëlische aanvallen en beschietingen zijn geweest in Zuid-Libanon. Bij een droneaanval zouden twee doden zijn gevallen. Het Israëlische leger beschuldigt Hezbollah ervan de wapenstilstand te hebben geschonden. In het noorden van Israël ging het luchtalarm af vanwege een drone. En voor de twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil neerzetten zijn nog twee locaties in beeld. De Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland zijn de enige locaties waar volgens het kabinet kerncentrales haalbaar zijn. Later dit jaar neemt het kabinet een besluit over de locatie. Het weer. In het midden en noorden geldt dus code oranje vanwege zware onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige perioden bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
0: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De hevige onweersbuien met windstoten hebben op tientallen plekken in het land geleid tot stormschade. In Flevoland en omgeving werd rond 11 uur een NL-alert verstuurd om binnen te blijven en alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. In de regio's Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Twente en Utrecht kregen de hulpdiensten veel meldingen over stormschade. Het ging onder meer over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Molenschot bij Breda viel een boom op een woning en op een geparkeerde auto. En in Apeldoorn werd het Drakenbootfestival eerder beëindigd vanwege het noodweer. De zorg in Nederlandse gevangenissen voor vreemdelingen schiet tekort. Dat zeggen onderzoekers van het Europese Anti-Foltercomité na een bezoek aan meerdere detentiecentra. Daar worden vreemdelingen vastgezet in afwachting van uitzetting, bijvoorbeeld omdat hun asielaanvraag is afgewezen. Volgens het comité zitten in het detentiecentrum in Rotterdam te veel mensen met complexe problemen en verslavingen en krijgen die te weinig zorg. Dat leidt ertoe dat er vaak geweld is tussen gevangenen. Ook is er in detentiecentra te weinig geschikt personeel. Het kabinet zegt dat het werkt aan het werven van nieuwe mensen, maar dat het lastig is vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Bij een botsing tussen twee treinen in Engeland is een dode gevallen. Het gebeurde eerder op de avond in de buurt van Bedford, ten noorden van Londen. Daar botste een trein achter op een andere trein, waardoor een wagon ontspoorde. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Volgens Britse media raakten meerdere inzittenden zwaar gewond. Het weer, in het midden en noorden een waarschuwing voor zware windstoten en onweersbuien. Als die vannacht het land hebben verlaten, dan blijft het vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periode bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: studioalphen.nl.
1: Dit is Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op tientallen plaatsen in het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. Onder meer in Flevoland, Utrecht, de Gooi- en Vechtstreek en Twente kregen de politie, brandweer en andere hulpdiensten veel telefoontjes. Het ging onder meer om omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur 's avonds een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door